0: Goedenacht. De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock, dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook. En mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute du Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden, in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met erin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in een gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slecht te eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Machine. Goedemorgen, het is precies 6:00 en daar gaan we weer. Dit is voor een ochtendshow voor de donderdag en het nieuws. Mart Gol.
1: Goedemorgen. Voetbal is not coming home. Want Engeland ligt eruit op het WK-voetbal. De Engelsen stonden 1-0 voor, maar vlak voor tijd, gisteravond laat, kwam Argentinië op stoom en walste over Engeland heen. 2-1, zo klonk het bij de NOS.
2: Voorzet Messi, Lautaro, Martinez, de invaller, kopt de 2-1 voor Argentinië binnen. En kopt Argentinië naar de finale, zondag tegen Spanje.
1: De tweede WK-finale op rij voor de huidige wereldkampioen Argentinië. Engeland speelt nu de troostfinale tegen Frankrijk zaterdag. In Amsterdam is iemand misschien ontvoerd geweest. Een grote politieactie gisteravond waarbij een auto na een achtervolging werd gestopt en zich vastreed op een tramrails en daarbij is door agenten ook geschoten. 3 vermoedelijke ontvoerders zijn opgepakt. Ook is het mogelijke slachtoffer in die wagen gevonden. Ook hij of zij wordt verhoord. Verder is nu nog veel onduidelijk. Amerika zegt dat de aanvallen op Iran er voor nu op zitten na het opnieuw onder vuur nemen van onder meer Iraanse raket- en drone-opslagplaatsen. Ook een olietanker is beschoten die volgens de VS op weg was naar een haven in Iran en zich niet aan de Amerikaanse blokkade zou hebben gehouden. Een schip onder Curaçaose vlag, zegt Amerika, maar volgens de NOS kan dat niet, omdat er helemaal geen olietankers op dat eiland geregistreerd staan. Dus mogelijk een schip dat onder de radar wil blijven. En vakantiegangers uit ons land hebben last van noodweer in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Onweer, harde wind, allerlei overstromingen zijn er geweest. Ook vallen hagelstenen uit de lucht zo groot als pingpongballen. Met lakens en matrassen worden op campings auto's beschermd, zodat de wagens geen poffertjespannen worden. Bij ons heel rustig zomerweer. Veel zon opnieuw vandaag, wel in het noorden wat meer bewolking. Daar 23 graden. In het zuidoosten kan de tropische 31 worden aangetikt.
0: Dankjewel, Mart. Er is al wat verkeer te melden. Op de A12 bijvoorbeeld Arnhem richting Utrecht tussen Waterberg en Grijsoord. Korte file daar, 10 minuten vertraging. Ook een korte file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen, 5 minuten daar. En een iets langere vertraging al op de A50 door een ongeluk. Apeldoorn in de richting Os tussen Waterberg en Renkum, 20 minuten.
3: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: En daar zijn we weer. Sander, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
0: Bon Jovi is er ook. Hier is Living on a Prayer.

0: een hele goede morgen allemaal. Leuk dat je luistert. Dit is de Koen en Sander Show. Donderdag 16 juli. Vandaag een bijzondere dag. Vandaag gaan we het hebben over de stelling. Huismeid. Overschat of onderschat? Heb je een mening over huismeid? Of ken je misschien iemand die een mening over huismeid heeft? Ben je allergisch voor huismeid? Of ken je misschien iemand die een mening heeft over allergieën voor huismeid? Dan mag je je nu melden in de NPO Radio 7-app. Doe dat meteen. En we gaan eerst naar de column van GJBL Grol. En die gaat het hebben voor u speciaal over de economische malaise in de jaren 30 in Malaga.
1: En dat zag er niet best uit.
0: Dankjewel, meneer Grol. Oh. Vandaag gaan we ook kijken wat wij op tafel zetten. Gisteren had hij een heerlijke schaal met stoofpeertjes gemaakt. Onze huis, tuin en keukenkok natuurlijk. Ja, dames en heren, want er mag ook gelachen worden in dit feuilleton. Dames en heren, laat u horen voor Koen de Kok. Koen, wat heb je vandaag voor ons gemaakt? Oh, het ziet er heerlijk uit.
2: Ik heb wat meegenomen. Ik heb het gisteren in de keuken gemaakt. Dat zijn slagroomsoesjes.
0: Oh, lekker. Oh, nou, ik ben nog aan het verteren van de stoofpeertjes.
2: Had je niet verwacht, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee. Nou, ondertussen stromen de meningen binnen. Huismeid overdreven, huismeid overschat. Dat is de mening van 68% van u. En 12% heeft geen mening, maar wel de moeite genomen om de poll in te vullen. Dank u wel. Dit was het weer. Dit was de opening van de Koen en Sander Show voor NPO Radio 7.

0: en Rhythm Divine in de Koen en Sander Show. Mocht je het gemist hebben, bij radiozender Joe.
1: Ja.
0: Niet NPO Radio 7.
1: Nee, het bestaat gewoon eens niet.
0: Hoe kwam je daar nou? Schudde je die zo even uit de mouw?
1: Ja, ik denk NPO, dat is toch, dat gaat ooit na 12, 13 omroepen. Het gaat
0: met deze bezuinigingsslag niet hoor.
1: Nou, daadkrachtig is deze, dat ik heb nog steeds 6 NPO Radio.
0: Gisterochtend om deze tijd, toen zeiden we, Sander, vind jij het een keer leuk om het programma te openen? Nou, aldus geschieden.
1: Ja.
0: Ik heb wel één dingetje gemist.
2: Ja, ik ook.
0: Wat heb jij gemist, Mart?
2: Wilhelmus.
0: Ja.
1: Oh!
0: Ik ook. Ik denk, we gaan nog even voor het volk, voor de natie.
1: Normaal sluit ik altijd af met Wilhelmus.
2: Nooit doorheen praten, hè?
0: Oh, sorry. Nee? Waarom niet? Mart?
2: Oh.
1: Het is toch niet Wageningse inslag?
0: Duurt te lang, hoor.
2: Mag niet, hè?
1: We hebben Mart in de achtertuin. Die nee, is de vrede van de oorlog getekend, toch?
2: Klopt, tegenover bij ons van Hotel de Wereld is de vrede getekend. Ja, met Prins Bernhard.
1: Dus jij hebt echt een link met die twee wereld.
2: Met de Duitsers en met de Nederlanders.
1: Ja.
0: Moeten we het nog over huismeid hebben? Er zijn reacties binnengekomen, Sander.
1: Huismeid?
0: Ja. Weet niet hoe je daarbij kwam?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb liever huismeid dan dat ik bedwants heb.
0: Nou, Walter heeft gereageerd.
3: Mannen, goedemorgen. De vraag over huismeid. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben er best wel tevreden mee.
0: Kijk.
3: Ik zit al ruim 30 jaar bij die huismeid.
0: Nee, maar bedwansen.
1: Ja.
0: Dat is echt, dat is toch je nachtmerrie. Ja. Daar krijg je overal uitslag van, toch?
1: Zo, nou ja, dat zijn kleerleiers. Mijn schoonzus die was een keer in een goed hotel in Dortmund. En die kwam beneden. En die alsof ze naast een dartbord had gestaan.
0: Ja, vreselijk, ja.
1: Overal gewoon zware acne. Dat was van de bedwansen. Maar pas op, want je neemt ze zo mee. En ze gaan in de stopcontacten zitten en zo. Dan moet je echt...
0: Echt?
1: Ja, joh. Nee,
0: gadverdamme.
1: Ja, nee, een kennis van mij die had een halfjaartje een Airbnb, moet ik zeggen. En die... Airbnb. Die
0: is echt al zijn hele leven Airbnb.
1: Ja, van Airbnb.
2: International.
0: Ja. Van Airbnb, ja.
1: Ik heb heel veel kamers aan R. Kelly gehuurd. Maar daar had hij gewoon 3 keer in het half jaar dat hele appartement vol met bedwansen. En wat je dan moet doen, is gewoon alles hermetisch sluiten. Komt er een bedrijf en die verwarmen alles tot 60 graden.
0: Ja.
1: En dan kan je gewoon twee maanden later opnieuw beginnen.
0: Ja.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja, moet je niet aan denken.
2: Sowieso, je bedden goed op 60 graden wassen, hè?
1: Altijd, hè?
2: Altijd.
1: Altijd.
2: Altijd. Ja, Koen, je kijkt me weer aan van...
1: Koen denkt beddengoed wassen.
0: Nou, nee, zeker niet. Ik doe eigenlijk altijd beddengoed en handdoeken op hoge temperaturen. Maar ik weet dat mijn vriendin doet dat dus niet. Gisteren was ik al ontevreden over haar... omdat zij de kussens van de stoelen buiten had laten liggen. Maar nu begrijp ik, dat doet iedereen. Dus dat heb ik maar naast me neergelegd. Maar zij was dus gewoon de handdoeken op 30 of 40 graden. Dus, en de beddengoed, dat is te laag.
2: Wordt het niet schoon.
1: Laag. Ja, wat je nu hebt, die reclames en zo... van dat dekbed met overtrek in één.
0: Ja.
1: Dat lijkt me toch smerig. Dan heb je gewoon één deken. Maar dat is ook meteen een overtrek. En dat is dan een leuk patroontje en zo. Maar dat is gewoon... En dat kan heel makkelijk in de was. Ja, daar voel ik niks voor.
0: Nee, voel ik ook niks voor. Nou, we schrijven het bij deze af.
1: Ja.
0: Gaan wij er niet aan.
1: En er wordt dan reclame voor gemaakt door Bobby Eden. Dan denk ik, dat moet je echt op 90 graden wassen.
0: Dat pornomodel.
1: Ja.

0: Patrick Hernandez. Born to be alive. Het is 7:50. Goedemorgen, de ochtendshow. De laatste voor onze vakantie. Maar Edwin Noorlander gaat het stokje overnemen.
1: Ja, 4 weken lang en geniet getreurd. Wij zullen er echt wel weer op een gegeven moment zijn.
0: Ja, wij melden ons echt wel weer een keer aan het front. Gaat gewoon gebeuren. Ik weet niet of Edwin deze overneemt. Want ja, dit is natuurlijk dit is helemaal jouw ding. Dat hebben we ook vastgelegd. In Brussel. Ja. Merkenrecht. tijd voor de spreuk van Sander. Het is de laatste voor de vakantie, hè?
1: Ja, ik denk niet dat er een spreuk van Edwin komt.
0: Dat denk ik ook niet.
1: Nee. Daar komt hij. Een druppel op een gloeiende plaat is vaak net voldoende om hem schoon en vetvrij te krijgen. Zeker als het dreft is. Hashtag no spon.
0: Ik hoorde ook een lach van Mart, hoor je?
2: Zeker. Ja,
0: dat is die goedgekeurd. Mart heeft straks het nieuws voor je van 7:30.

0: Olivia Newton-John en ELO. Xanadu bij Joe. En straks het nieuws van 6:30. Mart, waar ga je het over hebben?
1: Over het einde van het voetbalsprookje van Engeland. Was ook in ons land te voelen, ga je zo horen. En versier je reiskoffer niet. Ik ga het zo uitleggen.
2: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
8: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
11: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
12: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
24: Kippie.
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: weerbericht van Weerplaza. Een zonnige dag, alleen in het noorden meer bewolking. 23 graden daar. In het zuiden kan het 31 graden worden. Verkeersinformatie op dit moment 10 vertragingen. Dat valt er nog mee hoor met de drukte. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan 10 minuten. En ook 10 minuten op de A27 Breda richting Gorkum bij de Merwedebrug. Dit is jou. Het nieuws van 6:30 krijg je uiteraard van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Eerst feest in Argentinië, nu dat land opnieuw in de finale van het WK voetbal staat. De ploeg van sterspeler Messi ontsnapte vlak voor tijd tegen Engeland aan een verlies en boog de wedstrijd om. Met 2-1 werd gewonnen. In veel Engelse pubs dus teleurstelling. Ook in een Utrechtse kroeg, dus daar dropen fans meteen af, hoorde de NOS van de eigenaar.
2: Je ziet, de bar gaat meteen leeg, hè? Dus hebben we naar huis. Dus altijd Argentinië.
1: Ja, balende Engelsen dus. Argentinië verdedigt nu de wereldtitel komende zondag tegen Spanje.
0: Ja, ze hebben gewoon terecht gewonnen ook, hè, de Argentijnen.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Het was wederom niet oogstrelend. Het was weer het lelijke vechtvoetbal. Het was meteen ook echt wel een beetje agressief bij vlagen. Maar goed, wel terecht gewonnen.
1: Amsterdamse politie heeft geschoten bij het stoppen van een auto in de stad waar mogelijk iemand in werd ontvoerd. Die wagen reed zich gisteravond vast op een tramrails. 3 vermoedelijke ontvoerders zijn opgepakt. Ook is het mogelijke slachtoffer met de politie meegegaan voor verhoor. Nog veel onduidelijkheid in dit verhaal. Als er een update is vanmorgen, hoor je dat van me. Dan blijven we in Amsterdam, want de politie daar doet een oproep aan Roemeense sekswerkers op de Wallen. Geef het door als je wordt uitgebuit. Er is een speciale video in het Roemeens gedeeld volgens Nieuwsuur, waarin een oud slachtoffer zegt: ik ben eruit gestapt, dat kun jij ook. Oproep volgt na de grote politieactie in de Amsterdamse Rosse buurt gisteren, waarbij zowel hier als in Roemenië verdachten werden opgepakt in een onderzoek naar mensenhandel. En deze boodschap moet vrouwen die zich niet veilig voelen dus over de streep gaan trekken, denkt de politie. En dan nog een tip als je gaat vliegen deze zomervakantie. Veel mensen knopen een lintje of een koord aan hun koffer, zodat ze hem snel kunnen herkennen op de bagageband. Maar Schiphol waarschuwt in de Telegraaf: doe dat niet. Dat soort touwtjes, maar ook oude stickers van vorige vluchten met barcodes kunnen voor een hoop gedoe zorgen. Het hele bagagesysteem kan vastlopen. De scanner heeft dan geen idee meer waar die koffer naartoe moet. Dan moet iemand dat handmatig gaan doen en dan is de kans natuurlijk dat die koffer niet aankomt. Dus het beste is om gewoon een opvallende sticker op die koffer te plakken zonder streepjescode en ook geen koordje eraan te knopen.
4: Mijn hele koffer zit onder de streepjescodes.
0: Oh, ik haal ze er nooit af.
3: Ik ben, het eerste wat ik doe is dat eraf pulken.
0: Ik ook.
3: Echt? Ja, ja, omdat ik denk, dat gaat inderdaad, dat je ziet het zo bloep, zo naar achter schieten. En dan, en dan gaat het natuurlijk door 21 detectielaserogen. Ik denk, volgens mij slaat dat ding op tilt. Nou, dat blijkt dan ook. Ja, ik pulk het er echt netjes altijd af.
0: Weet je, gewoon een Joe-sticker erop of zo?
4: Nee, ja, dag. Ja.
0: Nee?
4: Kom je aan in Griekenland met zo'n Joe-sticker?
0: Wie heeft nou een Joe-sticker in Athene?
3: Even
0: een
3: Noorlander.
4: Ja. Die de ochtendshow van ons gaat overnemen als we lekker op vakantie gaan een paar weekjes. Maar dankjewel.
0: Yes.
4: We hebben de laatste beroepentest voor de vakantie. Ik vind het wel lekker om die even goed te doen, hè? Deze moet even inkoppen, Sander.
3: Gisteren hebben we een goede postbode eventjes na 4 vragen al weten te ontmaskeren. Zo. Dus laten we met een goed gevoel de vakantie ingaan.
4: René, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
4: Jij komt uit Limbricht.
24: Yes, klopt.
4: Dat is in Limburg.
24: Ja.
4: En er nooit
24: helemaal
4: van gehoord.
24: Gelijk.
4: Limbricht.
3: Limbricht. Nee.
4: Nee.
3: En waar in Limburg ligt dat?
24: Naast Zetast.
3: Naast
24: Fortuna, hè? Fortuna.
4: Fortuna.
3: Fortuna Limbricht,
4: Fortuna Limbricht.
3: Ik kent het niet.
4: Sander heeft alvast 1 vraag om achter jouw beroep te komen, René. Daar komt-ie.
3: Ja, wat voor werk doe je?
24: Dat ga ik natuurlijk niet zijn.
4: Dat hij dan zegt.
3: Dan gaan we met een goed gevoel de vakantie in. Nee, wat voor werkkleding heb jij aan daar bij Fortuna Limbricht?
24: Gewoon mijn eigen.
3: Gewoon
24: mijn
3: je alledaagse kloffie. Yes. Daar werk jij in.
24: Yes. Ja.
3: Oké.
4: Heel goed. Dat was vraag 1. We hebben er gelukkig nog 6 om achter jouw beroep te komen.
24: Nou.
4: De beroepentest gaan we spelen over 3 minuten.

0: blijft gewoon een leuk liedje van Kaoma en de Lambada bij Joe. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En wij spelen de beroepentest. Conducteur, bischoffer of stewardess. Koen en Sander spelen de beroepentest. Ja, iedere Limburger kent het plaatje, maar wij dan niet. Limbericht. Daar komt René vandaan. Goedemorgen, René.
1: Goedemorgen, mannen.
0: We gaan achter jouw beroep proberen te komen. Gelukkig krijgen we altijd hulp van onze luisteraars in de app van Joe. Eén vraag door Sander gesteld. Werker, welke werkkleding heb jij aan? En toen zei jij, nou, gewoon mijn eigen kleding. Dus geen speciale werkkleding. We gaan naar vraag 2.
2: Ja, als jij nou een rondje draait op je werk, hoe ziet jouw werkomgeving eruit? Wat tref je zoal aan?
1: Heel veel mensen. Tafels en stoelen. Waar mensen op zitten en wachten. Een grote open ruimte. Golfkarretjes rijden rond.
0: Oh!
1: Ja, dat.
0: Werk jij? Nee, laat ik dat toch niet vragen. Ik wacht even. Andere vraag. Wat is een vakterm die vaak wordt gebezigd op jouw werk?
1: Ja, dat is een moeilijke.
0: Noem eens wat.
1: Ja, het moet niet te makkelijk worden natuurlijk.
0: Nee, hè? Maar ja, gewoon, wat komt er in je op? Gewoon een vakterm.
1: Migraine.
0: Migraine?
2: Migraine.
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja. Dat is een vakterm, ja.
2: Ja. Welke kleur kan je het meest associëren met je werk?
1: Rood.
2: Rood.
0: Toen hij zei golfkarretjes in de grote open ruimte en wachtende mensen, dacht ik aan een vliegveld.
2: Ja.
0: Nu denk ik, dan werkt hij misschien in een ziekenhuis.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar dan zegt hij rood.
2: Bloed.
0: Oh, jij denkt het bloed.
2: Ja, dat ja, goed, ja.
0: René, werk jij in de zorg?
1: Klopt. Ja.
0: Nog 2 vragen, jongen.
2: Mm.
0: Mart?
3: Ja, ik zit op die migraine heel erg.
0: Het is jouw laatste ook, hè?
3: Ja, ik zit heel erg op de...
0: Ja.
2: Ja, nou, als je zorg in de zorg werkt, dan verleen je zorg. Maar dan is er ook een zorgvraag. Waarom kloppen de mensen bij jou aan? Waar hebben ze last van?
1: Ja, heel breed eigenlijk bij ons. Je hebt hoofdpijnklachten, mensen ook met bepaalde ziektes. Ik noem er eentje een MS of een Parkinson. Daarvoor komen ze dan bij ons.
3: Maar dan is het, als ik dit zo even vertel, dan is het iets met hoofd, toch? Dan lijkt mij.
0: Jij denkt er iets
3: hoofdpijn, migraine, met Parkinson, iets met hersenen of
0: ja.
3: Zo.
0: Ja. Wat ik dan heel gek vind, is dat hij dus geen outfit heeft. Zij draagt niet... Kijk, je verwacht dat een arts...
3: Ja.
0: Of een artsassistent... Een witte outfit aan, een jas aan heeft.
3: Gewoon een normale klof. Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Maar hij zou ook IT'er kunnen zijn binnen het hele ding. Wat is binnen dat hele zorgverhaal... en de mensen en hoofdpijn en golfkar... Wat is jouw specialisme?
1: Het helpen van mensen, maar niet in de zin van het beter maken van mensen. De
2: beroepentest. Oh ja. Ja.
0: Jij hebt een idee?
2: Nou ja, nee, niet helemaal. Maar gelukkig hebben we fantastische luisteraars. Maar inderdaad, hij zegt ik help mensen. Maar dat kan dus ook bijvoorbeeld met een computer zijn. Of met een bos sleutels. Want hij maakt ze niet beter.
0: Faciliterend. Ja. Nou, we kunnen wel wat hulp gebruiken. René, je hebt het ons niet heel makkelijk gemaakt, hoor.
1: Maar dat moet ook, toch?
2: Nee, je hebt het goed gedaan. Dat sowieso.
1: Goed zo.
0: René, wij komen zo meteen bij je terug. Dan gaan we een antwoord geven. En of het goed is, dat horen we zo meteen. Naar Tina Turner, samen met David Bowie bij Joe.
4: Actually, this is a song that... David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: eerste Joe-luisteraar komt uit Limburg, heeft gewoon zijn eigen kleding aan tijdens zijn werk. En als hij om zich heen kijkt, dan ziet hij, let op, veel mensen, tafels en stoelen waar mensen op zitten en wachten, een grote open ruimte en golfkarretjes die rondrijden. Een kleur die hij associeert met zijn werk is rood. We weten dat hij in de zorg werkt. Migraine is een vakterm die hij vaak gebruikt. En mensen kloppen bij hem aan voor dus hoofdpijn, maar ook ziektes zoals MS en Parkinson. Hij helpt deze mensen, maar niet in de zin van beter maken.
1: Ja, nou, er komt van alles binnen de laatste graden. Piet zegt veilingmeester. Hij werkt bij een primo bloedafgifte, pijnpolie. Is hij niet gastheer in een ziekenhuis, zegt Els. Hij zit achter de balie, komt een paar keer binnen van een ziekenhuis. Hij werkt in een revalidatiecentrum. Jean-Paul wordt erg concreet. Die zegt begeleider bij Adelante. Dat is een herstelkliniek. Dan zegt Yvonne dit.
2: Waarschijnlijk is dit polyneurologie, jongens. Polyneurologie.
0: Ja, neurologie, iets met het hoofd, hè, wat Mart al zei.
1: Maar wat toch het meest binnenkomt, is dat hij patiëntenvervoer doet. Dat hij op het golfkarretje zit.
0: Ja. Ja, ja, en daar help je mensen mee, maar dus niet in de zin van beter maken. Daar hoef je misschien ook geen bepaalde outfit voor aan. Dus ik vind dat niet gek gedacht.
1: Ik zou er wel voor durven te spelen.
0: Nou, dan gaan we de hoofdpersoon in kwestie erbij halen. René, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Doe jij aan patiëntenvervoer, René?
3: Nee, ik zou heel graag eens willen.
1: Wat zei je?
3: Ik zou heel graag op zo'n karretje rond willen rijden als je altijd langs snijden, maar dat mag helaas niet.
1: Nee.
3: Maar ja, het antwoord zat er wel tussen.
1: Oh! Wat doe je dan?
3: Ik ben polymedewerker bij de neurologie.
0: Toch?
4: Wat verdorie.
3: Ja. Oh. Ja.
0: En wat doe je daar precies? Dan zit je achter de balie.
3: Achter de balie inderdaad. Dan plan ik onderzoekje en afspraken en vraag ik gegevens op bij andere ziekenhuizen, noem maar op.
0: Ach. En welk ziekenhuis doe je dat?
3: Bij Zuiderland. En zit dat in Heerlen.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan wij met een minder goed gevoel het weekend in. De vakantie in.
3: Sorry,
1: maakt niet uit.
3: Sorry.
0: René, aan jou heeft het zeker niet gelegen. Dankjewel en een succes met het mooie werk wat jij
3: doet.
0: Dankjewel,
3: fijne dag.
0: Jij ook, hoi.
3: Hoi.

0: Altijd als ik Simply Red hoor, dan moet ik aan jou denken, Sander. Jij had toch heel lang de Best of Simply Red in jouw auto. Een cd'tje.
1: Ja.
0: En dus zag ik jou laatst weer rijden. Je hebt een grote auto. Niet een ordinair grote, maar gewoon een grote auto. Want je hebt ook een groot gezin. Dan vroeg ik me af, heb je er nog een cd-speler in?
1: Nee.
0: Oh, niet meer?
1: Nee. Maar ik heb wel Simply Red op vinyl gekocht. De Recollection. Want wat je vaak ziet, ook Taylor Swift bijvoorbeeld, dat krijg je gedoe met plaatmaatschappijen, dat ze eigenlijk hun eigen werk opnieuw gaan opnemen, zodat ze dan eigenlijk wel gewoon al het geld dan niet naar de plaatmaatschappij, maar naar de artiest gaat. Dat heeft Simply Red met Mick Hucknall ook gedaan. En die is natuurlijk op leeftijd, en ik dacht wel, ja, moet ik dat nou doen? Want misschien klinkt die toch minder goed. Nou, nog steeds. Dat is dan zo goed gezongen. Het is gewoon echt een van de beste soulzangers. Witte soulzangers ter wereld.
0: Ja. Mooi. Op vinyl, heerlijk.
1: Ja.
0: Ouderwets plaatje draaien.
1: Dat gaat alle kanten op. Something got me started. Of if you don't know me by now.
2: Zullen we de cd opzetten?
0: Mart, wat heb jij in het nieuws?
2: Zometeen meer over een mogelijke ontvoering waarbij de politie heeft geschoten. En waarom gooien we met z'n allen minder afval weg?
0: En ik heb zin in dit liedje zometeen in de ochtendshow. Eén noot.
1: Oh, ik niet. Undo stress un pasito para adelante, Maria. Undo stress? Maria?
0: Ja! Ja, komt op hetzelfde neer. Ricky Martin, hoor je zo?
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
18: Dit is jou.
0: En de Koen en Sander Show voor de donderdagochtend. Het nieuws van 7 uur. Mart Gol.
2: Goedemorgen. 3 mensen opgepakt. In Amsterdam zijn deze mensen gearresteerd na een mogelijke ontvoering. Politie ging achter een auto aan gisteravond die uiteindelijk op een trambaan belandde. De 3 mogelijke ontvoerders zijn dus aangehouden. Ook het vermoedelijke slachtoffer moest met de politie mee voor verhoor. Meer kunnen agenten nu nog niet vertellen over dit verhaal. Het onderzoek is dus bezig. Niet alleen bosbranden hier in Europa, ook in Canada zijn er bosbranden. En de rook van die Canadese branden zorgt soms honderden kilometers verderop aan de andere kant van het land voor problemen. Zo is de luchtkwaliteit in Toronto nu een van de slechtste ter wereld. Ook New York krijgt ermee te maken. Mensen daar wordt gevraagd zo min mogelijk buiten te sporten en rustig aan te doen. Zondag worden in New York 80.000 voetbalfans verwacht in de open lucht, namelijk in het stadion voor de WK-finale. En ook willen tienduizenden mensen het duel kijken op grote schermen in de stad. We gooien iets minder afval weg, gemiddeld 449 kilo per persoon vorig jaar. En dat is een paar kilo minder dan het jaar ervoor. Vooral de groene kliko zat minder vol, minder tuinafval ging er weg, omdat volgens experts door de droogte er minder gesnoeid hoefde te worden. De grijze container, daar belandt nog altijd de meeste troep in. En dan nog even terug naar dat WK voetbal, want Argentinië staat weer in de finale van dat WK. Opnieuw deed Argentinië een Houdini, een ontsnappingsact. De ploeg van sterspeler Messi stond 1-0 achter tegen Engeland, maar de Argentijnen maakten vlak voor tijd 2 goals. En zo klonk die 2-1 bij de NOS.
19: Messi, weer zo'n goede voorzet! En dan is het raak! En dan scoort hij zelf niet en doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi die het hier voor zijn rekening neemt.
2: Ja, feest dus in Argentinië. In Engeland, je begrijpt het, daar balen ze. Dit was hun beste kans om weer eens de beker te pakken, vertelt deze fan bij de BBC.
20: Absolutely got it. It's the best chance we've had in 60 years to win a World Cup.
2: Het gaat nu tussen Argentinië en Spanje tijdens die WK-finale zondag. Het weer van Weerplaza zonnig opnieuw, maar in het noorden ook wat bewolking vandaag. Daar 23 graden tot 31 in het zuidoosten.
0: Dankjewel, Mart. We gaan naar de verkeersinformatie. 17 vertragingen op dit moment, meldt de Flitsmeister. Dat valt echt ontzettend mee. Op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht voor de Martinus-Nijhofbrug. Een kwartiertje extra. Nog een melding van de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Tijl en Beest. Daar 20 minuten. En de A16 Ridderkerk, Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. Een half uurtje.
21: Dit is Joe met de Koen en Sander Show. Ja,
0: goedemorgen, Sander.
1: Een hele goede morgen.
0: Zometeen hebben wij iets voor jou, Mart.
2: Oh, gezellig.
0: Ja, hou er maar even rekening mee.
2: Leuk.

0: start van je dag iedere ochtend vanaf 6 uur al. Dan zijn we er al eens. Dit is de ochtendshow, donderdag 16 juli nu. Op de kalender. Goedemorgen, land.
1: Goedemorgen, Stijn.
0: Ja. En Grol is er ook.
2: Hi,
0: er
2: ook. Goedemorgen, jongens.
0: Grolletje is er ook.
2: Hallo.
0: Giga-grolletje. Ja. Jongens, ja, het zat net bij jou in het nieuws, Mart, natuurlijk. We weten de finale voor het WK. We weten het. En het is toch weer het dekselse Argentinië dat het heeft geflikt. Tegen Spanje moeten ze.
1: Ja, dit keer minder controversieel tijdens de wedstrijd zelf. We hebben natuurlijk het idee dat er corruptie is en dat Argentinië in het zadel wordt geholpen. Maar gisteren was het gewoon wel een eigen verdienste dat ze gewonnen hadden. En vooral Engeland stond wel 1-0 voor, misschien tegen de verhouding in. Maar ja, als je dan doordrukt, maar ze gingen ontzettend verdedigend. Een beetje Koemansiaans gingen ze voetballen.
0: Nou, ze zullen er wel echt kapot van zijn daar in Engeland. Want voetbal's coming home, hè, dat roepen ze natuurlijk al. En het zat er ook echt in. Het kon dit jaar. Leuk voetbal. Harry Kane was on fire.
1: Nou ja, maar die hebben we ook niet meer gezien de laatste drie wedstrijden. Nee, maar die heeft vooral in de poolfase. Ja, ze hebben ontzettend, net zoals gewoon echt een angsthaas van een coach. Die het gewoon niet voor elkaar kreeg om dit goed te laten voetballen.
0: Hou het even vast.
1: Ja, oh ja,
0: over een half uurtje hebben wij Kees Kwakman. En dan kunnen we, met hem kunnen we een beetje gaan filosoferen over de finale natuurlijk. En al wat niet meer. Voor de rest sowieso een belangrijke ochtend. Er is van alles aan de hand, lieve mensen. Want vandaag spreken wij onze nieuwe nieuwslezer. Ja. Want gisteren hebben wij iets naar achter, hebben wij dit bericht laten horen.
3: Goedemorgen, Koen en Sander. Ja, daar ben ik weer. En ik heb weer nieuws voor jullie. Ik word namelijk jullie nieuwe nieuwslezer. Over 24 uur zit ik bij jullie in de studio. Zullen we dan even kennis maken?
0: Ja. We hebben een nieuwe nieuwslezer.
1: Ja. Ja. Het komt zo.
2: Zo dramatisch, die muziek.
0: Maar dat betekent ook...
2: Nou, doe eens normaal.
0: Dat we van iemand afscheid moeten nemen. En, Mart, we hebben toch... Je hebt toch aardig wat weken heb je de stoel hier warm gehouden.
2: Het waren twee leuke maanden, ja.
0: En zonder jou, dan was het toch wel heel stil geworden op de radio.
1: Ja. En ze zeggen dus, mensen zijn niet te vergeten. Maar door jouw kunde, je ervaring en je inzet... zijn we die vorige die hier zat, hoe heet ze ook alweer... toch vergeten.
0: Ja.
1: Nee, maar in alle ernst, hartstikke bedankt. Het was van tijdelijke aard, maar je hebt het wel een blijvende herinnering gemaakt. En nou, ben je heel dankbaar oprecht, want je hebt het gewoon wel het schip drijvende gehouden. En met je smetvrees en je kunde en je journalistieke presenterende inslag... toch gewoon het niveau... toch op een 3 weten te houden van de koele.
0: Nee, Maart, ontzettend bedankt. Ja, maar, en ik denk dat ik ook namens luisteraars spreek, want er komen ook veel appjes binnen. Het is jammer, maar...
2: Mag die piano uit. Kom op, er is niemand dood.
0: Lieve Mart.
2: Ik heb gewoon mijn werk

0: jingles van jou de hele tijd.
1: Nou, we moeten nog even naar wat een memorabel moment in dit programma was natuurlijk.
0: Ja.
1: Toen jij jouw Oscar ging bellen.
2: Ja, dat was gezellig, hè?
1: Ja, want je had kaarten gekocht.
2: I want to celebrate our anniversary in oktober. Are you able to fly to, not to Amsterdam in oktober, but fly to Paris?
3: Oh my god.
2: I want to take us to Celine Dion.
3: Oh my god, this is amazing.
2: Ja, daar was hij blij mee, hè?
1: Je had stiekem tickets gekocht voor Celine Dion. Ook nog eens rij 1, hè?
2: Was blij dat ik hier werken had, want ze waren tyfus duur.
1: Maar we hebben een klein cadeautje voor je.
2: Oké.
1: Sanne komt het brengen naar je.
2: Jongens, dat hoeft toch allemaal niet?
1: Nou, Maarten, kom op, zeg.
2: Ja, ik vind het heel lief.
1: Het is gewoon een klein grapje. Er zit iets lekkers in.
2: Leeft het.
1: Waarvan we weten dat je het sowieso lekker vindt.
2: Oh, wat goed.

0: gewoon lekker.
1: Een boterkoek.
2: Pak vooral even het andere eruit.
3: Ja.
2: Want daar zit in...
1: Oh mijn god.
3: Voor jou en voor je Oscar.
0: Oh, wat leuk!
1: Een Celine Dion t-shirt.
2: Twee Celine Dion shirts kunnen jullie lekker dragen. Rij 1 zitten jullie daar straks.
3: Nou. Doe ze alvast uit nu.
1: Ja, trek hem eroverheen aan. Heel lief, dankjewel jongens.
2: Ontzettend bedankt, hè. Ontzettend bedankt. En we gaan nog even van je genieten natuurlijk deze ochtendshow. Maar over een uurtje is dus onze nieuwslezer hier. Dan weet je dat maar alvast.

0: kan als man zeggen dat je een andere man knap vindt, hè? Dat kan.
1: Dat kan, ja.
0: Maar Ricky Martin vind ik gewoon een knap man.
1: Dat mag gewoon natuurlijk. Ja, ja hoor.
0: Ben je het met me eens of...
1: Ja, ik heb Ricky Martin even niet op mijn netvlies.
0: Nee, echt niet? Oh.
1: Dus moet ik hem even googlen?
0: Ja, google hem even. Mart, jij?
2: Je mag hem hebben.
0: Oh, je hebt...
2: Nee,
0: Een
2: beetje vergane glorie.
1: Vergane
0: glorie?
2: Ja, het is een knappe man en ik wil ook wel zo oud worden. Maar nee, doe mij maar een Harry Styles-achtig type.
1: Ja, ik mis het randje. Het is een beetje te glijerig allemaal.
0: Het is te glad,
2: Maar het is zeker, hoe oud is hij inmiddels?
1: 714.
0: Nee, hij is 54, jongens, Ricky. Nou ja, goed. Ja,
2: wel knap.
1: Oh, dat zou ik hem ook geven.
0: Jongens, de zomervakantie longt voor ons. Want dit is de laatste voordat we er een paar weken uitgaan. De ochtendshow gaat natuurlijk gewoon door met Edwin Noorlander. Onze middagvriend Kai die heeft iets leuks. Want die doet iedere middag tussen 5 en 6 muziek draaien uit een ander land. Dus hij heeft al een Spaans uurtje gehad op maandag. En een Frans uurtje op dinsdag. Gisteren was het Italië en vandaag. Deze muziek verraadt het misschien al. Vandaag een Nederlands uurtje.
1: Absoluut. Hij heeft de afgelopen dagen dus in de desbetreffende taal een soort van oproep, een soort van bekendmaking gedaan. Wij hebben daar gewoon een keurig gevolg aan gegeven door een liedje ook te draaien. Dat gaan we nu ook doen. Maar vandaag is het Nederlands, dus ik ben benieuwd wat voor oproep hij nu heeft.
3: Ja, vandaag staat Nederland centraal. Want heel veel mensen vieren natuurlijk ook gewoon vakantie in eigen land. En dus tussen 5 en 6 uur vanmiddag alleen maar liedjes van eigen bodem. Van Texel tot Zuid-Limburg. En Twente en Zuid-Vlaanderen. En alles wat er tussen maakt. Dus dat was weer heel leuk. En we begonnen veel muziek draaien, zou ik maar zeggen. En ik ken allemaal die teksten, die kan je allemaal natuurlijk. En de muziek, en al kennen die teksten. Ik
0: versta er helemaal niks van. en dat terwijl hij gewoon Nederlands praat. Vanmiddag lekker genieten in de middagshow natuurlijk met onze Kai Merks. Even een Nederlands liedje doen natuurlijk.
1: Ja, zo'n liedje.
0: Leuk. Jilly July. Lang niet gehoord. Bert Hering hoor je nu in de ochtendshow.

0: Erik, Jilly Jilly werd nog gebruikt voor de reclame.
1: Absoluut, ja. Daar werd het een grote hit voor. Bert Jerink heeft een paar voor een bekend biermerk. Oude rocksongs in een Nederlandstalig jasje gestoken. En dit is de soundtrack van Warme Zomeravonden in 1995.
0: Oh, lekker dit. Heerlijk, helder. En maak hem maar aan.
1: Ja. Grols. Ah. Over Grols gesproken.
2: Hé, hey, wat een mooie brug. Goedemorgen. Politie schiet op mogelijke ontvoerders om die te stoppen. Ga je zo meer over horen, het nieuws van 7:30. En er is gedoe in cadeaubonnenland.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuw. Nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Weerbericht voor vandaag in het noordoosten. Vanmorgen wat regen, op andere plekken droog en zowel wolken als zon. Tot 31 graden in het zuiden. Verkeersinformatie, het valt erg mee. 26 vertragingen op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg, daar 15 minuten. En de langste vertraging op dit moment op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan 35 minuten extra. En dan is het 19:30 in de Koen en Sander Show en heeft Mart Grol het nieuws.
15: Goedemorgen. Was het inderdaad een ontvoering? Met die vraag zit de politie nu in Amsterdam. In de stad was gisteravond een achtervolging van een auto en die wagen reed zich uiteindelijk vast op een tramrails. 3 vermoedelijke ontvoerders zijn opgepakt. Ook is het mogelijke slachtoffer met de politie meegegaan voor verhoor. Maar verder nog veel onduidelijkheid over dit verhaal. Iran heeft weer Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aangevallen. Het is een antwoord op nieuwe Amerikaanse bommen die vielen op onder meer Iraanse raket- en drone-opslagplaatsen. Amerika zegt wel dat de aanvallen op Iran er voor nu op zitten. Ook een olietanker is door de VS beschoten. Een schip onder Curaçaose vlag, zegt Amerika. Maar volgens de NOS kan het helemaal niet, omdat er helemaal geen olietankers op dat eiland geregistreerd staan. Dus mogelijk is dat een schip dat onder de radar wil blijven. kan zomaar zijn dat je honderden euro's meer betaalt voor je autoverzekering dan je buurman, terwijl je in dezelfde straat woont. Uit onderzoek waar de Telegraaf over schrijft vanmorgen blijkt dat het premieverschil tussen buren kan oplopen tot zo'n 260 euro per jaar. Verzekeraars kijken namelijk niet alleen naar je leeftijd, auto of je schadevrije jaren, maar ook specifiek naar je postcode. En die kan soms verschillen van je buren, dat je dus net in een ander postcodegebied valt. En verzekeraars gebruiken die gegevens over eerdere schades en autodiefstallen in de omgeving. En daardoor kan iemand op nummer 6 duurder uit zijn dan iemand op nummer 17. Verzekeraars hebben hun eigen afwegingen, dus experts zeggen in de krant, even goed van tevoren vergelijken, dat kan helpen. Je hebt er thuis misschien ook wel eentje liggen. Een cadeaubon, de toekomst ervan, is volgens het AD in gevaar. Komt door nieuwe Europese regels tegen witwassen en fraude. Criminelen zijn namelijk dol op cadeaukaarten. Zo kunnen ze snel geld verplaatsen en ook verhullen waar dat geld eigenlijk vandaan komt. Alleen zeggen organisaties achter bijvoorbeeld de Boekenbon, scheer ons niet over één kam met andere kaarten, met bijvoorbeeld een prepaid tegoed, waarbij het echt een beetje schimmig kan worden. Want ja, met een Boekenbon kun je eigenlijk alleen maar een boek kopen en geen geld mee opnemen of dat tegoed overmaken. Nou, er is nu vanuit onder meer die boekenbonnenbranche een brief naar Brussel gestuurd. Dat waren een hoop bees. Onduidelijkheid dus in cadeaubonnenland.
8: Dat waren een hoop bees.
15: Een hoop bees, ja. Boekenbonnenbranche, brief Brussel. Ik vind dat altijd mooiste een beetje allitereerd.
8: Oh,
15: ja.
8: Mooi. Wat een professional.
15: Ongelooflijk.
8: Hé, maar dit is toch wel... Er wordt dus een beetje mee gefraudeerd en gesjoemeld.
15: Ja, van die
8: witwaspraktijk.
15: Ja, van die prepaidkaarten vooral, hè. Waar je dan snel even geld mee heen en weer kan.
16: Ja, precies. Dat is dan toch echt wel anders. Kijk, als je 2 kilo marihuana wil kopen, kan je niet met 4 boekenbonnen betalen.
15: Dat lijkt me lastig.
16: Nee, maar wij hebben bij onze vorige werkgever... kregen we elk jaar een kerstpakket, iets. En toen vond ik dat de luiigheid van de mens... we kregen dus een cadeaubon... Ja. Waarmee je een cadeaubon kon kopen.
15: Ja.
16: Een soort van overkoepelende cadeaubon. Ja, toen dacht ik, ja maar dan kan je net zo goed contant geld geven.
8: Nee, maar dat was ook weer goed, Sander. Want kijk, het was een algemene cadeaubon. En daar kon je zelf kiezen welke bon je wilde hebben. Ja. Of dat een boekenbon of een VVV-bon. Of je
15: hebt, Blue.
8: Je hebt 150.000 soorten bonnen.
16: Ja.
8: Dus dan is voor ieder wat wils.
16: Ja, maar dat doe je toch als werkgever nog niet eens je best... om een soort van romantisch tintje eraan te geven. Je krijgt gewoon...
15: Ja, maar wat krijg je hier?
16: Een hele mooie e-reader.
15: Een tas.
16: Een tas, ook dan.
15: Een regenjack, of wat was het?
16: Een hele mooie tas.
15: Oké. Wat is dit nou, Mart? Nou, ja, wacht even. Nee, don't shoot a messenger. Ik ben freelancer. Ik krijg überhaupt geen kerstpakketten. Helemaal prima. Heb ik me weer neergelegd in het leven. Maar ik hoorde ook wel wat teleurstelling rond de feestdagen.
8: Ja, maar het is nooit goed.
15: Nee, maar dus is
8: maar
15: het
8: je werkgever
15: fijn...
8: doet is er iets voor je. Dat is toch leuk? Er wordt
15: zeker. Maar dan is het toch leuk om een cadeaubon te hebben, ja, Sander, die je zelf kan kiezen. Dus ik wil eigenlijk...
16: Het is toch die tas? Ben ik heel blij mee. Ja, die gaat heel vaak mee op reis.
8: Je was de enige.
16: Nou, nee.
8: Nou, maar hoeveel mensen die tas... Ja, 2,5 uur al op Marktplaats hadden staan, dat was echt verschrikkelijk.
16: Ja, maar kijk, hier is een cadeaubon om een cadeaubon te kopen. Ja, dan kan je eens goed ieder 50 euro in het handje drukken. Gewoon contant geld geven. Dat is ook een soort van cadeaubon.
8: Ja, maar dat mag dan weer niet natuurlijk.
16: Nee, maar dat is dan ook niet thuis.
8: Ja, het is weinig romantisch, dat ben ik met je eens.
16: Ja,
8: maar goed.
16: En vooral lui. Ik ben blij met die tas, echt waar.
8: Ja,
16: toch ook? Je hebt er goed mee.
8: Ja, ik vind hem ook fijn.
16: En dat kan goed ledematen vervoeren.
8: Goed. De finale van het WK-voetbal is bekend.
17: Messi, engancha y va, tiro con la derecha.
8: Ik weet niet of deze commentator zondag wel puff heeft en een stem heeft om weer commentaar te gaan geven. Maar de Dekselse Argentijnen, ze zijn er weer bij. Ze gaan het opnemen tegen de Spanje.

0: George Michael en Faith. Wij gaan bellen met Kees Kwakman. Dat is natuurlijk de man die we altijd bellen rondom het voetbal in het WK. Maar ik wil toch even... Want kijk, hij pretendeert er natuurlijk verstand van te hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ESPN, analist en noem het maar op. Maar nog even terug naar die ene vraag die wij hem aan hem gesteld hebben. Wie wordt de wereldkampioen, Kees? Wie denk je?
2: Engeland? Nee, het wordt Frankrijk, jongens. Dat kan denk ik bijna niet anders.
0: Laten we het hopen, laten we hopen. Ja.
1: Ja.
0: Wat moet je daar nou mee, hè?
1: Ja, misschien moet je bij Boulevard een mode-item krijgen.
0: Kees!
2: Buenos días!
0: Kees Kwakman, dames en heren, uit het pittoreske Volendam meldt zich in de ochtendshow. Ja.

0: Jongens, jullie hadden mij... Je had het ook zo kunnen knippen dat ik dus Argentinië zei, hè? Want dat zei ik daarvoor, hè? Nou,
1: kun je even, nog? Even naar luisteren. Wie wordt de wereldkampioen, Kees? Wie denk je?
0: Engeland? Speciaal voor Sander Argentinië.
1: Oh, dat is toch...
0: Okay. Nee, het wordt Frankrijk, jongens. Dat kan denk ik bijna niet anders.
1: Ja.
0: Als je dat nou wegknipt, dan had het...
1: Ja, maar dat
0: lijkt het alsof ik er verstand van heb.
1: Dat was een grapje, hè, Kees? Dat was een grapje, dat Argentinië. Ja, maar ze staan er toch maar weer in die finale.
0: Ongelooflijk, hè? Ja, het is toch... Het is, ja, ondanks alles, jongens, het is toch wel knap, hè?
2: Ja, het is absoluut knap. Ja,
0: weet je, dat als je dat dan gisteren... Man, dat eerste uur gisteren, hadden we het... Ach, er was niet doorheen te komen, die wedstrijd.
2: Nee.
0: Jongens.
1: Maar daarna?
0: Ja, daarna ging het echt helemaal los. En die Engelsen, ja, Ronald Tuchel dacht, we gaan even verdedigen met z'n allen.
1: Het zit hem in de voornaam, denk ik. Ronald Koeman, Ronald Tuchel. Ja.
0: Nee, hij heet Thomas, jongens.
1: Ja, weet ik.
0: Maar dat maakt niet uit. Ach, ja, die Engelsen, ja, die zullen met een kater wakker worden. Ja, letterlijk en figuurlijk. Die hebben het natuurlijk zelf wel een beetje vergooid, hè.
2: Ja, die hebben... Je kan op twee manieren voetballen, denk ik altijd. Of vooruit of achteruit. En inderdaad, Koeman en ook Tuchel, die kiezen dan bij een voorsprong gewoon om niet meer te voetballen, toch? Dat is toch oliedom, of niet?
0: Nee, ja. Helemaal eens. Ze hebben echt die Argentijnen zelf in de wedstrijd geholpen. En dan moet ik zeggen dat Argentinië dit toernooi echt wel heeft laten zien... dat op het moment dat ze nou moeten en achterkomen, een paar keer gebeurt...
1: Ja.
0: Dan zetten ze even hem even in de hoogste versnelling. Dan zie je dat ze ook echt wel kunnen voetballen. In plaats van dat wachten en dat getreiter en dat getijdrek. Dan gaan ze echt wel, dan laten ze gewoon echt zien dat ze kunnen voetballen.
2: Ja.
0: Maar ja, dat duurde wel even. Het laatste half uur was wel geweldig, moet ik zeggen. Dat was wel echt een wedstrijd met alles erop en eraan.
2: Maar goed, de kans is groot dat Argentinië ook de finale wint. Dan hebben we een wereldkampioen. Dat je denkt, ja, daar hoef ik geen DVD met hoogtepunten van dit WK voor te kopen, toch?
0: Nee, maar ja, dat was eigenlijk 4 jaar geleden natuurlijk ook wel zo. Ja. Al was die finale, dat was ook wel weer een spektakel toen. Met 3-3 en penalties.
2: Ja.
0: Ja, en dat wordt natuurlijk wel... Ja, ik vind het wel een mooie finale, hè? Spanje-Argentinië. Ja. Toch? Ja,
2: maar weet je dat... Het is gewoon eigenlijk een schopploeg geworden, Argentinië. Is dat historisch... Was dat in 86 met Maradona ook? Gewoon dat die frivol was en de rest schopte maar een beetje op los?
0: Nou, ik heb het idee dat daar ook wel een paar slagen stonden, hoor. Toen. Ja. Ja. En in 90 denk ik... Weet je, ja, dat was een beetje voor mijn tijd natuurlijk. Maar ik...
2: Een schopploeg, kijk, in deze tijd... was hij 24, Kees.
0: In deze tijd, ja, is het natuurlijk wel lastig om te schoppen. Het is vooral het geniepige, hè. Ja. Dus dat nog even doorlopen en nog eventjes een hand in de nek.
2: Ja,
0: en
2: precies.
0: Ze doen het ook wel slim natuurlijk, ja. Het is net geen gele kaart vaak.
1: Ja, is ook. Maar gaan ze hem over de streep trekken, denk je, zondag?
0: Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar weet je, je moet maar even, win maar even van ze. Dat is het. Kijk, die gaan natuurlijk, we hebben Frankrijk tegen Spanje gezien en die gingen ook een beetje uit van zichzelf. En die gingen ook wel een beetje voetballen. Ja, die Argentijnen, daar kun je natuurlijk de klok op gelijk zetten. Die lopen na 2 minuten, gaat iemand al bij Rodri en bij Jamal in zijn rug lopen.
1: Ja,
0: dat wordt, dus het wordt echt, je wint er gewoon niet zomaar van, maar... Voor het voetbal zou het natuurlijk wel het mooiste zijn als Spanje wint. Want ja, die proberen lekker vanuit het voetbal te denken. Maar ja, jongens, die oude rot, hij doet het gewoon, hè. 39.
2: Ja.
1: Messi.
0: Hey, Leo.
1: Ja.
2: Ik dacht dat je het over jezelf had.
1: Hey, ik heb nog, moeten we het nog even over Arne Slot hebben? Wordt hij nou echt de bondscoach? Gaat dat nu gewoon gebeuren, denk je, Kees?
0: Ja, ik hoor wel positieve geluid, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
2: Zo.
0: Ja, jongen, dat zou wel echt mooi zijn. Ja, dat zou ik wel echt toejuichen. Dan gaan wij ook voetballen, net als Spanje.
2: Nou, inderdaad. Maar goed, Kees, het stopt nu voor nu. De proefperiode is voorbij. Dit was het laatste keer dat we jou spraken in verband met WK.
0: Was het leuk?
2: Nou, vraag het even na de uitzending nog een keer. Nee, dat was hartstikke leuk. En laten we in het nieuwe seizoen toch ook weer... misschien als we na de vakantie elkaar bellen... dat dan Slot inderdaad bondscoach is.
1: Zo.
0: Ja, dat zou wel wat zijn. Dat zou
1: leuk zijn. Ja, Kees, want want het WK stopt. Nou, wij gaan natuurlijk wel gewoon contact houden. Hè? We gaan niet stoppen nu met jou.
0: Nee, ja, jongens, kom op, hallo. Hey, er komt nog een finale aan.
1: We zijn net Nee, maar wij hebben vakantie na vandaag, Kees. Dus,
0: echt? Dus ja, maar jongens, dat kan toch niet? Ja, dat is niet maandagochtend. En dan doen we 12 weken het WK. En dan na de finale dan...
2: Nou, Kees, ik kom gewoon bij jou en Kelly op de camping, hè? Natuurlijk
0: Oké, nou doen we dat wel, jongens.
1: Kees, laten we zeggen, want we moeten elkaar even een paar weekjes missen. En de luisteraars natuurlijk ook. Dus laten we even in stijl dit gesprek eindigen.
0: Iedereen een fijne vakantie en de mazzel!
1: Geweldig. Kees, bedankt hè. Goeie zomer. Ja. Hoi. Hoi. Hoi.

0: NCC.
1: De map van Cato.
2: Ja, mijn lieve Cato, vandaag zie ik er weer, want ze was eventjes op vakantie.
0: Oh ja.
2: Ja, dus ik sluit haar. En dus, ik had er gisteren aan de lijn. Ze zegt, pap, ik heb allemaal nieuwe moppen, dus dat komt allemaal nog een keer tot ons. Vandaag gewoon weer een vers mopje.
1: De moeder van Jantje vraagt aan Jantje of hij boodschappen wil gaan doen. Jantje gaat op pad met zijn zusje en een boodschappenlijstje. Onderweg van de supermarkt naar huis valt het zusje van Jantje in de sloot. Als Jantje thuis komt, vraagt de moeder, waar is je zusje? Hoezo, zegt Jantje? Die stond toch niet op het lijstje?
2: En weer een oprisping, hè?
0: Ik hoor een klein boertje weer.
2: Ja, kleine oprisping, ja.
0: Die moeten we wel inhouden, denk ik. Die was zo leuk.

0: MCM'er en You Can Touch This. Zometeen het nieuws van 8 uur. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zometeen meer over waarom boa's balen. En je hoort hoe Nederlandse toeristen hun auto beschermen tegen horrorhagel.
0: Je doet het erom, hè?
1: Lekker, hè?
0: Waarom?
1: Boa's. Allitereren is toch het
0: boa's
1: is.
0: Balen.
2: En horrorhagel.
1: Horrorhagel.
0: Ach, knap, hoor.
1: In het nieuws van 8 uur.
0: Mooi.
2: En de 9 noten nu.
0: Nou, ik heb er 3 voor je.
2: Ah, ja, maar dat allitereert niet.
0: Ik hoop dat je het met 1 noot kan, Sander. Dit nummer hoor je straks in de ochtendshow. 1 noot.
2: Bonnie M. Ja, dat is Daddy Cool. Het lijkt allemaal op elkaar. Ma Baker. Holly Holiday. Nou, dat weet ik even niet.
0: Toontje erbij.
2: Oh, Sunny.
0: Je wordt er ook chagrijnig van.
2: Ja, ik ga echt heen gaan met Bonnie M.
0: Moeten we Bonnie M skippen?
2: Nee, want we hebben nu al de belofte.
0: Ja, maar als jij er een hekel, als luisteraars nu allemaal massaal gaan appen, wij willen geen Bonnie M, dan gaan we Bonnie M niet
2: krijgen. Ik vind dat pretpark wachtrijmuziek. Dat je alsof je de Villa Volta in gaat.
0: Je gaat dit?
2: Ja, dit. Nog 40 minuten vanaf hier.
0: Nou, Bonnie M, tenzij er al een postzakken vol haat komen, zometeen in de ochtendshow.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar.
2: Ja. Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Hey, Remo! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Dit is jouw. Een hele goede morgenochtendshow voor de donderdag. En met 8 uur nieuws, Mart Grol.
11: Goedemorgen. Boa's de klos. Want handhavers op straat dreigen hun wapenstok en pepperspray kwijt te raken. Boa's kunnen hun verplichte examen niet op tijd doen. Want er zijn niet genoeg mensen die die toetsen kunnen afnemen, schrijft het AD vanmorgen. De vakbond slaat alarm in de krant en zegt handhavers krijgen het steeds vaker voor de kiezen met agressie, maar kunnen zich straks niet verdedigen omdat het examen niet afgenomen kan worden. Het ministerie zegt in de krant dat er inderdaad een probleem is en dat wordt gezocht naar een oplossing. De politie in Amsterdam gaat vandaag verder met het onderzoek naar een mogelijke ontvoering in de hoofdstad. Nog veel onduidelijkheid vanmorgen. Gisteravond was er een achtervolging in de stad. Agenten gingen achter een auto aan waarin mogelijk iemand werd ontvoerd. Die wagen reed zich vast op een trambaan. 3 vermoedelijke ontvoerders zijn opgepakt. Ook het mogelijke slachtoffer is voor verhoor meegegaan naar het bureau en verder wil de politie niks zeggen. Het is afzien voor ook Nederlandse vakantiegangers in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Hagelstenen zo groot als pingpongballen. Mensen op campings hebben dekens, luchtbedden en kussens op auto's gelegd, zodat die niet veranderen in poffertjespannen. Ook deze man aan het Gardameer heeft dat gedaan. Andere toeristen niet, vertelt hij bij Hart van Nederland.
12: Dus hebben we gelijk eigenlijk de auto's in gaan pakken. De Duitse auto's en de Italiaanse auto's, de Oostenrijkse, die zijn hier echt allemaal niet bedekt. Die stonden net in het winkeltje ruzie te maken om het laatste luchtkussen. Maar ik had hem.
11: Ja, hij had geluk dus, de anderen niet. Inmiddels is het weer wat rustiger in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. En de WK-finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Voetbal is dus not coming home. De Engelsen verloren met 2-1 van de Argentijnen die vlak voor tijd ineens terugkwamen. En de Britten waren zo dichtbij, zegt aanvoerder Harry Kane.
13: When you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that. Yeah, obviously the lads are devastated.
11: Ja, hij is er kapot van, glipte door de vingers, zegt hij. Feest dus in Argentinië, vooral omdat in de blessuretijd de beslissende goal viel. Dus een blije Argentijnse commentator. Ja, ach, zo. Hij is wel blij dus. Ja. Tegenstander is Spanje komende zondag van Argentinië. En de Engelsen spelen een dag eerder zaterdag dus de troostfinale tegen Frankrijk.
14: En nu heb je dan die finale zondag met natuurlijk ook nog de pauze-acts. Want er is een enorme rij aan artiesten gaan optreden.
11: Hoor. Wie is er niet, hè?
15: Helaas wordt het onderbroken door twee keer een helft voetballen.
14: Nou, dat idee heb je wel bijna.
11: Ja. Het weer van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. In het noordoosten vanmorgen wat regen. Van noord naar zuid 23 tot 31 graden.
14: Dankjewel, Mart. Het is er niet heel druk op de weg. 37 vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Waardenburg en Culemborg, 25 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag bij Blijswijk. 3 kwartier vertraging door een ongeval. En ook een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum. Daarom voor de brug over de Lingen, 35 minuten. Ik heb er nog eentje, de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Tussen de Van Brienenoordbrug en de Terbrechtseplein, 30 minuten.
16: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
14: Ja, daar zijn we met de donderdagochtendshow. Sander, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Ja, en we hebben een belangrijk nieuwtje zometeen. Want we hebben een nieuwe nieuwslezer.
15: Ja.
14: Mart Grol heeft 2 maanden lang het stoeltje warm gehouden.
11: Met plezier.
14: En daar hebben we ontzettend van genoten. En de nieuwe nieuwslezer schuift over een paar minuten al aan hier in de studio. Naar Fleetwood Mac Everywhere hoor je nu bij Joe.

0: ga je niet teleurstellen, want we hebben hoog bezoek in de studio.
1: Ja.
0: Hoog bezoek in de studio. En het heeft allemaal te maken met een berichtje wat je misschien gisteren al in dit programma hebt kunnen horen. Luister eventjes.
2: Goedemorgen, Koen en Sander. Ja, daar ben ik weer. En ik heb weer nieuws voor jullie. Ik word namelijk jullie nieuwe nieuwslezer. Over 24 uur zit ik bij jullie in de studio. Zullen we dan even kennis maken?
0: Die nieuwe nieuwslezer zit nu. En ik kijk naar de nieuwslezer. Nu. Hallo.
3: Hallo.
0: Bij ons in de studio.
1: Ja, dit is live, hè?
0: Ja,
3: zeker. Dit is live.
1: Gisteren, even om te checken dat het niet opgenomen is. Gisteren is voetbal gevoetbald. Wat is de einduitslag?
3: Oh, dan moet het dat toch al gevolgd hebben. Wat was het nou ook alweer?
1: Kijk, goed begin is het al.
3: Ja, maar ik lag al op bed, jongens. Ik lag al op bed. Ik denk, ik moet goed uitgeslapen zijn.
0: Ja, jij moet fris en fruitig zijn, natuurlijk. Ja.
3: Oh ja, 1-2, 2-1. Ja, dat was ook zo.
0: Goed. Wij hebben wat vragen voor jou, beste nieuwslezer. Om een beetje kennis te maken natuurlijk, hè?
3: Zeker.
0: Nou, gewoon eventjes benieuwd. Heb je ervaring met nieuwslezen?
3: Ja.
1: Ben jij familie van Gerry Eikhoff?
3: Mocht ik willen.
0: Wat zijn je hobby's?
3: Mijn hobby's zijn strandwandelingen maken. Ja. Boswandeling vind ik ook heel leuk om te doen. Naar de film gaan, muziek luisteren. Ik hou ook van beleggen. Doe ik ook.
0: Beleggen?
1: Beleggen?
3: Ja, beleggen.
0: Je boterham beleggen?
3: Ja, ook. Iedere ochtend.
0: Financiën?
3: Ja.
0: Dat is een hobby van je?
3: Dat is een hobby van mij.
0: Oh.
3: Ja.
1: Totdat het zo goed gaat dat nieuwslezen een hobby wordt.
3: Ja, precies. Ik doe dit nou gewoon nog ernaast. Maar ja, wie weet.
1: Ik heb, heb je nog nooit iemand gehoord die zegt beleggen is een hobby van mij?
3: Ja.
1: Leuk. Wat is de beste film ooit gemaakt?
3: Oeh, ik ben laatst naar de Michael Jackson film geweest. Die vond ik wel goed.
1: Waar ging die over?
3: Over zijn neef, ja.
1: Leuk. Heb je er zin in?
3: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja.
1: Vind je het spannend?
3: Klein beetje.
1: Wat vind je spannend?
3: Nou, dat ik met jullie in de studio zit.
1: Dat snap ik.
3: Ja.
4: Ze vallen mee hoor, ze vallen mee.
1: Ja. Als je heel af en toe een koekje naar Koen gooit, komt het goed.
3: Ja. Ik heb nu een slagroomsoesje, die komen denk ik beter aan.
0: Ja, die zijn ook lekker. Ja.
1: Wat mensen niet weten, waar ze echt aan moeten gaan wennen, is dat dit je echte stem is. Hè?
3: Ja, dit is mijn echte

0: Zandvoorts over.
1: Ja.
2: Het is primeur op de radio, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat is een nieuwslezer die zo klinkt.
1: Kan je ook grote smurf naar doen?
0: Hallo, grote smurf.
2: Oké, dan ga ik gewoon even een serieus vraag stellen.
3: Ja.
2: Want ik zie ook al veel reacties in de app binnenkomen. Mocht je een vraag willen stellen aan onze nieuwe nieuwslezer, mag dat natuurlijk altijd. Mag je even inspreken of even appen. Bent u een man of een vrouw?
0: Ik ben een vrouw.
1: Kijk. Zag je dat dan niet?
0: Ik heb zo mijn best gedaan vanochtend.
1: Nee, dat mogen we wel verklappen, hè?
2: Vrouwelijke nieuwslezer.
1: Een schone dame.
2: Schone dame, ja, zeker, zeker.
1: Ook vrouwen.
2: Vragen zijn welkom natuurlijk in de app van Joe Commodore.

0: Goedemorgen, de ochtendshow van Joe met The Lighthouse Family en Hi. Wij hebben in ons midden onze nieuwe nieuwslezer, die vanaf maandag 17 augustus vanaf 6 uur officieel de nieuwslezer is van de Koen en Sander Show.
1: Ja, maar wie het is, dat gaan we niet zeggen.
0: Ja, dan worden we allemaal, komen allemaal vragen binnen. Luisteraars stellen vragen. Bijvoorbeeld Annemiek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemiek, wat is jouw vraag aan onze nieuwe nieuwslezer?
2: Of ze getrouwd is met Jim Bakken.
3: Nee.
0: Oh, dat is Bettina Hobbeda, toch?
1: Ja.
2: Ja.
0: En waarom dacht je dat, Annemiek?
2: Ik dacht de stem te herkennen.
0: Oh, ja.
1: Nou, ze vervormde stem, hè?
2: Ja, nee, maar dan toch.
0: Ja, wel een leuke optie. Bettina is echt een ontzettend leuke vrouw.
1: Ja, echt een leuke vrouw.
0: Ja, ja, ja. Maar Annemiek, nee, het is iemand anders.
2: Oh, nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, wij ook. Oh, nou ja, wij weten het stiekem. Hey, dankjewel voor je berichtje. We gaan naar Mireille. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Mireille. Wat is jouw vraag aan onze nieuwslezer?
4: Heb je al vaker met Koen en Sander gewerkt?
3: Nee.
1: Nee.
4: Ah, jammer.
0: Oh, wie hoopte je?
4: Nou, ik hoopte en dacht aan Jo.
0: Jo van Egmond.
1: Oh ja, ja.
0: Daar is jarenlang onze nieuwslezer geweest. Maar Jo is, dat is wel grappig om even te vertellen, tegenwoordig werkzaam in de politiek in Harderwijk.
1: Ze is wethouder.
0: Oh. Ja.
1: Wethouder.
4: Oké. Okay. Ja. Wauw.
1: Een vraag die ook veel binnenkomt. Of jij misschien, of jouw zus met ons gewerkt heeft.
3: Ook niet.
1: Nee.
0: Oh. Dan heb ik hier Barry.
5: Ben jij vrouwtje de bad soms?
3: Nee.
0: Nee. Ja,
1: nou hier, Erik zegt, een vrouw, ervaring, slecht klinkende stem, dan moet het Gordon zijn.
3: Zou kunnen.
1: Even een serieuze vraag. Van Michel, die zegt, hebben we haar al eerder op de radio gehoord?
3: Ja.
0: Oh.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En was dat ook bij Joe?
3: Nee.
0: Heb je zin in je nieuwe avontuur?
3: Heel veel zin.
0: En waar kijk je het meest naar uit?
3: Niet het vroeg opstaan. Wel het nieuws aan jullie allemaal vertellen. En natuurlijk om met jullie in de studio te zitten.
0: Nou, gezellig.
1: Ja. Moet ik bang zijn dat je er met Koen vandoor gaat?
3: Dat zou ook kunnen.
0: Heb je een relatie?
3: Nee.
0: Oh?
3: Nee, daarom. Dus
0: okay.
3: Zou er nog met Koen vandoor kunnen gaan?
0: Ja.
1: Nou, ik ben blij dat je daar geen gas over laat.
3: Nee, hoor.
1: Nou, goed aan horen.
0: Oh, wat zeg je?
1: Sorry, nieuwslezer. Na de vakantie.
0: Maandag 17 augustus. We zien elkaar dan, nieuwslezer.
3: Tot dan.

0: London Beat. I've been thinking about you in de Koen en Sander Show. Ja, gelukkig hebben wij Mart Grol nog. Mart, zonder stempenvoorbeeld, wat heb jij in het nieuws?
1: Zeker, goedemorgen. Waarom gooien we minder afval weg? Die verklaring krijg je zo meteen. En we moeten het echt even hebben, jongens, over een nieuwe film die 5 sterren krijgt.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Casemate tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar casemate.nl.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden. Zand worden. Hectisch verkeer. Verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind... Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ja?
11: Is dat echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18+ speelbewust.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Weerbericht in het Noordoosten wat regen, op andere plekken droog. Een mix van wolken en zon vandaag 23 graden in Groningen, 31 in Limburg. Verkeersinformatie, 30 vertragingen meldt de Flitsmeister op dit moment. Dat is een redelijk bescheiden ochtendspits hoor voor de donderdagochtend. Het is wel druk op de A12 Utrecht in de richting Den Haag. Dus het Gouden Aquaduct in Blijswijk door een ongeval naar een uur extra. Ook een uur vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum voor de brug over de Linge. En de A16 Ridderkerk richting het Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. 30 minuten. Dit is Goed is dan de show met het nieuws van 8:30. Hier is Mart Grol.
17: Goedemorgen. Boa's gaan straks misschien minder bewapend op pad zonder wapenstok of pepperspray. Handhavers moeten ieder jaar een training volgen en examen doen. Alleen zijn er volgens het AD te weinig mensen om die herkeuring af te nemen. De vakbond zegt dat boa's straks de dupe worden van een probleem waar ze zelf niets aan kunnen doen. Terwijl het werk op straat voor ze steeds gevaarlijker wordt met allerlei dreigingen en agressie. Het ministerie dat over veiligheid gaat zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing, maar die is er nu nog niet. We gooien iets minder afval weg, gemiddeld 449 kilo per persoon vorig jaar. Dat is een paar kilo minder dan het jaar ervoor. Vooral de groene kliko zat minder vol, minder tuinafval ging weg. Omdat volgens experts door droogte er minder gesnoeid hoefde te worden. De grijze container, daar belandt nog altijd de meeste troep in. En je koopt een lot van €33 en dan win je een vakantiehuis. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is echt. Een Friese voetbalclub gaat het doen, ONS Sneek. Zij verloten het huis om geld op te halen voor een nieuw kunstgrasveld. En ze willen ook het clubhuis een beetje opknappen. De club zegt in de Telegraaf dat het voor het verenigingen het steeds lastiger is om alle kosten te betalen. En met deze actie hopen ze genoeg geld op te halen. Dat doen steeds meer verenigingen ook. Die kiezen dus voor zo'n loterij om de kast te spekken. In Drenthe bijvoorbeeld vorig jaar met een tweedehands Ferrari cadeau gedaan. En zij haalden als vereniging echt tonnen op om dus de boel, die kast daar een beetje te spekken. En vanaf vandaag draait hij in de bioscoop de nieuwe film van regisseur Christopher Nolan. Hij maakte eerder kaskrakers als Oppenheimer, The Dark Knight en Inception. En nu komt hij met The Odyssey, een verfilming van een oud-Grieks gedicht over een oorlogsheld die na het winnen van de Trojaanse oorlog naar huis gaat. Het is alleen niet zo makkelijk, stukje van de trailer.
18: Let's go home.
19: We won the war.
18: Keep us free!
17: Ja,
16: klinkt spannend. Hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway.
0: Ja, die Christopher Nolan is geweldig naar, hoor. Die is een hele eigen uf op zich. Maar goed, we hebben natuurlijk hier op de burelen, achter de schermen, hebben wij de filmvreter, onze eigen Carné.
16: Ja, dat is Carné. Die werkt hier achter de schermen. Je hoort hem af en toe ook het nieuws lezen bij Joe. Ik kwam hem eergisteren tegen. Toen kon hij al bijna niet slapen ervan.
0: Nee, precies. Hij is groot, Christopher Nolan. Zullen we hem even roepen?
16: Ik roep hem even. Wacht, ik haal hem even.
0: Carnetje! We hebben duiding nodig! We hebben duiding nodig. Nou, even in een paar woorden. Want jij hebt hem al gezien. Odyssey van Christopher Nolan. Hoe vind je hem?
5: Waanzinnig. Echt oprecht een meesterwerk.
16: We hebben expres de stemperformer er nog even opgelaten. Van onze nieuwsgever. Hi, Carné.
10: Ah, hallo.
16: Ja, dat is beter. Goedemorgen. Nee, maar jij bent hier al heel lang van in de ban, hè?
10: Ja. Ja, dit is echt een film waar ik al... Nou, minstens 1,5 jaar, misschien 2 jaar naar uitkijk. Omdat het een hele unieke film is. Het doet iets in de filmgeschiedenis wat nog nooit is gedaan. Het is de allereerste film die volledig met IMAX-camera's is gedraaid. Volledige 3 uur. Betekent het is 18K qua resolutie. Het is ongekend scherp en alles op film. Dus het is echt de ambacht die je ziet, proeft, voelt.
16: Maar wacht even. Daar ben jij... Kijk, ik kan wel niet meer. Ja. Jij bent een kenner. Jij kijkt alles. Je zit natuurlijk vaker in de bioscoop dan dat je in je bed ligt.
10: Ja.
16: Maar zien wij... Ik ben een nitwit. Maar ik ga naar de bioscoop en ik zie echt het verschil.
10: Ja, nee, zeker. Als je echt naar de speciale IMAX-zalen gaat, dat is wel echt belangrijk.
16: Oh, ja.
10: Dan krijg je het grote scherm. En dan zie je gewoon de... Er zijn geen zwarte balken. Alles is weg. Je zit volledig in de film. Dus je bent echt mee met die mannen op een zeilschip. Je zit in een wilde storm. Je zit tijdens die oorlog.
16: En wordt het bloederig en zo, of dat niet?
10: Waanzinnig.
0: Oh,
10: ja, het wordt ook wel een beetje omschreven als Nolan heeft nu deels een horrorfilm gemaakt. Omdat het is echt was een verschrikkelijke tijd. Maar ook geeft het ook iets mee voor deze tijd. Het gaat heel erg over de wet van Zeus. Dat je vreemdelingen niet mag behandelen als stuk vel. Omdat ze ook tegelijkertijd vermomd zouden kunnen zijn als God. Dat gaat ook over wat de prijs is van een oorlog. Dus ja, het heeft ook een soort mooi randje aan alle nadigheid.
0: Ja, het is eigenlijk het verhaal van Homerus natuurlijk. Ja, het oude Griekse verhaal. Is dat anno 2026 nog wel de moeite? Nog steeds spreekt het tot de verbeelding?
10: Nou, omdat Nolan is, heeft hij geprobeerd heel erg het naar deze tijd te brengen. Natuurlijk wel met het speelt zich af allemaal in de Griekse oude tijd. Maar de taal is van nu, daar heeft hij ook heel veel kritiek op gekregen. Maar dat zorgt wel dat je heel erg in die film zit en dat je in kan beelden hoe het toen was. Dat je niet eerder denkt, ik zit naar een kostuumdrama te kijken.
16: Nee, dat is wel echt...
10: Wat ook knap is dat de thema's van deze film nu ook nog heel erg actueel zijn. Wat ik net al aangaf. De prijs van oorlog en allemaal dat soort dingen.
0: Huurwaarde voor fe.
10: Ja.
0: Meteen rente aftrekken.
16: Ja. Ik ren nog niet meteen naar de bioscoop, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ik wil hem wel zien.
16: Maar ik heb wel het idee, dit is een kaskraker weer.
0: Nou, en Nolan, maar dat is natuurlijk een oeuvre op zich. De man is gewoon kunstenaar, toch?
10: Eigenlijk wel. Het wordt wel omschreven als je hebt grote regisseurs in de geschiedenis gehad. Spielberg, Kubrick, Scorsese. En Nolan is op dat level en misschien al daarboven.
0: Ja. Met een Nederlands tintje namelijk.
10: Hoyte van Hoytema, de cameraman, de cinematograaf. Die heeft alles gefilmd. Heeft ook al Oppenheimer gemaakt. Heeft hij ook al een Oscar voor toegekregen. Ja, het zou me verbazen als hij hem niet voor deze film ook krijgt.
16: Oh, wauw.
0: Jij zegt, Hoyte van Hoytema pakt meer.
10: Dat denk ik wel.
16: Odyssey, mooi. Dankjewel, Carné.
10: Geen probleem.
16: Ga je de dag nog doorkomen, denk je?
10: Ik ga zo naar de Odyssey, denk ik.
16: Nog een keer kijken.
10: Heerlijk.
16: Hey jongens, even iets heel anders. Kennen we deze nog? Frits Bom heeft nooit een Oscar gehad voor zijn oeuvre.
0: Nee, dit was begin jaren 90. Het was een mega populair programma. Vakantieman, gezellig. Hè? Het is hier fantastisch.
16: Ja.
0: Later ook weer een programma geworden.
16: Van Urzel.
0: Van Urzel de Geer. Maar wat was dat in de jaren 90? Dat had je van die ontzettende slow television. Ook koffietijd. De 5-uur-show, ook vakantieman. We gingen met miljoenen mensen, keken daarnaar gewoon.
16: Frits Bom.
0: Frits Bommetje.
16: Frits Bom, hij is niet meer onder ons, helaas. Hij was de vakantieman, maar we gaan een beetje in zijn schaduw staan. Wij gaan gewoon de lijnen opgooien. Het is onze laatste voor de vakantie. Iedereen, nou, bijna iedereen, is in vakantiesferen. Ons telefoonnummer is 0909 8090. Mag je gewoon gaan bellen om even de vakantiegroetjes te doen.
0: Als je in het buitenland of in Nederland op vakantie bent, mag je zeggen, het is hier fantastisch. Je mag ook een audio-appje inspreken. Gewoon gezellig Frits Bom herbeleven.

0: iedereen of misschien speciale mensen die je in je omgeving hebt een fijne vakantie te wensen.
1: Ja, groetjes uit het buitenland of in het binnenland.
0: Ja, een appje mag je sturen, voice appje mag je inspreken of je belt bij de studio van Joe 0909 80 90.

0: zuiden van het land heeft vakantie. En vanaf morgen heeft het midden van het land officieel ook zomervakantie. En ja, dan is de komkommertijd wel officieel begonnen, hè?
1: Dan heeft het land gewoon vakantie.
0: Heerlijk.
1: Heel het land vakantie.
0: Helemaal, ja. Er zijn natuurlijk altijd mensen die nog doorgaan. De economie moet ook draaiende blijven natuurlijk. Maar wij piepen er ook eventjes tussenuit. En zijn er over een paar weken natuurlijk weer. De ochtendshow gaat overigens verder natuurlijk met Edwin Noorlander. Die neemt het stokje over. En ook Mart Grol gaat nog door.
2: Ja hoor, het blijft de komende weken gezellig in de ochtend.
0: Ja, vertrouwde geluid. Dus stem lekker af op Joe. Wij geven even de mogelijkheid om gewoon simpelweg even een berichtje achter te laten. Nou ja, eigenlijk zoals de vakantieman het vroeger deed.
3: Vakantiekost!
1: Ja, daar keken we echt met miljoenen naar. En het enige wat je zag was een programma over vakanties. Vakanties die goed gingen, niet goed gingen. Mensen op vakantie die zeiden, het is hier fantastisch. Ja. Het landenspel had je ook nog.
0: Het landenspel.
1: Het landenspel.
0: Wat was dat ook alweer?
1: Ja, dan moest je een land op de kaart aanwijzen en dat soort dingen. En dat lijkt makkelijker dan voor vele mensen dat is.
4: Welkom opnieuw bij de vakantie, want dames en heren, dit is de kaart van Europa. Die kent u. En soms vragen we vakantiegangers op locatie het land aan te wijzen waar ze op dat moment zijn. Ja. Benidorm. Ja. Er zijn mensen die er al tientallen jaren komen, dus die weten echt wel waar ze zijn.
5: Waar zijn wij nu, mevrouw? Prik eens even op die mooie kaart.
6: Ik zou het niet kunnen zeggen, niks.
5: Nee?
6: Gaat het er nog op moeten zetten, nee?
0: Mensen hadden gewoon geen idee waar ze waren.
1: Nee, maar nog steeds niet.
0: Ja, dat is toch verschrikkelijk. Oké, berichtjes komen binnen. Want we gaan ook even de vakantieman gezellige sfeer terughalen. Marijke bijvoorbeeld.
7: Nou, dan even speciaal voor Sander. De groeten uit Friesland.
1: Ah, ja. Ik vond de hartelijke groetenis. En wat is er ervan? Dat is geweldig.
0: Marjan.
8: Vakantieman gezellig, hè?
1: Ah, leuk, ja.
0: Thomas, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Uit Beek en Donk.
9: Juist.
0: Waar ga je naartoe, Thomas?
9: Ja, ik ben in Tosse, Frankrijk.
0: Oh.
1: En kun je even op de kaart aanwijzen waar je zit?
9: Ja, ik zit helemaal onder in Frankrijk tegen de Portugalse kant aan. En dan een uur rijden van Spanje af.
0: Oh ja. Geen bosbranden en ellende bij jou in de buurt?
9: Nee, helemaal niet. Ja, deze kant helemaal niet. Wel aan de andere kant van Frankrijk, jammer genoeg. Maar ja, hier niet.
0: Nee.
1: Ben jij een doener of een luieraar op vakantie?
9: Ik ben het eigenlijk al twee.
1: Oh ja, eerst wat doen en dan de rest van de dag luieren.
9: Juist.
1: Lekker.
0: Hey, en dan toch gewoon op de camping in Frankrijk lekker Joe luisteren?
9: Ja, de ochtend mee beginnen, hè?
0: Wat leuk. Een compliment, Thomas. Leuk, dankjewel. Blijf dat lekker doen en geniet ontzettend van de vakantie daar.
9: Ja, jullie ook vast een fijne vakantie. En dat komt goed.
0: Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel.
9: Dankjewel.
1: Is zoals altijd bij vakantie, de man gezellig, hè? Natuurlijk problemen ook. Natuurlijk bosbranden. Maar bij het Gardameer, het noorden van Italië, ontzettend slecht noodweer.
0: Oh zo, ik zag gisteren al de krantenkoppen van het noodweer wat eraan gaat komen met ongeveer hagelstenen zo groot als kippiebanden werden daar voorspeld. Annemiek, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Jij zit daar nu op dit moment.
10: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe is het uitgepakt met dat noodweer aan het Gardameer?
10: Nou, uiteindelijk hebben wij onze voorbereidingen getroffen. Maar hebben we toch wel geluk gehad dat het bij ons aan ons voorbij gegaan is.
0: Ah.
10: Maar als je de sociale media mag geloven, is het op andere plekken wel flink tekeer gegaan.
1: Oké, maar toch heb jij wel maatregelen getroffen.
10: Ja, klopt. Nou, wij hadden 3 jaar geleden, werden we er ineens door verrast. En toen hadden we in een kwartier van alles hadden we niks meer. Dus wij dachten dit jaar, ze pakken ons niet.
0: Wat heb je gedaan?
10: We hebben onze hele bus ingepakt met luchtbedden en
1: rubberen bootjes op het dak.
10: Ja, subs op het dak, luchtbedden eromheen.
0: Ja, maar ik heb ook een camper, hè, Annemiek. En mijn vriendin en ik hadden het er gisteren nog over. Maar wat nou als dit de weersvoorspellingen zijn? Dan moet je haast wel. Dan moet je dus overgaan tot dit soort dingen.
10: Ja, dat is het eigenlijk. En nu was het gelukkig voor niks, maar je wil niet weer dat je alles kwijt bent en dat alles kapot is.
0: Nee.
10: Ja.
0: Nou, laten we hopen dat het weer goed blijft, dat jullie lekker kunnen genieten daar aan het Gardameer.
10: Nou, dat hopen we ook. En we hebben erg moeten lachen uiteindelijk om al die mensen die foto's kwamen maken van de bus. En,
1: jullie gaan verhaal binnenkort, denk ik.
10: Die je er dan op krijgt. Ik denk het ook. Als die allemaal in ons restaurant komen eten, dan krijgen we druk.
1: Nou goed, fijne vakantie. En als je schade hebt, dan kan je naar een verzekeraar. Toevallig hebben we Frank uit Tilburg aan de lijn. Die is verzekeraar. Ik zet jullie zo meteen even in een box apart.
0: Ja, Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Zo, wat zijn de plannen?
11: Werken.
0: Jij gaat niet op vakantie?
11: Nee. Ik ben gelukkig niet meer gebonden aan de kinderen die per se vrij moeten zijn. Dus ja. Wij plannen het eromheen.
0: En jij wil de groeten even doen, zoals ze vroeger ook bij de vakantieman. Aan wie wil je de groeten doen, Frank?
11: Ik wil de groeten doen aan al mijn collega's die nu wel met vakantie zijn. Terwijl ik aan het doorwerken ben.
1: Die luisteren toch niet.
11: Jawel.
0: Sympathiek. Frank, dankzij jou draait de economie gewoon door. Zet hem op, hè?
11: Dat doe ik, dank je.
0: Hoi. Zometeen te winnen, het Koen en Sander Show pakket. En in zomerse sfeer is

0: Gypsy Kings en Bamboleo. Straks het nieuws van 9 uur krijgen natuurlijk van Mart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zometeen meer over een mogelijke ontvoering. En waarom betaal je meer verzekering dan je buurman, hoor je zo.
2: De drie noten.
0: En de buurvrouw?
1: Dat zou ook kunnen.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, was een beetje. Ja, ik heb een buurman, maar dat is prima. Ja.
0: Ja. Dat is toch even een vraag. Wij gaan eens een spelletje spelen. Ja, jouw kans op het Koen en Sander Show pakket middels de drie noten. Ik heb ze weer onder de knop. Drie noten van een heel gezellig liedje.
3: Nou, kom maar door.
0: Dit is noot 1. En als je de titel weet, mag je natuurlijk gaan appen in de app van Joe. Van harte welkom. Daar komt hij.
3: Oh ja, leuk. Toch een nootje erbij.
0: Ja?
3: Twee nootje.
0: Oh, ja. Oké.
3: Okay. Ja, klaar. Je mag het mee doen, ja.
0: Hoe heet dit liedje? Hoe heet dit liedje? Denk erover na en stuur de titel in de app.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Courgette. Een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven. 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Het is big sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
2: iWis. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
5: Kippie.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Singalong gaat eraan komen, nu het nieuws van 9 uur. Mart Gol,
8: goedemorgen.
7: Nog veel vraagtekens na een mogelijke ontvoering in Amsterdam. De politie is druk met het onderzoek en kan nog niet veel vertellen. Wel weten we dat 3 mensen zijn opgepakt. De politie ging gisteravond achter een auto aan omdat daarin iemand zou worden ontvoerd. Die wagen belandde op een tramrails en de politie heeft ook geschoten. 3 mogelijke ontvoerders zijn aangehouden en ook het vermoedelijke slachtoffer moest met de politie mee voor verhoor. Hoeveel je kwijt bent aan je autoverzekering kan nogal verschillen. Zelfs als je in dezelfde straat woont als je buurman of je buurvrouw, dan kan het verschil volgens de Telegraaf, dat is op zich best logisch, hè, in dezelfde straat want als je buurman en je buurvrouw, maar je snapt wat ik wil zeggen, dat het verschil dus tussen je buurman en jou of je buurvrouw groot kan zijn.
9: Uit dezelfde straat.
7: Ja, inderdaad. Tot €260 per jaar volgens de Telegraaf. Verzekeraars die kijken heel specifiek naar je postcode die net anders kan zijn dan die van je buren en ook gebruiken ze gegevens over eerdere schades en autodiefstallen in de omgeving. Even goed vergelijken kan daarom veel schelen. Dan zijn er mogelijk meer dan 500 mensen overleden bij 2 grote scheepsrampen voor de kust van Myanmar. De VN maakt zich daar grote zorgen over. Het gaat vooral om vluchtelingen die eind vorige maand op boten vertrokken na geweld in eigen land. En die boten zouden zijn omgeslagen. Het is even rust vandaag op het WK voetbal. De teams bereiden zich voor op de grote finale of de troostfinale. Nou, de echte finale zondag gaat tussen Argentinië en Spanje, weten we vanmorgen. Argentijnen wisten gisteravond laat op het nippertje te winnen van Engeland. Het werd 2-1. Na afloop was het gelijk groot feest in Argentinië. Meer plekken werd er flink gefeest daar. Niet in Engeland, want zij liggen eruit. Zaterdag is dus wel die troostfinale. Die gaat dus tussen Engeland en Frankrijk.
10: Ja, die troostfinale, dat moeten ze toch eigenlijk afschaffen?
9: Ja.
10: Waar dat, doe je dat nou nog
9: voor? Dan wil je gewoon op vakantie als voetballer.
10: Je zit de tijd uit.
9: Ja.
10: Nee, je kan derde worden, dat is het dan. Maar ja, jij
9: nee,
10: kan niks aan.
9: Dat interesseert je helemaal niks, joh. Nee. En dan denken die gasten natuurlijk, ik had op vakantie, ik wil gewoon op vakantie.
10: Ja, je wil weg.
9: Ja.
10: Ja, na een lang seizoen, snap ik.
7: Het weer van de Weerplaza in het noordoosten, grijs en wat regen. Op andere plekken een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid, 23 tot 31 graden.
10: Thanks, Maarten. Dan verkeersinformatie. Het valt mee, hoor. Op de weg 20 vertraging op de A12 Utrecht in richting Den Haag. Daar is een ongeluk geweest tussen Gouda en Zevenhuizen. Daarom een half uurtje vertraging. En ook 30 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daar wordt het verkeer omgeleid. Oké, luister goed. 2 noten hebben we laten horen van de 3 die we natuurlijk hebben voor onze 3-notenspelletje. 2 noten van een grote hit. De vraag is, hoe heet dit nummer?
9: Ja, het is niet Electric Avenue. Het is ook niet What's the Color of Money. Dat komt binnen via Merel. En Louis heeft... Dat vind ik wel grappig. Die heeft volgens mij een kapitale denkfout gemaakt. Die denkt Happy Luis.
10: Oh! Ja. Daar even een verkeerde afslag in zijn hoofd genomen. Ja, maar ik snap hem wel, ja.
9: Ja.
10: Laten we nog 1 keer horen. Titel van dit liedje. Mag je nu gaan appen?
11: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
10: We kunnen een Koen en Sander showpakket mee winnen. En een

0: sing-along in de Koen en Sander Show.
1: Lekker hoor, een uurtje tussen 9 en 10 gewoon meezingen. Al die grote hits uit de 70s, 80s en 90s. Nou is er wel één zo'n liedje. En dat liedje dat mag je zelf even gaan raden op basis van 3 noten die we daarvoor beschikbaar hebben. Aan de lijn hebben we, dat is wel leuk, Bert Visser.
2: Ja, maar hij werkt voor Guido Weijers.
1: Ja, het is ook
2: een heel raar verhaal.
1: En het is Bert met een D ook nog. Dat kom je natuurlijk nooit tegen. Bert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Even kijken. Nou, laten we eens even beginnen met... Jij werkt voor Guido Weijers. Wat doe jij voor Guido?
3: Ik werk voor een decorbouwbedrijf. En ik heb net een decor ontworpen voor Guido Weijers.
2: Oh, leuk.
3: En dat ben ik ook aan het bouwen.
1: Ja. Goh, ja. Maar je zal veel opmerkingen krijgen over je naam, denk ik, Bert Visser.
3: Dat is af en toe wel
1: irritant.
3: Maar soms ook makkelijk als je iets wil reserveren. Dan zeg je gewoon onder de naam van Bert Visser en dan staat iedereen voor je klaar.
1: Oh, ja.
2: Ja, dat is waar. En er komt altijd een moment van teleurstelling, denk ik.
3: Ja, absoluut.
1: Ik doe het zelf wel. Ik reserveer op naam van Sander Lantiga.
2: Oh, ik altijd op naam van Bert Visser.
1: Hey, maar Bert met een D, daar kom je nooit tegen natuurlijk.
3: Nee, dat komt weinig voor. Ik ben één keer iemand anders tegengekomen die ook zo heet. Maar voor de rest, kom ik niet veel tegen. Nee.
1: Bert met een D, de vraag aan jou is, hoe heet dit liedje?
3: Dat is volgens mij Kimmy Help Joanna van Eddie Grant.
2: En dat is het goede antwoord, Bert Visser!
3: Yay!
1: Helemaal goed. Niet te vermoeden natuurlijk met de Geef Me Hoop Jomanda.
2: Nee.
1: Ken je die uitvoering, Bert?
3: Nu in het 16 jaar, volgens mij heb ik die ooit wel eens gehoord.
1: Ja. René van der Gijp.
2: Ja, vandaar ook de Happy Luis, want dat was weer Hans K. Junior.
1: Ja.
2: It's My Life Date, Happy Luis.
1: Happy Luis, ja, het is hem. Hey Bert, we gaan je feliciteren. Jij bent het Koen en Sander Show pakket. En we doen er een kussen bij van Beter Bed.
3: Helemaal lekker, dankjewel.

0: Clean.
1: Ja. Lid van de Backstreet Boys, Larger Than Life. In de Joe Singalong. We hebben zometeen het trio-treintje, geef het een naam. Drie liedjes op een rij en die hebben iets met elkaar te maken. Dan kun je een Coen & Sander Show pakket mee winnen.
0: Ja.
1: Zullen we er vast twee van de drie prijzen?
0: Zeker, drie liedjes hebben allemaal hetzelfde thema. Aan jou de kunstraden. Welk thema? Soms moeilijk, soms makkelijk.
1: Dit is de eerste. Dit is de categorie soms makkelijk, denk ik.
0: Ik denk dat het de thema hemellichaam is.
1: En we hebben zelfs nog een derde liedje. Zo dadelijk hou je plasje nog eventjes op. Ja, je mag al appen hoor, als je het al weet. Maar zometeen geef ik weg het Coen & Sander Show pakket. George Baker

0: Little Greenback. George Baker Selection in Joe Singalong. Nieuws van 9:30 krijg je zo meteen van Mart.
1: Goedemorgen, er is meer bekend over de doodsoorzaak van acteur Sam Neill van Jurassic Park. En alarm over geknok in boekwinkels.
0: Huh?
1: Ja, je hoort het goed.
0: Geknok in boekwinkels?
1: Ja, dan worden mensen gewoon mishandeld, gebroken neus en dat soort
2: dingen. Weet
1: je? Ja.
2: Nou, dit klinkt als een nieuw hoofdstuk.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
5: Kippie.
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
12: Ja?
13: Is het echt serieus?
14: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
11: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
16: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
18: Ja, laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja,
17: dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Naar binnen.
17: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
18: Ja.
17: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat zie je van Jumbo.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: We kijken naar de weg van de 16 vertragingen dat langst op de A20. Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein. 25 minuten, het komt door wegwerkzaamheden. Dan gaan we naar Mart. Die heeft het belangrijkste nieuws. Nieuws van 9:30. Mart, goedemorgen.
15: Wil je ook nog een weerberichtje?
12: Doe maar straks.
15: Oké, doe maar straks. Dan het ministerie van Veiligheid. Dat zegt te kijken naar een oplossing voor boa's in ons land. Die moeten straks misschien zonder wapenstok of pepperspray op pad. En dat terwijl ze steeds vaker geweld meemaken. De handhavers moeten jaarlijks examen doen voor hun uitrusting. Alleen zijn er volgens het AD te weinig mensen om die herkeuringen af te nemen. Het ministerie onderzoekt nu dus wat er kan gebeuren. Dan is bekend waaraan acteur Sam Neill is overleden. Het is een longontsteking geweest, is nu naar buiten gekomen. Neill was vooral bekend van zijn hoofdrol in Jurassic Park en werd 78. Hij worstelde al langer met zijn gezondheid. Zo kreeg hij eerder kanker en werd na behandelingen kankervrij verklaard. Zijn dood kwam dan voor zijn familie en dus ook voor zijn fans als een grote verrassing. Dan boekverkopers in ons land. Die krijgen het flink te verduren. Ze krijgen steeds meer agressieën daarmee te maken. De Boekenbelangenclub maakt zich zorgen in het AD. Aanleiding is de gebroken neus van de eigenaar van een Groningse boekwinkel die tot 2 keer toe is mishandeld vanwege het aanbod in zijn winkel.
12: Nee.
15: Die is ook naar zijn keel gegrepen. Ja, boeken over politieke of maatschappelijke onderwerpen die zorgen voor hoogoplopende spanning in boekwinkels. En daarom worden boekverkopers nu ook getraind hoe ze met agressie om moeten gaan.
12: Dit is toch wel heel erg.
18: Kijk, als jij inderdaad een bepaalde stroming boeken hebt liggen waar gewoon toch ook vraag naar is, dan word je als verkoper daarop aangesproken.
15: Ja, dit in Groningen ging dan om een anarchistische boekwinkel bijvoorbeeld. Die zich natuurlijk een beetje afzet tegen alles wat hiërarchieën heeft, dat soort zaken.
18: Ja.
15: Maar het gaat dus echt over de soorten boeken die verkocht worden. Dus korte lontjes dus in de boekwinkels.
18: Maar goed, zijn neus gebroken, keel gegeven.
15: Klopt.
18: Kan je zeggen dat het zijn hoofdstuk is?
12: Hoofdstuk, ja.
15: Mooi. Dan nieuws uit de Efteling.
12: Oh, dit is, even denken. Dit hoort bij een attractie.
15: Zeker.
12: Ik weet wat jij doet, Mart. Deze kennen wij, Sander.
18: Is dat zo?
12: Ja, zeker, want wij hebben ooit de eer gehad om, als ik het goed heb, om deze attractie te mogen openen.
18: Oh, de Kalle Soeterbeurs, 2006.
12: Nee, volgens mij is dit Joris en de Draak.
15: Klopt, inderdaad.
12: De houten achtbaan. Ah,
15: zeker, en dit muziekje hoor je natuurlijk al, dus je daar staat te wachten. En een houten rollercoaster, hè, 2 banen, je race tegen elkaar. Maar er zijn problemen met de constructie. Het is helemaal niet veilig om een ritje te maken. Die attractie is ook al een tijdje dicht. En dat blijft ook zo voorlopig, schrijft Omroep Brabant.
12: Oei.
15: Het is onduidelijk wanneer de boel is opgelost. Maar het is natuurlijk wel geen leuk nieuws voor iedereen die nu in de zomervakantie naar dat pretpark toe gaat.
12: Nee, en dat is dan toch met houten achtbanen. Ja, daar moet je geen houtrot in krijgen.
18: Nee, moet je 4 keer per jaar moet je die bijten.
12: Die moet je wel even impregneren, ja.
15: Ze hebben daar ijzer overheen gelegd dat het allemaal beter gaat. Maar daar zouden er problemen mee zijn.
18: Oh. Dat is wel een dingetje, hoor. Want ik ben bijvoorbeeld met mijn katootje 3 jaar geleden naar de Efteling geweest. Op een zondag en een maandag bleef ik slapen, een dagje. Het was ergens november, geloof ik. Dus ik dacht, dan is het mooi rustig. Dus ik zag alleen maar voordelen. Nou, ik kwam die zondag aan. Toen was het zo verschrikkelijk druk. Terwijl ik denk, het is zondagmiddag. Ik verwacht niet dat mensen nu nog... En het was ook gewoon niet een vakantieperiode of niks. Dus ik denk, hoe kan dat nou? Want het stond zelfs voor de koffieautomaat stond een kwartierrij.
12: Nee, joh.
18: Ja, het was de laatste dag dat je de Albert Heijn puntenzegels van de Efteling
12: leefde.
18: Ja, nou goed. Ik denk, oké, morgen een nieuwe dag. Dus ik ben met cadeau lekker gaan zwemmen. En je zit daar op dat park lekker te slapen. Hartstikke leuk allemaal. Lekker gegeten. Volgende dag wakker, dus wij het park in. Ja, en toen was het dus maandagochtend. Waar, ik maak geen grap, van al die kinderdingen was meer dan 80% in onderhoud gesloten. Zij wilden heel graag in de droomvlucht. Maar die was vanaf die maandag dus gesloten.
1: Ach.
18: Ja, dus ik heb, dan ga je voor de vierde keer door het Land van Laaf. Toen dacht je, nou, ik slik wel een lode kogel door.
1: Ach, wat zielig.
18: Ja.
1: Even een stukje droomvlucht voor Cato. Nou, ze is er dus nog nooit in geweest.
15: Nee. Zo klonk het dus.
1: Ja.
15: Nee. Arme Cato.
1: En jij, ben je wel eens in de Efteling geweest, Maarten? Ja, toch?
15: Heel vaak. Oh, geweldig.
1: Wat is dit dan?
15: Fata Morgana.
1: Ja, kijk. Ja. Goed hoor. Ja, goed.
18: En is er eentje, vind ik heel eng.
15: Welke dan?
18: Ja, het Rode Neus Festival. Dood en doodeng.
1: Dat is die... Ja, goed, die hoeven niet na te doen. Het is wel een singalong liedje eigenlijk.
18: Zullen we even kluisteren? Ja, even, weet je wat ook mooi is? De Indische Waterladies. Vind ik ook mooi.
1: Oh.
15: Oh, dat vind ik lastig. Ja, zo theatraal.
1: En jij wil ze dat nu even heel snel bijhalen natuurlijk. Even kijken.
18: Ja.
1: Oké.
18: Dit is de, ja. Oh, wat is het leven mooi als de zon schijnt. Ritsi pari pari papa. Het begint wel te geluiden, hetzelfde als André van Duin.
1: Is leuk dit hoor. Du. Zeg maar wanneer je er klaar mee bent, hè, Sander?
18: Nou, we hebben tot 10 uur, toch?
1: Wat zeg je?
18: We hebben tot 10 uur, toch?
1: Ja. Of wil je deze horen?
18: Ja!
1: Oké, Mart.
18: En, nou, en nog één laatste. Oh. Carnaval Festival. Dat, tussen nu en 4 jaar is dat weg.
1: Let
18: mark my words.
1: Ja,
18: omdat dat natuurlijk... Dat tegenwoordig is dat racialistisch allemaal.
15: Nog steeds. Ze hebben toch allemaal dingen weggehaald?
1: Ja, ze hebben dingen aangepast, ja.
18: Maar nog steeds zie je wel Oost... Hoe noem, ja, ik vind het al moeilijk hoe je het nu noemt.
15: Indische...
18: Mensen van... zeg maar...
15: Aziatische komaf.
18: Mag je niet zeggen. Maar, die niet? Worden dan wel ook zo uitgebeeld, zeg maar. Dat mag niet meer.
1: Met toch? De ogen iets kleiner, zou ik maar zeggen.
18: Nee, dat zijn jouw woorden. Ik zeg dat niet.
1: Dat zeg ik heel respectvol.
18: Nee,
1: Wat een lul ben jij. En het wordt lekker weer, hè, Mart?
15: Het wordt fantastisch weer. Wil je het weerbericht ook nog even
1: weten? Ja, natuurlijk.
18: Als je daar een leuk muziekje bij even?
15: Was je het vergeten, Koen?
1: Ja, ik was hem net vergeten. Fijn dat je er nog even over begint, Mart. Laat ook maar met dat weerbericht.
2: De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Dat we zo uit elkaar moeten, hè. Gadverdamme.
2: Oké, we hebben een opgave.

0: is liedje nummer 2 van in totaal 3 die iets met elkaar te maken hebben. En als je het overkoepelende thema raadt in de Joe-app, kun je prijzen winnen.
1: Ja, het kan nog steeds 2 kanten op. Voor of achteruit.
0: Hier is Rod Stewart.

0: Tessa?
1: Ja?
0: Ben je aan het wegzwijmelen met Rod Stewart?
1: Oh, fantastisch.
0: Mooi, prachtig.
2: Ik was een keer bij Ajax, toen zag ik zo'n suppost van die trappen vallen. Toen ben ik naartoe gegaan en zeg ik, wat Rod Stewart?
0: Jezus.
2: Bijna verkozen.
0: Tessa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Geendemuiden.
1: Yes.
0: Ook jouw laatste werkdag voor de vakantie, Tessa.
1: Oh, wat lekker, of niet?
0: Oh, we kunnen elkaar de hand schudden. Ja, heerlijk.
1: Nou,
0: wat ga je
1: lekker
0: doen?
1: Ik ga met de sleurhut op pad. We gaan de Kallenshoog.
2: Lekker. Ja,
0: de sleurhut.
2: Is gewoon qua temperatuur en qua zonneschijn in Nederland net zo mooi als het zuiden.
1: Nou, toch?
2: Ja,
0: het wordt wel iets minder. Het wordt iets draaglijker wordt het qua temperatuur.
1: Ja, maar joh, weet je, ik ben 40 geweest. Die hitte trek ik niet meer, hoor.
2: Nee, de tijd dat je echt gaat liggen bakken om zo bruin mogelijk terug te komen, zodat je iedereen hoopt jaloers te maken, die is voorbij, toch, die tijd?
1: Ja, nee, dat ben ik niet meer nodig. Nee.
0: Tessa, we hebben 3 liedjes gedraaid. 3 liedjes op een rij. Komen ze nog een keer?
1: Ja.
0: We hadden de surfers. We hadden Rock the Boat van de Youth Corporation. En Sailing van Rod Stewart. Nou, nu komt-ie. Wat hebben deze nummers met elkaar? Op het water.
2: Op het water is het goede antwoord.
0: Ja hoor, gefeliciteerd. We gaan jou een Koen en Sander Show pakket opsturen. En we wensen je een hele fijne vakantie, Tessa.
1: Jullie ook een fijne vakantie.

0: ochtendshow voor de donderdag. En toch even goed om te laten weten dat wij eventjes op vakantie gaan. Zoals zoveel mogelijk mensen natuurlijk.
1: Ja, 17 augustus is Koen er weer. Een maand later zie je mij.
0: applausje voor Mart. Applaus voor Elisabeth. Applaus voor jezelf. En applaus voor Daniel Smulders zo meteen na tienen. Met de Police. En de Culture Club. Veel plezier.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: besparen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3.99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer van minder. Simpel.
12: Dit is jou. 10 uur en het nu.nl nieuws wordt gebracht door Mart Grol.
13: Oh, ja. In dit geval door Carné van der Brink. Goedemorgen.
12: Oh, sorry, Carné. Goedemorgen. Nee, ik zag je niet zitten.
13: Ik ben daar. Carné, goedemorgen. De fabriek ontruimt in het Gelderse Nunspeet. Het gaat om een fabriek van voedselproducent Nestlé. En de omgeving ervan is ook afgezet. Er is namelijk een gevaarlijke stof vrijgekomen. Volgens de brandweer gaat het om een sterk en giftig soort zuur. Een paar mensen zijn ook al nagekeken door ambulancepersoneel. Dan nieuws over boekverkopers. Ze hebben steeds meer te maken met agressie in hun winkels, zo meldt het AD. De aanleiding voor dit onderzoek is de eigenaar van een Groningse boekwinkel die recent tot 2 keer toe is mishandeld. Hij liep daarbij een gebroken neus op en werd naar zijn keel gegrepen. En boekverkopers worden nu getraind in hoe ze hiermee moeten omgaan. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers iets bijzonders ontdekt. Een nieuwe apensoort. Het gaat om een zwarte aap met een roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Ja, de aap werd al in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers nog niet vaststellen om welke soort het ging. En pas na nieuw onderzoek werd duidelijk dat het dus om een onbekende franje-aap gaat. En goed nieuws voor de bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel. Hij mag gewoon blijven als trainer. Dat heeft de Engelse voetbalbond besloten, melden meerdere media. Er is veel kritiek op Tuchel. Gisteravond verloor hij met Engeland de halve finale van Argentinië. Engelse fans zijn vooral boos over een paar wissels. En ook deze Brit snapt er niks van.
14: But why do we always do this? We go winning up. We should have pushed harder.
13: Ja, en Argentinië speelt de finale nu tegen Spanje. En die wedstrijd is zondagavond om 9 uur. Nog het weer van Weerplaza. In het noordoosten en oosten is het bewolkt en valt soms wat regen. Op andere plekken blijft het droog en laat de zon zich soms zien. En het is zo'n 23 tot 21 graden.
12: 31, hè? Dankjewel, Carné. Dan de verkeersinformatie. En daar kunnen we heel kort over zijn. En dat is lekker. Dat is namelijk op dit moment. Gewoon even lekker doorrijden om niks te melden.
15: Dit is Joe met Daniel Smulders.
12: Earth, Wind & Fire voor je met September. Maar eerst krijg je de grote hit van de Police. Every Breath You Take.

de toeter van Earth, Wind & Fire weet je dat het een mooie dag gaat worden. Ah, de hit schiet er weer als paddenstoelen uit de grond vandaag. Ik heb onder andere John Cicada voor je, Just Another Day en Prince, I Would Die For You. En ik vroeg me af, is het al een belofte, hè? Ik zal voor je sterven. Maar wat is nou zoiets waarvan jij denkt, nou, ik hou zielsveel van je, maar hier trekt deze Joe luisteraar even de grens. Samenwonen prima, maar jouw koude voeten tegen mijn rug in de winter, echt niet. Admin de Joe app, dat is je grens van de liefde. Terwijl je typt, is dit de man in het paars zelf. Prince!

van I Would Die For You. Waar ligt de grens van de Joe-luisteraar? Het is heel opvallend dit. Ik hoop niet dat de partners ook luisteren. Ik heb hier bijvoorbeeld Luna die stuurt op zaterdag met je naar de IKEA. Ik ga het echt niet meer doen. En mijn frietjes delen, zegt Daan, gaat ook niet gebeuren. Er zijn grenzen voor wat betreft de liefde. Luister Joe, goedemorgen. Daniel hier en Ike en Tina Turner, Proud Mary. Maar eerst de Culture Club.

0: dat bij Joe met het allerlekkerste uit de 70s, 80s, 90s. Ik heb een van die lekkere zomerliedjes uit de jaren 80 voor je. Over één drankje met een kleur. En het is reggae, dan weet jij wel welke het is.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
3: Kippie!
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: AllSafe.
12: Geeft ruimte.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Kees-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Sportjes, lekker toch?
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Goedemorgen, 10:30 en Joe heb je aanstaan. We hebben het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Houd je op de hoogte wat er gebeurt op de wegen. Nu meldt Flitsmeister 2 vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Duiven en de Nederlandse grens 35 minuten extra reistijd. Houd er rekening mee. En de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en de Maasbrug, daar 10 minuten.
10: Dit is Joe met Daniel Smulders.
9: Fijne donderdag, met lekkere liedjes van de Scorpions bijvoorbeeld. Wind of Change, en eerst hoor je UB40.

0: weer maken aan het einde van dit nummer, Daniel?
1: Nou, ik zat er wel aan te denken. Ik weet dat die flauw is, maar... Bij Joe ga je fluitend de donderdagochtend door. Scorpions, Wind of Change was dat. Leuk dat je luistert. We hebben het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen de ultieme meester op de toetsen, Billy Joel. Deze week heeft hij uitgelegd waarom hij al 30 jaar geen nieuw album maakt. Hij zegt, ik wil mijn eigen erfenis niet verpesten. Sommige artiesten gaan maar door, terwijl het niet meer goed is. Stoppen op je hoogtepunten, loodzwaar. Vraag maar aan jezelf als je vannacht om 1 uur dacht... Ah, nog één aflevering op Netflix. En namelijk Lucifer tussen je ogen in de auto zit. Billy komt eraan, de line-up met Joe.

Joel bij Joe. En zo My Life. Zo, wat hebben we moeten puffen, al 8 dagen de tropische hitte. Maar er is goed nieuws. Vooral voor iedereen die volgende week de Nijmeegse Vierdaagse gaat lopen. Precies op tijd lijkt de airco van Nederland weer aan te gaan. Temperatuur volgende week tussen de 20 en 23 graden. Ideaal wandeltemperatuur. Geen smeltende wandelschoenen, geen handdoek om je nek. Gewoon kilometers maken. Hè? Doorstampen. En zorg dat je de app van Joe bij je hebt. Stampen we met je mee.

0: gevoel dat het bestaat.
1: En niet op het moment dat alles nog goed gaat, dan denk je er niet over na. Of als je beseft wat je bent kwijtgeraakt. Trots verdwijnt, excuses en ego gaan allemaal naar de achtergrond. En dat hoor je dit nummer, geen grote woorden. Alleen de hoop dat er nog een tweede kans bestaat. Player, baby come back bij Joe. Waar je het lekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Peter Allen, I go to Rio. En we hebben Elton John voor je, direct na nieuws met Ellen. Goedemorgen, Ellen.
2: Ja, goedemorgen. Een film die pas vanaf vandaag in de bios draait, heeft nu al records gebroken.
1: Hey, we hebben nieuws.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ja? Echt serieus?
1: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
7: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, Zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: 11 uur en het nu.nl nieuws, dat krijg je van Ellen Altena.
7: Goedemorgen. Er is geen gevaar in de omgeving van een fabriek die is ontruimd in Nunspeet in Gelderland. Dat zegt de brandweer. In die fabriek van voedselproducent Nestlé is een gevaarlijke stof vrijgekomen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht en de fabriek is afgesloten. De brandweer heeft metingen gedaan in de omgeving, daar is alles veilig. Een onderzoek in Geldrop in Brabant, daar is gisteren een vrouw van 89 aangereden en zij is in het ziekenhuis overleden. De vrouw werd aangereden op de stoep. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Het aantal vrouwelijke wethouders stijgt niet meer. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Jarenlang werden steeds meer vrouwen wethouder, maar het aantal blijft nu steken op 30%. En mogelijk willen minder vrouwen wethouder worden, omdat de politiek de laatste jaren verhardt. Op social media zouden vrouwen vaker worden lastiggevallen dan mannen. En de nieuwe film van Christopher Nolan breekt nu al records. Het gaat om The Odyssey, een film over een oorlogsheld uit het oude Griekenland. In de voorverkoop zijn tienduizenden kaarten verkocht voor de speciale IMAX-zalen. En dat is nog niet eerder gebeurd. Filmkenner Carné van der Brink legt uit waarom iedereen hem in deze zalen wil zien.
8: Ja, dit is de allereerste film ooit die volledig is gemaakt voor de IMAX-zalen. Met speciale camera's, alles is ook geschoten op echt film. En het ziet er waanzinnig scherp uit daardoor. En dat moet je dan ervaren op een zo groot mogelijk scherm.
7: Ja, de film draait dus vanaf nu in de bios. Het weer van Weerplaza, in het noordoosten en oosten regen. Verder is het droog met af en toe zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
6: Dankjewel. En dan de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. Er zijn er een paar. De A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Gens. 13 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Zevenaar. Ook een 13 minuten zie ik. En A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarn en Driebergen. Een kwartiertje. En A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Ook daar een kwartier extra reistijd.
9: Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: En let's go to Rio. Peter Allen komt eraan. Oh, dat is lekker meezingen tijdens deze hitte. Maar eerst hoor je Elton John, Nikita.

En ook al ben je er nog nooit geweest, de voorstelling kun je maken. De Copacabana, lange stranden, samba. En natuurlijk dat je met je armen wijd bovenop de berg staat voor het beeld van Christus. Rio van Peter Allen bij Joe, met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Dus zo'n liedje dat je doet denken aan het entertainment in een all-inclusive hotel. Let maar op.

Ik ga je even een flashback geven. Na een vakantie in een all-inclusive hotel. Ergens. Ooit. Weet ik veel, Turkije, Gran Canaria, whatever. Ja hoor, daar staan ze. De avond-entertainment-gasten. Met zo'n synthesizer.

0: Seahawks zei ooit, zo'n 90% van mijn carrière heb ik te danken aan dit nummer. Eerlijk is eerlijk, als dat nummer dan die one and only is, dan kun je het ook een stuk slechter treffen, toch? Je hoorde hem bij Joe. Waar je het lekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. En bij dit weer hoort muziek die je doet denken aan palmbomen. Dus ik heb een enorme palmboom voor je. Een palmboomhit. Ja, zullen we hem zo noemen? Een palmboomhit.
1: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
2: Kippie.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Deze week in de bonus.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
2: hoi.
1: Of binnenkort vertrekt...
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlinepeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pas!

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online veilingmeester.nl.
3: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: jij kunt besparen.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Qusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
9: Verkeersinformatie bij Joe, het is 11:30. Situatie van Flitsmeister, die meldt dat er 3 files zijn van een kwartier of langer. Dat is de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. Ongeluk gebeurt, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. Een kwartier in de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Terbrechtseplein en Feyenoord, daar zitten we op 20 minuten aan extra reistijd.
10: Dit is Joe met Daniel Smulders.
9: Zo'n liedje dat tijdens de WK-finale had kunnen klinken. Maar goed, Engeland heeft niet gewonnen. Ja,

had anders kunnen zijn, hè? Het had zo kunnen klinken in het stadion in New York aanstaande zondag, als de grote finale is van het WK. Heb je gisteren een halve finale gezien? Argentinië won van Engeland met 2-1. Exact dezelfde uitslag, hè, als toen ze 40 jaar geleden in de finale stonden met de beroemde hand van God goal met Maradona. Zondag kijkt de hele wereld naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. En alsof dat nog niet genoeg spektakel is, verzorgt Madonna onder andere de halftime show. Dat terwijl haar nieuwe album nog geen 2 weken uit is en nu al wereldwijd op nummer 1 staat. Dan reageerde ze gisteren daar zo prachtig op. Ze zei: mijn enige droom was om mensen deze zomer te laten dansen en vreugde te brengen. Nou, Madonna, als je wereldwijd op nummer 1 staat en de rust van de WK-finale mag vullen, dan kun je zeggen: missie geslaagd.

weet niet of buiten een goed idee is om te lunchen. We hebben niet genoeg parasol of alle luisteraars van Joe. Een beetje snikheet als je midden in de zon zit en je gaat een tosti eten. Dat weet ik niet. Ethisch lunch komt eraan. We hebben wel je favoriete jaren 80 liedjes. Geef maar door via de Joe-app wat je graag wil horen. Zo direct.

0: mysterieuze titel. Het lied gaat over een man die tijdens een reis in een exotische stad een vrouw ontmoet, laat zich door haar meeslepen, mist het door zijn trein, belandt in een soort droomachtige liefdesaffaire. Is dat niet gewoon eigenlijk het origineel van Annabel van Hans de Boy? Hè? Ik stond uren met mijn handen op de leuning van de brug. Het is bijna 12 uur, zometeen de Joe 80's lunch. We hebben echt alleen maar lekkere liedjes uit de jaren 80. Brian Paris, Dolce Vita, toevallig een van mijn lekkere zomerliedjes. Oh, die wordt aangevraagd, ga je ze horen. Dat allemaal na nieuws van 12 uur met Alain. Goedemorgen, Alain.
1: Ja, goedemorgen. Er is in Zuid-Holland nu iets geopend en daar vinden mensen wat van.
2: Het is nog hoog zomer. Nou, ik vind het eigenlijk wel een beetje vroeg.
1: Ja, waar dit over gaat, dat hoor je zo.
0: Oh, spannend.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Ja?
4: Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: mooi van Ethos.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
8: Eyewish. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
9: Kippie.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal...

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Dit is Jumbo. Het is 12 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
10: Goedemiddag. Het net sluit zich. Justitie verwacht binnen een paar weken verdachten te vervolgen voor racisme tegen spelers van het Nederlands elftal. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om de verloren wedstrijd tegen Marokko op het WK. Kluivert, Timber en Somerville misten toen hun penalty. Daarna kregen zij op social media discriminerende en racistische berichten over zich heen. Er is geen gevaar in de omgeving van Nunspeet in Gelderland. Bij een fabriek daar was eerder een gevaarlijke stof vrijgekomen. Het gaat om een locatie van voedselproducent Nestlé. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht, de fabriek is afgesloten. De Franse president Macron heeft de brandweerlieden bedankt die de grote bosbrand bij Parijs probeerden te blussen. Het vuur is onder controle en heeft een stuk bos verwoest zo groot als de stad Leeuwarden. Deze Nederlandse bergbeklimmer die er vaak komt, is er kapot van.
11: Ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet. Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Het gaat om komt dit bos weer terug zoals het was.
10: Zei hij bij de NOS. De brand is waarschijnlijk aangestoken. 2 mensen van 18 zijn nu aangeklaagd, onder wie 1 brandweerman. En beter te vroeg dan te laat. Dat zullen ze gedacht hebben bij een tuincentrum in Lisse in Zuid-Holland. Daar kun je nu al kerstdorpen, ballen en bomen kopen. En ook is er al een kerstshow. Oren West ging er langs en sprak er met klanten en de eigenaar.
12: Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje vroeg. Het is nog hoog zomer. Kan niet vroeg genoeg kerst zijn.
13: Er zijn gelukkig ook onder onze klanten veel kerstgekkies die nu al helemaal enthousiast worden en echt zoiets hebben. Ik kan me niet vroeg genoeg beginnen en ik ben de zomer zat en ik wil gewoon weer lekker kerst en de boom neer gaan zetten.
10: Ja, nu al de boom opzetten is misschien wat vroeg. Kerst is over 162 dagen. Het weer van Weerplaza. In het noordoosten en oosten is er regen. Verder is het droog met af en toe zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
9: En toch klinkt het gek als je dit hoort zo. Toch brengt je dat weer ergens naartoe. Hè? Ja. Dankjewel, Alain. En dan de verkeersinformatie bij Joe. Ik hoorde trouwens dat er ook al supermarkten zijn die de kruidnoten hebben liggen. Dus ja, weet je, we maken er allemaal uit tegenwoordig. Ik heb erover nagedacht trouwens, dat ze nou de Sinterklaas-afbeelding van het zakje halen. En ze noemen het zomersproetjes. Dan is het op zich nog wel te verkopen ook nog, toch? Verkeersinformatie actueel van Flitsmeister. Die komt met de volgende meldingen. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 20 minuten. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Afrit afgesloten. 20 minuten reistijd extra aan de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Duitsland. 33 minuten.
14: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
9: Smakelijk eten en meteen goed van start met favoriete liedjes van luisteraars van Joe, Ryan Paris en nu hoor je Bruce Springsteen.

mooie leven, het prachtige Italië. Als je aan Italië denkt, denk je toch vaak zon, terrasjes en een ijsje. Al kun je dat tegenwoordig beter even checken voordat ze er een cannoli en een macaron bovenop leggen. Zo, dus dikke ophef, hè, over een prijs van, van een handijsje. Het gaat om een speciale ijssalon in Rome, Don Nino. Ik heb even wat 1-ster recensies erbij gepakt. €16 voor een ijsje. Smaakte prima, maar niet beter dan een gelato van €3. De toppings werden toegevoegd alsof ze erbij hoorden, maar bij de kassa bleek ineens dat alles apart was berekend. We betaalden €60 voor 3 ijsjes en de straat verderop kostte dat een tientje. Het duurste ijsje van de hele vakantie en nog het minst lekker ook nog. We voelden ons echt een toerist die hem met open ogen intrapte. Oké, even checken van tevoren. Het gaat hier om Don Nino in Rome. Heel veel commentaar op, check hem maar eens online. Maar ja, vakantie is ook even de boel laten bezinken. En letterlijk de rust opzoeken. En dat zou je bijvoorbeeld met dit mooie liedje kunnen doen van Christopher Cross.

gedraaid door het stadion in New York. Aanstaande zondag tijdens het WK voetbal. Everybody wants to rule the world. Mocht je niet op vakantie gaan, lekker in Nederland blijven, of in Nederland op vakantie, kan natuurlijk ook. Vanmiddag tussen 5 en 6, een uur lang Nederlandse zomerhits om in de vakantiestemming te komen. Heerlijk om die vakantie ook af te trappen, zoals het klokje thuis tikt. Oost-west, thuis-west, best, je weet het wel. Ik hoor nu al André Hazes met Zomer in mijn bol, of zo. Als de zon schijnt, André van Duin, kan er nog wel een paar bedenken. Nou, vanmiddag ga je ze allemaal horen, tussen 5 en 6. De middagshow van Joe met Kai. En zo hoor je Fleetwood Mac, maar eerst Jermaine Stewart. We don't have to take a close off.

0: welke, want via de app van Joe kun je dat doorgeven. Zo direct Starship, We Built This City, Rock and Roll. En een feel-good klassieker uit de jaren 80 van een beroemde zussenband.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Odido. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie!
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

kunnen besparen. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Fans van voeding. Aldi.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Goedemiddag en smakelijk eten als je in de boterhammen zit. Dit is de Ethisch Lunch met Sister Sledge en Starship. En de volgende files die gemeld worden door Flitsmeister. 3 stuks van een kwartier of langer. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland, 20 minuten. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de grens. Afrit daar dicht, kwartier extra reistijd. En de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Tussen Niemandsdorp en Willemstad, een kwartier extra reistijd.
5: De Joe Ethisch Lunch met Daniel Smulders.
4: Heb jij jouw favoriet eigenlijk al doorgegeven? Kun je doen, hè? Via de gratis app van Joe.

0: En All American Girls. Oh, lekker. Alleen maar hits uit de jaren 80 tot 1 uur. Met When the Rain Begins to Fall. Jermaine Jackson en Pierce Adore.
1: De Joe 80's Lunch.
0: Hey, Julian.
2: Hallo, Daniel.
0: Gaat het goed allemaal?
2: Ja, het gaat hier prima. Ik ben lekker de zolder aan het opruimen met een collega van mij.
0: Waar ben je aan het opruimen dan?
2: Ja, ik ben bij ons op. Ik werk op een zorgboerderij. En op de houtzolder is het een gigantische bende met allemaal hout dat we allemaal naar de andere kant moeten sjouwen. Dus dat is nog wel even werk.
0: Och, en je doet dat met z'n tweeën?
2: Ja, met z'n tweeën, met Steven en ik.
0: En wanneer ben je klaar, denk je?
2: Ja, hoe lang zou dat nog duren? Ik denk nog
0: een dag of zes.
2: Nou ja, ik denk dat het nog wel even gaat duren. Ik denk dat we nog wel een beetje mee bezig zijn.
0: Oh, nou, positief is dat komende week de temperatuur wat omlaag gaat. Dus dan is het op zolder iets beter te doen, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Ja, we hebben ook de ramen wijd open staan nu op de zolder. Dus ik kan lekker doorlucht.
0: Ik snap het. Jullie hebben als favoriete artiest Queen en Toto, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ook ja. Ja, ik zit hier met een hele groep, dus iedereen luistert mee nu.
0: Oh, goed zo, goed zo. Nou, dan gaan we Toto voor jullie fixen. Wens ik jullie een mooie dag, hè?
2: Yo, fijne dag.
0: Hoi.

je die hitte nou niet trekt en je zit al dagenlang binnen, met de gordijnen dicht en zo, en alleen maar een beetje films te kijken. Je hebt alle goede films al gezien. Nou, je wil een keer een slechte film zien. Kijk dan even naar Voyage of the Rock Aliens. Komt uit 1984. Gaat over buitenaardse rockers die naar de aarde reizen om uit te vinden wat liefde is. Het liedje wat je net hoorde, dat hoorde bij die film. Jermaine Jackson en Pierce Adora bij Joe. En nu Alison Moyet.

0: Oh, Jolanda is echt fan van Alice Maria. Wat een leuke zangeres is dat toch? Jammer dat ze geen muziek meer maakt. Nou, dat zou kunnen, maar je kunt er nog steeds horen. Want ze treedt hier en daar nog op, hoor. Ze staat in september in België. En in Amsterdam is ze ook 29 september. Dan is ze toch redelijk in de buurt, zou je kunnen zeggen. Zo direct na 1 uur een hit uit de 70s, 80s, 90s. Want je weet, dit is Joe. Je krijgt Chantal en het nieuws met Alain.
1: Ja, op Schiphol is een vrouw betrapt die iets bijzonders probeerde mee te smokkelen in haar BH.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Deze week in de bonus. Aha verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snel.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl. Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Ja?
10: Echt serieus?
12: Oh.
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
22: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
21: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
25: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
26: Honda, the power of dreams.
27: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
28: Kippie.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1. Nu.nl nieuws krijg je van Alain.
12: Goedemiddag. Het gaat goed. Dat zegt de politie over de persoon die gisteravond werd ontvoerd in Amsterdam. Het slachtoffer werd toen meegenomen in een auto. En na een wilde achtervolging werd die auto door de politie klemgereden op de trambaan. Twee mensen in die wagen, de mogelijke ontvoerders, zijn opgepakt. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam. Justitie verwacht binnen een paar weken verdachten te vervolgen voor racisme tegen spelers van het Nederlands elftal. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om de verloren wedstrijd tegen Marokko op het WK. Kluivert, Timber en Somerville misten toen hun penalty. Daarna kregen zij op social media discriminerende en racistische berichten over zich heen. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen is weer opgestart. De centrale lag een paar weken stil vanwege een lek en daardoor werd er al een tijd geen stroom opgewekt. Alles is nu weer opgelost. Hoe het lek kon ontstaan is niet bekend. En dan een bericht waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Op Schiphol is een Canadese vrouw opgepakt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. En dat deed ze door de wurgslang te verstoppen in haar BH. Ja, de vrouw zei dat ze de python had gevonden bij een Amsterdams hotel, maar dat vond de douane een sterk verhaal. De slang is naar een opvang gebracht. Of de vrouw straf krijgt, is niet bekend.
5: Hoe groot was die dan?
12: Ja, dat weten we niet precies. We zien alleen een foto erbij, maar toch wel een x-aantal centimeter.
5: Niet waar.
12: Het weer van Weerplaza, lokaal een bui. Verder is het bewolkt met af en toe zon door 23 tot 31 graden.
5: Alleen dankjewel dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 17 files in Nederland. In twee sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A7 Westerbroek-Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens is de afrit dicht. 20 minuten extra. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Hoenderloos een ongeluk gebeurt. Daardoor 49 minuten extra.
13: Dit is Joe met Chantal Hutten.
5: Ja, en met zo'n topmuziek voor op je motor. Steppenwolf, Born to be Wild, maar eerst Bob Marley and the Wailers. Could you be loved? Ciao!

voor als je nu op je motor zit. Helm naar beneden. Het liefst niet zo heel veel verkeer voor je en dan lekker doorrijden. Hè? Oh, misschien wel richting de Zwarte Cross. Die begint vandaag namelijk. Een groot festival draait allemaal om muziek en de motocross. Uiteraard, mocht je gaan, heel erg veel plezier. Ik blijf bij je met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met Clarence Clemons en Jackson Brown. So, You're a Friend of Mine. Naar de Fugees en Killing Me Softly. Strong.

die vanavond op het podium staat in Sicilië, Zucchero. Maar ik hoop dat de mensen die daar gaan kijken goed hebben gegeten. Ja, want anders gaan die denk ik echt met knorrende magen weer weg. Ik zat namelijk naar zijn setlist te kijken in een artikel. En dat artikel was in het Italiaans. Nou, dat spreek ik echt precies niet. Dus ik heb mijn computer het laten vertalen. En eerlijk, zijn setlist lijkt dus echt op een boodschappenlijstje. Neem nou vanavond het vierde liedje. Het liedje heet Menta e Rosmarino. En dat heet gewoon, dat is gewoon munt en rozemarijn. En dan het liedje daarna is Pane e Sale, oftewel brood en zout. Ja, het klinkt niet super romantisch, maar het past wel heel erg goed bij Zucchero. Want eigenlijk is dat ook gewoon suiker in het Italiaans. Ja, je hoort hem zo, na Foreigner en Cold as Ice.

0: Donna hier bij Joe. En het is bijna 2:30. Betekent dat het zometeen weer tijd is voor de Joe Hit Quiz. En daarbij kun je de nieuwste editie van Hitster winnen. Mocht je nou niet weten wat dat is, het is eigenlijk heel erg simpel. Ik heb zometeen 3 fragmenten voor je. En aan jou is de taak om te zeggen, komen die uit de 70s, de 80s of de 90s? Laten we even proefdraaien met deze. De Pointer Sisters, I'm So Excited. Komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? Ja, laat maar weten in de Joe-app. Want als je het goed hebt, speel je zo dadelijk misschien wel mee met de echte versie van de Joe Hit Quiz. En dan weet je dat je eigenlijk het al best wel goed doet. Hè. Dan zit je al in de goede richting. De Pointer Sisters komen er ook aan. En ook Robbie Williams, hoor je zo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En hoedels. En soep.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
4: Ja. Is het echt serieus?
5: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
19: Mama.
18: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
21: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
24: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 27 files in Nederland. In twee sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Daar is de afrit dicht, 21 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo. Daar is een ongeluk gebeurd, maar er staat ook bij een kapot voertuig. Hoe dan ook, je doet er 38 minuten langer over.
23: Dit is Joe met Chantal Hutten.
24: En zometeen weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ook Mr. Blue Sky komt eraan na de Pointer Sisters. And I'm so excited. We'll be right back.

0: Mr. Blue Sky bij Joe. Marcel?
1: Ja?
0: Is het bij jou ook blauwe lucht?
1: Bewolkt.
0: Bewolkt nu?
1: Ja, wel een beetje bewolkt.
0: Wel wat blauwe lucht gezien?
1: Jawel, er is ook, en het is ook benauwd, zal ik zo maar zeggen.
0: Oh, benauwd en bewolkt. Oké, okay, dan.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Yes, want het wordt weer tijd voor de Joe Hit Quiz. Het is 2:50 en dat betekent dat we elke werkdag de Joe Hit Quiz spelen. En dat doe ik vandaag met Marcel van 59 uit Deventer. Hey, ja. Marcel, jij zit lekker op de camping, heb ik vernomen.
1: Ja, klopt.
0: En ook al wel een tijdje. Betekent dat ook dat je dan de hele tijd mensen ziet komen en gaan?
1: Ja, dat klopt, ja. Nu, kijk, zaterdag begint de bouwvak hier. Dus dan zullen er wel een hele hoop mensen komen. En we staan op een vast veld. Dus dan komen ook binnen deze week of volgende week komen er vaste mensen. Die komen dan weer. En dan gaan we weer gezellige bingo's of een jeudeboel of barbecuen. Of gewoon gezellig bij elkaar zitten.
0: Nou, dat klinkt eigenlijk fantastisch. Maar kom je hier dan ook al jaren op bij deze camping?
1: We staan hier nu. We hebben nu 3 jaar een eigen staakcaravan.
0: Ja?
1: Hier, en daarvoor zijn we sowieso, de camera gingen we al 3 jaar lang gewoon, huurden we een caravan of een safari tent, die huurden we dan.
0: Dat is wel lekker, dus, zeg. Hey, maar dan heb je dus een eigen veld, zeg maar, en daar staan dus ook vaste gasten. Heb je dan ook velden waar een beetje roelerende gasten zijn en dat jullie als vaste gasten denken, ah, daar heb je weer van die tijdelijke, of heb je dat niet?
1: Ja, wij staan aan het veld en dan rechts naast ons is zo'n groot veld. En daar komen dan de mensen die dan een weekendje gaan, of 2 of 3 weken.
0: Ah, maar iedereen dus, wordt geaccepteerd, toch, Marcel?
1: Ja, zeker weten. Iedereen is vrij om te komen en te gaan natuurlijk, hè.
0: En doe je daar ook spelletjes?
1: Ja, we doen ook wel eens met sommige mensen die hits toch. Of ja, wat ik zei, we gaan vaak zo de buurt doen. Of ja, of andere dingen met elkaar.
0: Oké, maar je doet dus ook wel hitster. Dus een beetje muziekkennis heb je wel?
1: Ja, ik heb wel een beetje muziek. Ja, nou ook weer niet zoveel, maar soms...
0: Ja, je moet niet te veel zeggen, anders heb ik hoge verwachtingen.
1: soms lijkt het moeilijk, lijkt het makkelijk, maar dan denk je van, oei, dan zit je er net weer een generatie tussen. Dus soms is het moeilijk inschatten van, dat of dat.
0: Waar zat het nou? Nou, we gaan zo meteen de Joe Hit Quiz spelen. Je krijgt 3 hits van mij te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden de tijd om te zeggen of de hit uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Marcel, ben je er klaar voor?
1: Ja, we gaan het proberen.
0: Nou, is dit je eerste fragment? Zeg het maar.
1: Ik denk de 80's.
0: De 80's. Heel erg goed. We gaan snel door naar de volgende.
1: Ik denk dat ook de 80's is.
0: De 80's. The Police, Message in a Bottle. Marcel?
1: Ja?
0: 1979.
1: Oh.
0: Helaas. Ja, dat betekent dus...
1: Dat is een 1-jaartal, hè?
0: Ja, dat is toch net... Maar dat is net 1 jaartal te veel in, helaas, in dit spel.
1: Ja.
0: Maar Marcel, bedankt voor het meedoen en heel erg veel plezier nog op de camping.
1: Ja, is goed.
0: Robbie Williams hoor je zo. Now Wax, Bridge to Your Heart.

0: waar het richting de 2 uur gaat. Zometeen muziek van onder andere Blondie en Lionel Richie. En het nieuws van 2 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, het heeft al een tijdje amper geregend in ons land. En dus grijpt het ministerie nu in.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Het is Big Sale bij Irish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
11: iWish. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
17: De hete zomer, Crayon rolluiken.
18: Geluidsoverlast.
17: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Hey Remon!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Goedemiddag, het is 1 over 2. Het nu.nl nieuws. Kijk je van Alain.
3: Goedemiddag. Een watertekort. Daar is in ons land nu officieel sprake van. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur. Er zijn daarom extra maatregelen nodig. Zo moeten drinkwaterbedrijven gaan nadenken hoe ze het water beter kunnen verdelen. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend. In Klingen in Zeeland zijn bij een enorme brand twee paarden omgekomen. Het vuur woedt daar bij een manege. Een paardenstal staat er helemaal in brand. Die is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio.
4: Inmiddels is de brandmeester sein gegeven en is de rook ook flink afgenomen. We zullen nog wel enige tijd bezig zijn met nablussen en ja, daar komt ook altijd nog wel rook bij vrij.
3: Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. De twee mannen die gisteravond werden opgepakt voor een ontvoering in Amsterdam komen allebei uit Rotterdam, meldt de politie. Het slachtoffer werd gisteravond meegenomen in een auto en na een wilde achtervolging werd die auto door de politie klemgereden op de trambaan. Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed. En sport, veel kritiek is er op de bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel. Gisteravond verloor hij met Engeland de halve finale van Argentinië, maar hij mag gewoon blijven zitten. Dat heeft de Engelse voetbalbond besloten. Daar is niet iedereen blij mee. Britse fans zijn boos over de wissels van de trainer. Ook deze man snapte er helemaal niks van.
5: But why do we always do this? We go willing up. We should have pushed harder.
3: Ja, Spanje tegen Argentinië, dat wordt zondagavond de finale. Het weer van Weerplaza, lokaal een bui. Verder is het bewolkt met af en toe zon. Het wordt 23 tot 31 graden. En morgen begint zonnig, later is er kans op een onweersbui.
2: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 24 files in Nederland, maar het valt wel mee. Er is er maar eentje langer dan 15 minuten. Dat is op de A7, Westerbroek-Bremen, tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Die is dicht door een grenscontrole, dus ook nog eens zo'n best wel ja, standaard file. 27 minuten extra.
6: Dit is Joe met Chantal Hutten.
2: En een begroeting zo van Lionel Richie. Heel origineel. Hello. Maar eerst Blondie en Denis.

love you. Lionel Richie bij Joe. En die andere Lionel, Messi, die gaat zondag voor de wereldtitel. Lionel is het dan eigenlijk wel, hè? Argentinië won gisteravond met 2-1 van Engeland. En ze mogen het zondag gaan opnemen tegen Spanje in de WK-finale. En er waren gisteren veel bekende supporters te zien, hoor. Waaronder David Beckham en Mick Jagger. En Enrique Iglesias ook fanatiek supporter van Spanje. Absoluut. Hij is zelfs zo'n grote supporter dat hij zijn honden ook altijd het Spaanse voetbalshirt aantrekt als die speelt.

Golden Earring bij Joe. Hey, weet jij wat het meest gegeten fruit ter wereld is? Het staat zelfs in het Guinness Book of Records. Dus niet de appel en de sinaasappel, die staan op de derde plek. Op de tweede plek de watermeloen, maar helemaal bovenaan de banaan. Ja, die wordt wereldwijd meer dan 139 miljoen ton per jaar geproduceerd. En dat is niet voor te stellen hoeveel dat is. Ik heb het even opgezocht. Dat is dus het gewicht van 92 miljoen auto's. En dat zijn er 10 keer meer dan dat er in Nederland rondrijden. Dat is toch bizar? Overigens is de allerpopulairste banaan van Nederland de Chiquita. En dat is dan weer niet te verwarren met deze. Want dit is dan weer een liedje van ABBA. Chiquitita. Je hoort hem nu hier bij Joe.

0: Het is toch van die muziek waarbij je zin hebt om je servies op de grond te gooien. Dat heb ik althans wel. Abba, Chiquitita, hier bij Joe met je Rhythmix en ook Bryan Adams zo. En je schijnt thee dus verkeerd te kunnen drinken. Er is een goede en een foute manier. Schijnbaar doe ik de foute manier. Ik vind er helemaal niks geks aan, maar ik zal je zo meteen vertellen wat dan die foute manier eigenlijk is.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
3: Kippie.
4: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: e-boekhouden.nl.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Pin geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Goedemiddag, het is 3:03. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister. 35 files in Nederland. In twee sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam tussen Schavendeel en Dordrecht Centrum. 20 minuten. En de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en de Velsertunnel. Daar is de oprit dicht. 29 minuten extra.
3: Dit is Joe met Chantal Hutten.
2: En met Brian Adams en Melanie Ciso, When You're Gone. Maar eerst Eurythmics, Sweet Dreams are made of this.

Dreams, MLC, When You're Gone bij Joe. Ja, en pak er nog even lekker een kopje thee bij. Want daarmee kun je schijnbaar hele goede dingen maken. Het is wat Christopher Nolan de hele dag doet, thee drinken. En het schijnt dat die film die vandaag is uitgekomen van hem, The Odyssey, echt een megahit gaat worden. Hij krijgt alleen maar 5-sterren recensies. En hij drinkt dus de hele dag Earl Grey thee. Dan weet je dat. Misschien is dat dan het verband dat er ligt. Ik ben wel benieuwd of hij zijn thee trouwens op de juiste manier laat intrekken hoor. Daar zijn dus schijnbaar verschillende manieren voor. En ik doe het, hoor ik, heel erg verkeerd. Maar het is volgens mij gewoon de manier hoor. Ik pak gewoon zo'n zakje thee en dat dip ik er gewoon een stuk of 5 keer in, weet je wel. En dan leg ik hem aan de kant en dan laat ik hem lekker krokant worden. Zodat ik het volgende kopje thee weer met hetzelfde theezakje kan maken. Ons bid zunig, snap je? Maar schijnbaar is dat niet de juiste manier. Maar goed, hey, ieder wat wils. Dit is Joe met Boston, More Than A Feeling Zo. En ook Peter Schilling en Major Tom. Maar eerst, Laid Back, Sunshine Reggae bij Joe.

0: betekent dat het zometeen tijd is voor de 3 na 3. Ik heb een cryptische zin gemaakt. En daarin zitten de 3 liedjes die je zometeen hoort na 3 uur. Ik ben heel erg benieuwd of je het weet. Als je denkt te weten, laat het maar weten in de Joe-app. De zin is als volgt. Het is mijn leven en mijn gebed maakte jou mijn allergrootste liefde. Het is mijn leven en mijn gebed maakte jou mijn allergrootste liefde. Daarin zitten de 3 liedjes die je hoort na 3 uur. En na het nieuws met Alain.
1: Ja, er wordt steeds meer gedaan tegen plasdiscriminatie.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
5: Kippie.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Alle Vivera ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: Quickfit en weer verder.
15: Hey Raymond!
16: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.

0: De voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Daar heb je Huub. Van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
18: Honda, the power of dreams.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Dit is Kia. Goedemiddag, het is 3 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
24: Goedemiddag. Er zijn maatregelen nodig, want er is in ons land nu officieel een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur. Komt er dat al een tijdje nauwelijks heeft geregend, hier en in de landen om ons heen. Waterbedrijven moeten nu gaan nadenken hoe ze het water beter kunnen verdelen. Het ministerie benadrukt wel dat er genoeg drinkwater is. Wel is het advies wat korter te douchen en de vaatwasser alleen aan te zetten als die vol is. Een grote brand in Klingen in Zeeland. Het vuur woedt daar bij een manege. Een paardenstal staat er helemaal in brand. Volgens de brandweer hebben niet alle dieren het overleefd.
25: Ja, er stonden helaas 2 paarden binnen op het moment van het uitbreken van de brand. En die zijn helaas ook overleden als gevolg van de brand. De andere paarden die stonden veilig op afstand in de wei.
24: Er kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels onder controle. Crypto-platform Knaken is failliet. Ze zijn bekend als oud-sponsor van Ajax en Feyenoord. Ruim een maand geleden ging de app van Knaken ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Tienduizenden mensen zouden hun geld kwijt zijn. En bij steeds meer evenementen kunnen vrouwen gratis naar de wc, dat schrijft de NOS. Op de Tilburgse kermis de komende dagen komen meer openbare wc's voor vrouwen. En bij de vierdaagse feesten in Nijmegen komen er voor het eerst vrouwen urinoirs. Al langer wordt er actie gevoerd om meer vrouwen wc's bij evenementen te krijgen. Actievoerders noemen het plasdiscriminatie. Het weer van Weerplaza, lokaal een bui. Verder is het bewolkt met af en toe zon, 23 tot 31 graden. En morgen begint zonnig, later is er kans op een onweersbui.
23: Alain, dankjewel. Dan het Jo-verkeer van Flitsmeister. 39 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A2, Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Sint-Joost en Kelpen-Olen. Kelpen-Oler. Een kapotte vrachtwagen, 24 minuten. En de A2 Maarsen-Oude Rijn. Tussen Maarsen en Oude Rijn de hoofdrijbaan, 26 minuten extra.
0: Dit is Joe met Chantal Hutte. De
23: 3 na 3. Yes, ik had weer een cryptische zin voor je gemaakt, waarin de 3 liedjes zitten die je zo dadelijk gaat horen. En ik was heel erg benieuwd of je het wist. De zin klonk als volgt. Het is mijn leven en mijn gebed maakte jou mijn allergrootste liefde. Ja, het is mijn leven, wijst natuurlijk voor zich. Dr. Alban, It's My Life, mijn gebed. Gaat om Madonna en Like a Prayer, maar die laatste was eigenlijk een beetje het lastigst. Die kon een beetje alle kanten op, maar goed, het moet ook een beetje een puzzel blijven. Het is cryptisch. Mijn allergrootste liefde gaat om Queen en Love of My Life. Vooral daar werd het allemaal een beetje lastig. Maar Arjan, Sonja, Pablo en Eva hebben het alsnog alle 3 goed.

live bij Joe. Met vast een kleine waarschuwing voor morgen. Want voor dan verwacht de ANWB heel erg veel verkeer op de weg. Zeker in de middag. Want heel veel mensen gaan op vakantie. En het midden van het land heeft vanaf morgen ook vakantie. Dus hou daar rekening mee. En je weet het, hè, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Kun je er nu alvast je plannen op aanpassen. De Four Seasons hoor je zo, December 1963. Maar eerst Simple Minds. Alive and Kicking.

Deze hele week komt de middagshow met Kai al lekker in de vakantiestemming. Met elke dag deze week een uur lang muziek uit een populair vakantieland tussen 5 en 6. En vanmiddag, ja, ik denk wel het allerpopulairste vakantieland van ons Nederlanders, namelijk Nederland. Ja, ons eigen landje zelf. Wie is er niet op vakantie geweest? Tussen 5 en 6 vanmiddag dus een uur lang alleen maar Nederlandse muziek. Nu nog heel even terug naar gisteren, toen het een uur lang alleen maar muziek was uit Bella Italia. Eros Ramazzotti bij Joe. Sebastas. Una canzone.

0: met Don Henley en Boney M zo. En mocht je binnenkort op vakantie gaan, let er dan even extra goed op wat er aan de muren hangt als je bij je vakantiehuis komt. Want het is niet uitgesloten dat daar een foto hangt van jezelf.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken,

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie. ANWB en gaan.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
14: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
16: Goedemiddag, het is 1 over half 4. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister. 56 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 15 minuten. Op de A16 is dat Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord. 15 minuten. En ook tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein. Tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein de hoofdrijbaan. 22 minuten extra.
17: Dit is Joe met Chantal Hutten.
16: Heerlijk door je donderdagmiddag met Boney Emzo en Daddy Cool. Maar eerst Don Henley en The Boys of Summer.

Joe, al ben ik heel erg benieuwd hoe cool je precies blijft als je op je vakantieadres ineens een foto van jezelf ziet hangen. Ja, het klinkt natuurlijk ook echt te absurd voor woorden, maar dat is het zeker niet. Het overkwam een stel dat een Airbnb boekte. Ze herkenden zichzelf namelijk in het schilderij dat daar aan de muur hing. Wat bleek nou? Het was een foto van bovenaf, van het strand en de zee. En daarop stonden gewoon een aantal mensen. Was waarschijnlijk gewoon een keer door iemand gemaakt en op internet gezet. Maar vervolgens is daar gewoon zo'n standaard IKEA-schilderij meegemaakt, weet je wel. En die hing vervolgens daar aan de muur. Dus houd in de gaten als je op vakantie gaat. Misschien vind je een leuke souvenir van jezelf. Ace of Base, All That She Wants, hoor je zo. Naar Billy Joel bij Joe. En Goodnight Saigon.

0: betekent dat het zo dadelijk tijd is voor de 4 uur middagboost in de middagshow met Kai. Als je wat wil horen, kun je dat uiteraard laten weten in de Joe-app. Waar krijg je energie van? En ook het nieuws van 4 uur komt eraan met Jeroen.
1: Ja, het nieuws van 4 uur is dat het onze laatste uitzending is voor onze vakantie. We hebben het voorbereid van voor tot achter, maar ja, er gebeuren vaak onverwachte dingen. En ik denk, mijn voorgevoel zegt, en dit is echt een tease, dit wordt onze leukste en beste uitzending van dit jaar tot nu toe.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy. Yeah!
12: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.

0: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis. Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Misha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is jou.
9: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedemiddag. Het blijft onduidelijk hoe het ernstige auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem kon gebeuren. Dat ongeluk was begin deze maand. 4 mannen kwamen daarbij om het leven, 2 anderen raakten zwaar gewond. Maar omdat ook de bestuurder daarbij overleed, stopt de politie nu met het onderzoek. Bij het ongeluk kwam de 38-jarige boerzorgvrouwdeelnemer John Nauwe ook om het leven. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en omgeving. Dat zegt de toezichthouder. De kerncentrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt, maar de Volkskrant kwam er wel achter. Op het Franse eiland Corsica zitten ruim 200 wandelaars vast in een berghut. Dat komt door de bosbranden daar in de buurt. De toeristen kunnen daardoor geen kant op. Ze liepen een populaire wandelroute waar ze eigenlijk niet meer mochten komen vanwege het vuur. En wie dit weekend met de auto op vakantie gaat, kan het beste zondag vertrekken. Want zaterdag wordt het enorm druk op de Europese wegen. Dat zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. Het weer van Weerplaza, lokaal een bui. Verder is het bewolkt met af en toe zon. Het wordt 23 tot 31 graden. En morgen, ja, dan moeten we nog even genieten, zegt Weerplaza.
11: Morgen wordt nog een hele mooie zomerdag met veel ruimte voor de zon. De temperaturen die oplopen naar 23 tot 28 graden. Wel is het zo dat er in de middag mogelijk een onweersbui kan vallen in het noorden of oosten van het land. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog.
10: En na morgen wordt het koeler, zijn er meer wolken en is er minder zon.
12: Oh, kijk, dat is lekker. Nog even lekker van genieten. Ja. Ik dacht, vanaf morgen hebben we vakantie. Ik steek de fik even in een barbecue. Dus ik denk, ja, het moet wel kunnen lukken natuurlijk. Maar de buien en het onweer is in het noorden.
10: Ja, zitten we morgen kan het nog.
12: Ja, morgen kan het nog, ja. Toch? Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Tijd voor wat nieuwe energie met de 4 uur middagboost.
13: Dit is Joe met Kai Merckx.
12: En we zijn weer van de kant. Ik heb jou trouwens net horen praten, Jeroen.
10: Ja.
12: Ja.
10: Oh.
12: Bij Chantal.
10: Bij Chantal.
12: Ja, ik weet niet of je het meegekregen. Ik laat nog even een stukje horen. Maar er werd me hier toch een belofte geschetst over deze show. Luister even mee. Dit was zojuist te horen bij Chantal. Voor 4 uur.
10: We hebben het voorbereid van voor tot achter. Maar ja, er gebeuren vaak onverwachte dingen. En ik denk, mijn voorgevoel zegt, en dit is echt een tease, dit wordt onze leukste en beste uitzending van dit jaar tot nu toe.
12: Van dit jaar? Wil je nooit meer zo'n lat leggen?
10: Zo. Zeker wel.
12: Maar het is wel waar natuurlijk.
10: Yes!
12: Dit is de vierde middagboost. Fijn dat je er bent. Laat even weten via de app van Joe wat je wil horen en waarom. Jeremy heeft een bericht ingesproken.
14: Wij willen hier heel graag horen Wham met Club Tropicana. Hier vanuit het zonnige Kroatië. Heerlijk.
12: Heerlijk. En over een paar minuten ook het Rihanna Ross in de 4 uur middag.

0: Nou, ze heeft een flinke, lange werkdag achter de rug, zegt ze. Ze heeft haar muzikale energieboost even ingesproken. Je hoort zo wat haar door de middag heen helpt. En een energieboost kun je krijgen van verschillende dingen. Of de muziek je nou even heerlijk door die laatste uren van de dag heen helpt of niet. Maar het kan ook zo zijn omdat het juist hele fijne herinneringen met zich meebrengt. En dat is precies bij Nancy het geval.
1: Ik zou graag het nummer van Diana Ross, Chain Reactions, aan willen vragen. Dat brengt hele goede herinneringen met me mee. En ik vind het trouwens ook een heel mooi nummer.
0: Dat is mooi.

0: Het is weer 4 uur. Nou, dat denk ik nou ook altijd. Ik denk, hey, yes, het is weer zover. We zijn weer vertrokken, we zijn weer van de kant. En Bente zegt, oh, jullie ook vakantie na vandaag. Ik ook, heerlijk 3 weken naar Spanje. Ja, fantastisch. Ja, heerlijk genieten van Bente. Maar inderdaad, het is onze laatste show voor de vakantie, Jeroen.
1: Ja.
0: Wat moet iedereen nu gaan doen de komende 3-4 weken?
1: Vrede nemen met wat je krijgt, dat is van hoog niveau. Ook tussen 4 en 7 volgende week. Jorien is dan hier.
0: Hey, dit zijn hele mooie woorden.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En dan zeggen wij, kijk, want dat is ook leuk, want inderdaad vanaf maandag zit Jorien hier dan tussen 4 en 7, Jorien Renkema. En dan zeggen wij altijd, als we weer terugkomen,
2: unbelievable support!
0: Thanks for the support. Unbelievable support. Want ja, ze houden toch maar hoog, hè? Ze houden toch maar hoog.
1: Ja,
0: Elsie heeft pas echt een lange werkdag gehad. Ze heeft haar verzoekje even ingesproken.

0: hallo.
1: Goedemiddag, hallo, hoi.
0: Welk nummer wil je horen?
1: In the Air Tonight van Phil Collins.
0: Prachtig. En je kunt wel wat energie gebruiken, want je bent nog met een laatste klusje bezig, samen met je dochter, toch?
1: Klopt, ja. We zijn nog een laatste klusje voor vanmiddag en dan...
0: Dat klinkt alsof jullie iemand gaan omleggen, maar wat zijn jullie precies aan het doen?
1: Wij maken complexjes gewoon van VV's en dan glasbewassing, gewoon alles in panden schoonmaken. Ja. En
0: werk je altijd samen met je dochter of is dat een beetje de vakantieperiode?
1: Nou, ze is net geslaagd dus voor de examen, dus nu helpt ze even in de zomer even mee en dan... gaan ze weer verder studeren.
0: Ja, nou, wat leuk. En dat is allemaal goed geregeld. Kunnen we het erover hebben op de radio? Of komt er dan een dienst achter jou?
1: Nee,
0: het is goed geregeld.
1: Goed gedaan.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja.
0: Jonathan, ik wens je nog heel veel succes daar. En ik ga Phil Collins uiteraard draaien. Je hoort hem al trouwens.
1: Dankjewel. Super.

0: bij de laatste dag van onze, zoals we het wel eens noemen, landenuurtjes aangekomen. We gaan deze week natuurlijk elke dag een beetje vol pret beleven. Hebben we de afgelopen week ook gedaan. Met elke dag een uur lang tussen 5 en 6 muziek uit een ander populair vakantieland. En daarom reizen we zo tussen 5 en 6 af naar Nederland. Want heel veel mensen blijven ook gewoon thuis natuurlijk in Nederland. Marianne die zegt vandaag ook, ik verheug me erg op de liedjes van het land van vandaag, namelijk Nederland. En daarover gesproken, Bianca, haar verzoekje past helemaal in dat straatje.
1: Ik zou graag Musical Youth willen aanvragen met het nummer Pas de Dutchie. Want elke keer als we dat nummer horen, dan gaan we helemaal uit ons dak. Dus bij deze hoop ik dat jullie hem kunnen draaien hier in het zonnige Spanje. Dankjewel.
2: Rules, the new shine. With Russian.

0: Alpha Battle. Voor 5 uur geef ik nog 1000 euro weg. Maar wel aan degene die binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden geeft met die ene bepaalde letter uit het alfabet. Dus dat kan gewoon nog van jou zijn deze middag, die 1000 euro. Om 4:15 een nieuwe ronde. Als je wil meespelen, pak je alvast even de app van Joe erbij, want daarmee kun je je aanmelden na het nieuws van 4:30 doen.
1: Daarin blikken wij nog even terug en kijken we er even vooruit naar de wedstrijden op het WK deze week.
0: Ja, heerlijk. En La Bamba hoor je ook over een paar minuten.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: HSM-mannen. Nu al zin in morgen. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, oh, nee.
5: Maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het is bewolkt met af en toe wat zon. Het is zo'n 23 graden. Morgen wordt nog 1 dag lekker met zo'n 25 graden. Dus enjoy, enjoy. La Bamba, hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
6: Goedemiddag. De onderhandelingen over een nieuwe CAO en het openbaar vervoer zijn vastgelopen, zeggen de vakbonden. Na de zomer dan gaan ze praten met de leden en dan wordt meer duidelijk over een mogelijke staking. De CAO en het openbaar vervoer geldt voor 13.000 werknemers van onder andere Arriva. Een voormalig rijschoolhouder mag niet meer in de buurt komen van CBR-locaties. Deze man ligt al jaren in de clinch met de organisatie die rijexamens afneemt. Hij zou zelfs al meerdere keren examens hebben gesaboteerd. Door bijvoorbeeld auto's te achtervolgen en te filmen met daarin mensen die aan het afrijden zijn. De man moet daar nu mee stoppen, anders gaat hij de gevangenis in. Tot slot het WK voetbal. Er zijn nog 2 wedstrijden te gaan op het WK. Op zaterdag Frankrijk-Engeland voor de 3e en 4e plaats. En zondag is dan de finale tussen Spanje en Argentinië. Volgens sportverslaggever Riepke Bakker heeft 1 van deze 2 landen echt recht op de WK-titel.
7: Spanje heeft in de halve finale Frankrijk overklast, terwijl de Fransen werden gezien als de beste ploeg van dit WK. En daarom zou Spanje ook wel de terechte wereldkampioen zijn. Ze voetballen beter dan Argentinië.
6: Ja, Spanje verdient het dus om wereldkampioen te worden. Maar de beste speler, de allerbeste speler van dit WK, loopt volgens Riepke bij Argentinië. Zijn naam, Lionel Messi.
7: Dit is het WK waarin de 39-jarige Messi aantoont dat hij beter is dan wie dan ook. De vergelijking, Cruyff, Maradona, Pelé, Zidane, Beckenbauer en al die andere grootheden waren al gestopt toen ze 39 waren. Messi niet, die maakt zelfs op zijn 39ste het verschil op topniveau. En dat is uniek.
6: Aldus Riepke Bakker.
5: Ja, dat is ontzettend knap natuurlijk. Ja, heel erg benieuwd naar die finale wedstrijd. En ook, kijk, wat je hoort nu al, en dat is ook weer typisch Amerikaans, wordt het aangepakt. Je hebt ook een openingsshow natuurlijk van de finale. En dan heb je nog een halftime show. En dan heb je nog een afsluitende show ook van het hele WK. Hè. Dus ik bedoel, ja, het wordt natuurlijk 1 groot gigantische festijn. Als we de Amerikanen mogen geloven. Ja, en dat is heel belangrijk. Ik ga het je toch weer vragen vandaag. Spanje, Argentinië, zeg maar.
6: 2-0.
5: 2-0 voor Spanje, toch? Spanje wereldkampioen.
6: Spanje wereldkampioen.
5: Okay. Heb je dat ook ingevuld op je
6: voetbal? Nee,
5: moet
6: nog te doen.
5: Oh, dat moet je nog doen. Nee, dat kan niet meer. Je kunt niet meer invullen.
6: Ja, de finale wel. Tot met,
5: oh, de finale wel?
6: Ik denk zaterdagavond 9 uur.
5: Ja.
6: Of 10 uur. 11 uur begint de 3e, 4e plaats.
5: Oké.
6: Mijn hart.
5: Gelukkig nog.
6: Die laatste punten.
5: Ja, ik schrok namelijk al. Ik zei het ook meer uit een soort van schrikreactie, want ik moet het ook nog invullen.
8: Dit is Joe met Kai Merckx.
5: Ik ga wel met je meedenken.

0: Voel je het of niet? Voel je het?
1: Een beetje.
0: Ja, hè?
1: Ik weet niet wat, maar ik voel het.
0: Ja. Dacht, ik ga het heel lang volhouden. Het is de finale dag van de Alpha Battle.
1: Ja, dat voel ik.
0: Ja, dit is het moment om nog met 1000 euro extra lekker de zomervakantie in te gaan. Moet je wel de 9 goede antwoorden van Romy zien te verslaan? Want dat is de hoogste score die tot nu toe is neergezet. Moet zeggen, het is best mogelijk. Dus weet jij, binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met 1 bepaalde letter uit het alfabet, dan win je straks 1000 euro. Als je wil meespelen, mag je nu de app van Johan bijpakken en je naam sturen. Je naam is voldoende. Spelen over 3 minuten na Barry Manilow bij Joe en...

0: Copacabana bij Joe. Olivia Newton-John hoor je over een paar minuutjes met Physical. Maar eerst is het 16:15 en spelen we de grote finale van de Alpha Battle.
1: De Alpha Battle.
0: En die gaan we spelen met Connor.
2: Hey,
0: daar ben je. Hé, hé. Nou, daar ben je eindelijk, zeg. We zaten al zo lang op je te wachten, Connor.
2: Een beetje een half jaar ben ik te horen aan die kant van het gebouw.
0: Oh, je bent overal te horen in het gebouw. De radio staat daar waarschijnlijk dan, denk ik, toch?
2: Ik bedoel aan ben ik te horen aan die kant van het mediahuis. Niet van de mediavaart.
0: Oké, ja, helemaal goed. Connor, wij gaan een nieuwe ronde van de Alpha Battle spelen. Vind je het goed?
2: Ja, natuurlijk.
0: Er staat echt ontzettend veel staat er op je te wachten. Want ik heb hier al een hoge score. Dat is een score van Romy. En dat is een score van 9 goede antwoorden. Dus die moet je wel echt zien te verbreken voor die 1000 euro. Gaat het lukken, denk je?
2: Denk het wel.
0: Oh, kijk, mooi. Daar hou ik van. Want Romy die luistert mee natuurlijk. Romy, hallo.
3: Hoi.
0: Want jij hebt een aantal weken vakantie. Je bent begonnen aan je zomervakantie natuurlijk. En jij ziet die 1000 euro ook wel zitten voor een vakantie natuurlijk.
3: Jazeker.
0: Heb je nog laatste woorden voor Connor? Voor die begint?
3: Nee, heel veel succes.
0: Nou, dat is sympathiek. Connor is er helemaal stil van. Connor, ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Mooi. Omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. En je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Dus jullie gaan dan in beraad en dan maak je bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. Jij mag gaan spelen met de letter N van 9 goede antwoorden, bijvoorbeeld.
2: Of van Nico.
0: Dat mag ook, dat vind ik ook goed. Maar laten we ermee spelen. Ben je er klaar voor, Connor?
2: Ja, natuurlijk.
0: 30 seconden vanaf nu, succes! Een merk.
2: Nike.
0: Een dier.
2: Nijlpaard.
0: Iets hartigs.
2: Nacho.
0: Iets wat je moet schoonmaken.
2: Neus.
0: Een stad in Nederland.
2: Nijmegen.
0: Een kantoorartikel.
2: Een liedmachine.
0: Een bijvoeglijk naamwoord.
2: Naar.
0: Een beroep. En dat was hem.
2: Nee.
0: En dat was hem.
2: Wat niet 9?
0: Dat waren er geen 9. Het viel een beetje tegen misschien, Connor.
2: Ja, ik had een lastige letter.
0: Ja, lastige letter is het ook. Even kijken, je ging op zich wel goed hoor, want je eerste antwoorden waren helemaal goed. Zeker de eerste 6. Bijvoeglijk naamwoord. Dan had je nieuwe kunnen zeggen of nette. En als beroep eventueel nog naaister of notaris. Maar de score is berekend. En de winnaar van 1000 euro namens Joe en Staatsloterij is geworden met 9 goede antwoorden, Romy! Romy!
3: Ja?
0: Van harte.
3: Dank je.
0: Ja, kun je toch nog een lekkere vakantie gaan boeken? Heb je er al over nagedacht wat het zou worden eventueel?
3: Nee, dat durf ik nog niet.
0: Nee, dat durft hij nog niet. Maar nu mag je lekker vrij gaan denken, Romy. Dat is lekker.
3: Van harte.

0: Maandag gewoon weer nieuwe ronde Alphabattle, toch? Ik heb even net geweten van de show, Jesse.
1: Absoluut.
0: Absoluut. Jorien gaat gewoon lekker ook de hele zomer de Alphabattle spelen. Dus nieuwe rondes, nieuwe kansen. En wat altijd leuk is, dat ga ik even zeggen. Dat was ons gezegd en gezwegen. Kijk, vanaf volgende week zijn er natuurlijk heel veel mensen ook met vakantie. Dus als je nou eens even een goede kans wil maken om eruit gepikt te worden, dan is een van de komende weken is wel echt een goede kans bij de Alphabattle. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook gewoon lekker in het buitenland. Dus dat is super. Maandag nieuwe rondes, nieuwe kansen in de Alphabattle. Voor dus 1000 euro. We naderen dus nu ook echt de volledige zomervakantie, dat het hele land weg is. En we pakken weer onze koffers. Want deze week hoor je iedere middag tussen 5 en 6 uur een uur lang muziek uit een heerlijk vakantieland. We hebben al Spanje gehad, we hebben Frankrijk gehad, we hebben Italië gehad. Maar speciaal dus ook voor alle thuisblijvers blijven we vandaag in eigen land, Nederland. Dus heel veel Nederlandstalige muziek. En we gaan zo meteen ook Sanne spreken. Want Sanne, hallo Sanne, je bent er al, hè? Hallo Sanne.
2: Ja, ik ben er al, hoi.
0: Hallo, ik heb zo meteen tijd voor jou, dus dat komt helemaal goed. Ga ik even lekker met je babbelen. Maar jij bent in eigen land, hè? Blijf je sowieso ook voor vakantie in eigen land, of niet?
2: Nee, we gaan ook nog naar Mallorca. Voor nu zijn we in eigen land.
0: Oh, wat heerlijk. Ook nog lekker naar Mallorca. Maar ik ga jou zo eventjes spreken, want jij hebt een hele leuke tip voor vakantie in Nederland, toch?
2: Ja, zeker.
0: Absoluut. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ze gaat er zo meteen alles over vertellen. En ook onder andere Splitsing, Wind en Zeilen komt voorbij. Dat is ook goed nieuws voor jou, Jeroen. Dat is een van je favorieten. Ja. We beginnen zo in ieder geval met André Hazes en Zomer na het nieuws van 5 uur.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
4: Kippie.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
15: laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook.
1: Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
20: Mam, waar is mijn zwembad?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
23: Allsafe geeft ruimte.
24: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Dit is jou. Muziek van André Hazes na het nieuws van 5 uur met Jeroen Latijnhouwers.
27: Goedemiddag. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege de droogte. Dijken besproeien om scheuren te voorkomen en drinkwatervoorziening krijgen. Die krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO vreest dat pas daarna water beschikbaar komt voor de boeren. Justitie verwacht binnen een paar weken verdachten te vervolgen voor racisme tegen spelers van het Nederlands elftal, meldt de Telegraaf. Het gaat om de verloren wedstrijd tegen Marokko op het WK. Kluivert, Timber en Somerville misten toen hun penalty. Daarna kregen zij op social media discriminerende en racistische berichten over zich heen. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote brug in Genua. Gebeurde 8 jaar geleden, daarbij vielen meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Hij kreeg 12 jaar cel omdat hij de brug zou hebben verwaarloosd. En de nieuwe film van Christopher Nolan breekt nu al records. Het gaat om The Odyssey, een film over een oorlogsheld uit het oude Griekenland. In de voorverkoop zijn tienduizenden kaarten verkocht voor de speciale IMAX-zalen. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Filmkenner Carné van der Brink.
28: Nou, dit is de allereerste film ooit die volledig is gemaakt voor de IMAX-zalen. Met speciale camera's, alles is ook geschoten op echt film. En het ziet er waanzinnig scherp uit daardoor. En dat moet je dan ervaren op een zo groot mogelijk scherm.
27: En dat kan dus vanaf vandaag. Het weer van Weerplaza, lokale bui, verder bewolkt met af en toe zon. 23 tot 31 graden. Morgen begint zonnig, later kans op een onweersbui. Het wordt morgen 23 tot 28 graden.
0: De hele week dompelen we ons onder in een heerlijk populair vakantieland.
5: Dit is Joe met Kai Merckx.
0: Ik ging al maandag naar Spanje, gisteren nog Italië, Frankrijk hebben we ook gehad. En vandaag zoeken we het lekker dicht bij huis. Ja, want je hoeft eigenlijk helemaal niet ver van huis om een heerlijke vakantie te hebben. Want wat is er nou beter dan lekker je eigen hagelslag 's ochtends op je bammetje kunnen strooien. Lekker je potje pindakaas opendraaien. De geur van een oer-Hollands bakje koffie. Ja, of na een dag strand gewoon weer lekker in je eigen bedje vertoeven. Och, dat is lekker hè. Lekker onder je eigen douche staan.
2: Oh, dat is toch
0: niks lekkerder. Je hoort het goed, we blijven inderdaad heerlijk in Nederland. Met een uur lang de beste muziek van eigen bodem. En ga ook lekker mee in de sfeer, zou ik zeggen. Want ik weet niet wat hier in de studio is gebeurd. Maar ik heb toch ineens een vettige neus, wat heerlijk zeg. Er is een enorme schaal met bitterballen en allerhande naar binnen gedragen. Dus waar je ook bent, als het mogelijk is, pak er lekker een bitterballetje bij. Een lekker Hollands biertje en geniet van alle Nederlandse muziek. Met om te beginnen bijvoorbeeld... En zomer. En blazen. Goed blazen voor je de bitterballen binnengooit. Ja, want anders krijg je dit. Nog zo gewaarschuwd. Nog zo gewaarschuwd. Nog zo gezegd. Laat hem nou toch even. Schrok het nou niet zo naar binnen.

0: Kunnen we nog heel lang doorgaan natuurlijk. Romanes en Limburg bij Joe in de middagshow. Waar we dus tussen 5 en 6 uur vandaag allemaal Nederlandse muziek hebben. Muziek van Nederlandse bodem. Omdat we elke dag deze week een populaire vakantiebestemming bezoeken tussen 5 en 6 uur. Dat was eerder deze week al Spanje. En dat was Italië. Dat was Frankrijk. Vandaag dus in eigen land. Met nu dus Limburg staat op plek 4 van de populairste provincies om in eigen land op vakantie te gaan. Op jaarbasis gaan er zo'n 900.000 Nederlanders op vakantie naar Limburg. Lekker wandelen in de bossen. Misschien wel het water op. Het kan allemaal passen bij vakantie in eigen land. Ik heb ook een bericht van Simone binnengekregen via de app van Joe. Luister ook daar even mee.
1: Het verzoekje voor het Nederlands uurtje vandaag tussen 5 en 6. Zou jij alsjeblieft splitsing met wind en zeilen willen draaien?
0: Nee. Ja, wel. Wat? Ze vroeg het zo mooi. Ja, ze vroeg het zo mooi. Even kijken hoe het verder gaat nog.
1: Ik vind dat zo'n waanzinnig lekker zomernummer. En dat hoort echt in dit uurtje thuis. Ik hoor hem graag en dan gaat de volumeknop op 1000.
0: Zo, 1000! Nou, dan draai ik.

0: Sander nog even. Sander heeft nog een hele leuke tip voor je. Voor als je nog iets zoekt voor dit weekend. Of als je sowieso een leuke uittip wil voor in het eigen land. Een leuke uittip. Leuk, hè? We nemen even de kalender even door.
1: Dag,
0: ja. Na winter zijn splitsen.

0: Soenijs bij Joe en het werd zomer. Pardon. Vakantie in eigen land wordt steeds populairder. Maar waar moet je nu echt zijn deze zomer? Wat zijn de plekken in Nederland die je niet mag overslaan als het om een heerlijke uitstap gaat in ons eigen landje? En want we zijn deze week elke dag tussen 5 en 6 in een ander vakantieland om even in de sferen te komen. Vandaag blijven we dus in eigen land. Nou, met stip op nummer 1 blijft het populairst de Veluwe. Heerlijke bossen, uitgestrekte wandel- en fietsroutes. Dat maakt het ontzettend populair voor Nederlandse vakantiegangers. Kan ook wat meer behoefte hebben aan wat meer reuring natuurlijk. Dan staan er ook genoeg leuke evenementen en festivals op de planning. Ook vooral denk aan de Nijmeegse Vierdaagse feesten bijvoorbeeld. Die gaan dit weekend van start. Maar er is nog veel meer te doen. Hallo Sanne.
1: Hey, hoi.
0: Hey, ik zoek iemand die me een beetje een sfeerverslag kan geven van iets leuks in Nederland. Want waar ben jij op dit moment?
1: Ik ben op dit moment in de Zwarte Cross. Op de Zwarte Cross.
0: Op de Zwarte Cross. Kijk eens even aan. Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Er is genoeg te doen in de zomer in eigen land natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En kun je me eens even een sfeerverslagje geven van de Zwarte Cross?
1: Nou ja, wij stonden net bij Harry Slinger van Drukwerk. Ja, dat was echt werkelijk waar fantastisch.
0: Je komt ook alles tegen op de Zwarte Cross. Harry Slinger is er ook.
1: Ja, het is echt geweldig.
0: Wat heb je meegezongen met hem?
1: Ja, schijn een lichtje op mij en Marjanneke, je loog tegen mij.
0: Leuk, je loog tegen mij. Ja, schijn een lichtje op mij, ook leuk. Ja, fantastisch. En wat wordt het hoogtepunt van dit weekend?
1: Nou, eigenlijk was dat wel Harry Slinger.
0: Oh, je hebt het al gehad?
1: Ja, bijna wel.
0: Kun je wel naar huis eigenlijk?
1: Ja, maar we gaan ook nog wel naar van alles. BZB komt vanavond, dat is een van onze favorieten. En je hebt ook nog Russo en de bankzitters komen ook nog zondag. Dus we hebben nog zat om voor te blijven.
0: Nou, fantastisch. Dat klinkt als een fantastisch goed weekend, Sanne.
1: Ja, zeker.
0: Dan moet ik ook eerlijk zeggen, je klinkt wel als iemand die over 2 dagen complete stem kwijt is. Klopt dat?
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Nog veel plezier, Sanne, daar.
1: Ja, bedankt.

0: Want ja, goed, we bevinden ons vandaag heerlijk in eigen land voor de vakantie. En Raymond die ontdekt een lijn, want die zegt... Hey, ja, ik hoor natuurlijk muziek uit alle windstreken. Nederlandstalige muziek. Draai je ook nog iets van normaal dan, zegt Raymond. Zou ook nog kunnen. Er zijn er natuurlijk altijd dan heel veel mensen op de radio die dan zeggen... ja, maar we hebben toch net Skik gedraaid. Oeh, en dat is een vergissing, die moet je niet maken. Want dat is... Nee. Normaal, dat is de Achterhoek. En Skik, dat is Kante M natuurlijk. Dus ja, nee, dat is iets totaal anders natuurlijk. Maar zometeen wel hele andere muziek nog. Van bijvoorbeeld... en misschien komt de maand nog wel voorbij, ik weet het eigenlijk niet. Toontje Lager, over een paar minuutjes. Na het nieuws van 17:30 met daarin natuurlijk. Jan Latijnhouwers.
1: Jazeker, met daarin antwoord op de vraag... waar gaat dit over?
2: Oh. Het is zo leuk, de sfeer is leuk. Mag voor mij het hele jaar doorgaan.
3: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
10: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snel. Snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie. Yeah!
11: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Het is bewolkt met af en toe wat zon. Het is zo'n 23 graden. Morgen wordt nog één dag lekker. Ja, dat klinkt ook als een soort van acopleeps. Maar bedoel, het wordt morgen nog lekker. Daarna zakt het weer een beetje.
17: Ja, ik kom zo meteen terug.
16: Oh, ik kom zo meteen. Dan hou ik verder mijn bek. Ja. Toontje lager hoor je zo na het nieuws. Nou, vertel maar.
17: Ja, goedemiddag. Ik begin met het verbod om water uit sloten en beken te halen in Limburg en Midden-Brabant. Dat verbod wordt uitgebreid. Waterschap Limburg spreekt van een kritieke situatie voor de natuur. En hij heeft opgeschaald naar code rood. Daar proberen ze te voorkomen dat de natuur onherstelbare schade oploopt. Het sproeien van tuinen en sportvelden met rivierwater is daar ook verboden. Nou, door met het weer. Komt er regen aan? Nou, regen. Het wordt in ieder geval afkicken voor de liefhebbers. Want het is bijna gedaan met het zonnige en warme weer van de afgelopen tijd. Kai zei het al, ga er even op door. Want morgen, dan wordt het nog zonnig, zei Kai al. Ik ga er nog even op door. En daarna wordt het allemaal minder, zegt in dit geval Weerplaza.
18: Vanaf zaterdag is het een stuk koeler. Met een noordenwind wordt koelere lucht aangevoerd. Vooral zondag ook veel wolkenvelden en temperaturen die teruggaan naar 20 tot 23 graden.
17: Ik neem het weer even over, want ook de nieuwe week is het eigenlijk vooral oud-Hollands zomerweer.
18: In eerste instantie is het nog vrij koel met wolkenvelden en af en toe ook zon. Temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Pas aan het eind van de week kan het mogelijk weer warmer worden.
17: Ja, die 30 graden, bijna 30 graden van de afgelopen tijd, dat is voorlopig wel even klaar. Het is altijd fijn om mensen blij te maken of mensen blij te zien. En in dat kader heb ik heugelijk nieuws voor kerstliefhebbers. Want vanaf vandaag kun je al kerstshoppen in een tuincentrum in Lisse, Zuid-Holland. Kerstdorpen, de ballen en de bomen, ze zijn daar nu al te koop. En ook is er nu al een kerstshow. De reacties op deze vroege kerst zijn zoet en licht zuur.
0: Het is zo leuk.
4: Ik vind het eigenlijk wel een beetje vroeg. Kan niet vroeg genoeg kerst zijn.
0: De sfeer is leuk.
4: Het is nog hoog zomer.
0: Mag voor mij het hele jaar doorgaan.
17: En dat laatste vindt het personeel van het tuincentrum ook.
10: Wij gelukkig ook onder onze klanten veel kerstgekkies die nu al helemaal enthousiast worden. En echt zoiets hebben, ik kan me niet vroeg genoeg beginnen. En ik ben de zomer zat en ik wil gewoon weer lekker kerst en de boom neer gaan zetten.
17: Kerst is over 162 dagen.
19: Ik dacht ook al toen ik het hoorde, dacht kijk, en ik ben echt een kerstfanaat. Ja. Hè? Of zoals hier gezegd wordt, kerstgekkie. Maar ik dacht afgelopen week ook, ik heb er toch nog even nog geen zin in. Ik zou niet per se naar het tuincentrum nu willen en door kerst lopen. Nee, ik heb het voor mijn gevoel net achter de rug. Ik wil nu even, ook al ben ik een enorme kerstfanaat, of zoals hier werd gezegd, kerstgekkie. Ik zou toch even lekker eerst even door die zomer willen.
17: Ja.
19: Daar geniet ik ook heel erg van. Is dit geen hele gekke benaming voor je klanten? Sorry hoor, dat ik toch even... Het is toch heel raar zeggen over je klanten. Gekkies, oh, er zijn de gekkies weer. De gekkies komen binnen. Nee, weet je wie de gekkies zijn? Tuincentrum. Jij zet die rommel in je winkel al, of niet? Of wat is het, 16 juli? Ja. Daar zit toch de gekkigheid in? Dan zijn wij toch niet ineens de kerstgekkies? Ik vind dat heel raar. Ik ga hier toch grote Joe-fans, ga ik toch ook niet noemen. Oh, er zijn de Joe-gekkies zijn
17: nee,
19: er weer.
17: Nee.
19: Dat is toch heel raar dat je dat zegt. Hele gekke terminologie worden daar gebruikt in Lisse.
17: Ja, maar kerstgekkies, dat snap ik al. Zoontje.
19: Nee, kerst is heel raar, het tuincentrum Lisse. Dus even weer normaal zeg.
20: Dit is Joe met Kai Merks.
19: We gaan even speciaal voor alle zomergekkies en Nederlandse gekkies even op Nederland.

0: bij Joe in Nijedij. En je zou het bijna vergeten. Maar je krijgt hier over een half uurtje de uitkomst van een onderzoek wat nu nog niet compleet is. Namelijk het volgende, het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 7% van de hondeneigenaren hun hond dit trucje heeft aangeleerd.
0: Mag ik mijn gokje al doen?
1: Ja, zeker.
0: Bijvoorbeeld, iets van de krant halen of pantoffels halen. Zo, dat je er een soort van dienstbode van maakt.
1: Oh, dat hij, ja, precies.
0: Dat hij iets voor je gaat halen. Of even een lekker biertje uit de koelkast. Gaat een biertje halen. Dan komt je hond terug met een biertje op zijn neus. Zoiets.
1: Nee, dat is niet goed. Nee.
0: Nou, niet goed. Later deze middag in ieder geval het antwoord rond 6:10. Wat ga je eigenlijk doen met de vakantie, Jesse? Want we hebben vanaf volgende week vakantie.
1: Ik heb eigenlijk nog geen idee.
0: Oh?
1: Ik heb eerder dit jaar een grote reis gemaakt. Dus nu denk ik, ja, ik ga gewoon met de auto misschien ergens naartoe. Kijken waar de zon schijnt, hè, zeggen ze dan.
0: Kijken waar de zon schijnt. Jeroen, jij?
2: Binnenland, eventjes vakantiepark met het gezin.
0: Met het gezin. Ben jou thuis natuurlijk. Ja, jij woont aan zee. Wat zou je weggaan, man? Wat zou je weggaan?
2: Nee, het is altijd fijn om een andere omgeving te hebben. Dat is altijd fijn. Dat is eventjes in Gelderland ergens.
0: Ja. Dus, nou, ik eigenlijk van hetzelfde laken een pak. We gaan nog wel een paar dagen naar de Belgische kust. Ook om even lekker weg te zijn, inderdaad. Ja, en in eigen land. Ja, we gaan toch ook even kijken wat het weer een beetje doet de komende dagen. Want als ik zo hoor, ja, volgende week is zo rond de 20, 25 graden. Ja, dat vind ik met kinderen ook perfect. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, pretpark weer of dierentuin weer. Of dat is natuurlijk heerlijk in eigen land, want we hebben veel. En als je dan toch in Nederland blijft, Magazine Jan. Ja?
1: Ja?
0: Magazine Jan?
2: Ja.
0: Wat is Magazine Jan?
2: Jan.
0: Gewoon de Jan?
2: De Jan.
0: De Jan? De Jan.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay, nou,
0: ik ben blijkbaar de enige die van Lillo komt. Maar goed, dat maakt niet uit. Magazine Jan heeft uitgezocht welk strand in Nederland het best beoordeeld is. En op nummer 1 staat Renesse. Want het is schoon en overzichtelijk, wordt er gezegd. Op 2 Vrouwenpolder. Het is een hotspot voor watersporters. Op 3 Strandslag Grote Keten. Veel parkeerplekken. Dat is lekker. Ja, je gaat uiteindelijk naar het strand om lekker goed te kunnen parkeren. Hè? En de rest, ja, de rest van het strand zou je zorg wezen. Op 4 Kijkduin, voor ieder wat wils. En op 5 Noordwijk aan Zee.
2: Nou ja.
0: Ja, jouw eigen Noordwijk aan Zee. Zeker. Mooie strandtenten en wijde stranden. Maar dan toch boven veel parkeerplekken. Of onder eigenlijk.
2: Ja, nou dat is het enige wat een beetje schort, parkeerplekken.
0: Oh, echt daar.
2: Ja, dat kan beter.
0: Maar Noordwijk aan Zee verdient nog wel meer dan plek 5? Of
2: ja, we staan met stip op 5.
0: Het is nog niet eens.
2: Volgend jaar zijn we 1.
0: Ja, het is nog niet eens top 3. Het is nog niet eens top 3.
2: Nee.

0: iets anders. Ik zit met iets anders. Oh. Ik heb nog een nummer dat ik heel graag wil draaien, maar ik zit een beetje in dubio. Ik heb er namelijk lang over getwijfeld.
1: Ik weet het al.
0: Maar ik ben ook wel ergens overtuigd omdat het taaltje zo zacht is. Dus ik denk, misschien moeten we het toch maar doen. Maar het is echt... Kijk, we zijn natuurlijk deze week zijn we dan tussen 5 en 6 zijn we onderweg naar een vakantieland. We hebben Spanje gehad en Italië en nou ja, Frankrijk en Nederland. En noem het allemaal op. Of eigenlijk, dat was het allemaal. En ja, ik heb nu nog een band klaarstaan. Het is Nederlands. Maar het is ook België.
1: Hmm.
0: En ik heb het ook gelezen, 11% van de Nederlanders gaan op vakantie naar België. Ik heb zelf net verteld dat ik nog een paar dagen naar de Belgische kust ga. Eventjes lekker. Dus ja, het is de combi van, maar het is wel... Het is wel een Nederlands product.
1: Ja, maar het is de laatste plaat van dit uurtje. Met Nederlandse muziek.
0: Ook nog.
1: Dus als we dan... Dit zien als een soort opmaatje naar een uurtje Belgische muziek. De volgende keer.
0: Dat kan wel. Leuk dat we een soort van estafette ingaan de volgende keren.
1: Mooie liedjes.
0: Ook wel leuk.
1: België. Ja, waarom niet?
0: Ook wel leuk. Ja, goed. Oké. Nou, België dus. België. Het goede doel. Nederlands uurtje.

0: Het goede doel met België bij Joe. Elke middag hier in de middagshow een onderzoekje mee dat over van alles en nog wat kan gaan. Het zijn huistuin- en keukenonderzoekjes, zoals ik wel eens zeg. En het gaat vandaag over honden. Dus alle hondenbezitters opgelet, want het goede antwoord loopt misschien wel in je buurt. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 7% van de hondeneigenaren hun hond dit trucje heeft aangeleerd.
0: Ja, we hebben al gehad de sloffen laten halen, bijvoorbeeld. Maar dat bleek niet goed te zijn.
1: Nee.
0: En Renette heeft nog een antwoord ingestuurd via de app van Joe. Die wil gewoon even leuk meegokken. Die zegt dood liggen.
2: Oh ja.
1: Nee, dat is ook niet goed. Nee.
0: Doe eens dood! Doe eens dood!
2: Dat.
0: Doe eens dood!
2: Oh.
0: Nou, en dan ligt hij met zijn pootjes omhoog, denk ik. Ik weet niet hoe dat gaan wij rond.
2: Nee, dat is een ander standje.
0: Ik heb geen hond. Jij hebt wel een hond.
2: Nee, ja, nee dat, ik heb een hond. Ik woon aan het strand, hè?
0: Ja, jij woont aan het strand, hè? Ja, zeehond. Ja. Het antwoord krijg je in ieder geval om 6:10. En als je nou denkt van... ja... Mis een beetje de zon misschien. Het is op sommige plaatsen in het land is het bewolkt. Er komt veel zomer aan. Summer of 69, onder andere Bryan Adams. En ook Summertime, na het nieuws van 6 uur.
3: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
4: Kippie.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarige

0: Lekker toch?
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
17: e-boekhouden.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Dit is jouw Summer of 69. Na het nieuws van 6 uur met Jeroen Latijnhouwers.
22: Goedenavond. Het blijft onduidelijk hoe het ernstig auto-ongeluk het Limburgse Heibloem kon gebeuren. Dat ongeluk was begin deze maand. Daarbij kwamen 4 mannen om het leven, 2 anderen raakten zwaar gewond. Maar omdat ook de bestuurder daarbij overleed, stopt de politie nu het onderzoek. Bij het ongeluk kwam ook de 38-jarige Boer zoekt vrouw-deelnemer John Nauwe om het leven. Landbouwers maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege de droogte. Dijken besproeien om scheuren te voorkomen en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO denkt dat pas daarna water beschikbaar komt voor de boeren. Vakantiegangers in Frankrijk en Italië moeten rekening blijven houden met flink noodweer. Bovenop de hittegolf geldt in grote delen van Frankrijk code oranje voor zware onweersbuien en enorme hagelstenen. En in Italië wordt gewaarschuwd voor extreme hitte tot wel 45 graden. En ook voor hevige buien en kans op wateroverlast. En daar geldt code rood. En wetenschappers die hebben een nieuwe apensoort ontdekt in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo. Het gaat om een zwarte aap met een roze-oranje gekleurde huid rond de mond. De aap werd al in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers nog niet vaststellen om welke soort het ging. Het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en koelt het af naar 16 graden. En morgen dan moeten we nog heel even genieten van het mooie weer, zegt Weerplaza.
0: Morgen wordt nog een hele mooie zomerdag met veel ruimte voor de zon. De temperaturen die oplopen naar 23 tot 28 graden. Wel is het zo dat er in de middag mogelijk een onweersbui kan vallen in het noorden of oosten van het land. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog.
22: En na morgen dan wordt het koeler en zijn er meer wolken en minder zon.
2: Uit onderzoek blijkt dat 7% van de hondeneigenaren hun hond dit trucje heeft aangeleerd. Het is in ieder geval niet, ja, bijvoorbeeld pantoffels gaan halen. Dat kun je al afstrepen. Wat het antwoord wel is, hoor je over 6 minuutjes.
15: Dit is Joe met Kai Merks.
2: Op naar een verdiende vakantie.
17: Nou, of het verdiend is, dat mogen anderen bepalen. Maar dat het nodig is, je kunt me ongeveer met een brancard het vliegtuig induwen.
2: Oké.

0: Juicy Jeff and the Fresh Prince, Summertime bij Joe. Even kijken, dit is de middagshow met Nick Kershaw over een paar minuutjes en The Riddle. Maar eerst ben je natuurlijk wel eens benieuwd wat die honden nou hebben geleerd. En dan denk je, nou, waar komt dat nou in vandaan? Het onderzoek van vandaag is als volgt. Jesse.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat 7% van de hondeneigenaren hun hond dit trucje heeft aangeleerd.
0: We hebben al voorbij horen komen dood liggen, pantoffels halen. Dat is het allemaal niet. Jeroen, jouw antwoord.
2: Het Messi-trucje.
0: Het Messi-trucje.
2: Ja, dan gooi je een hondensnoepje naar je hond. Die vangt hem op zijn hoofd, kopt hem 2 keer en slikt hem dan pas in. Kan ook zijn dat je het hondensnoepje naar de hond gooit, dat hij met zijn pootjes het balletje 10 keer hoog houdt en dan pas...
0: En dan pas op zijn hoofd. Dat en dan 2 keer het... kopt en dan opeet.
2: Ja, het is toch WK voetbal, dus het Messi-trucje.
0: Vind ik een goed antwoord.
2: Ja.
0: Klopt het?
1: Nee, het is niet goed.
0: Hé, nee?
1: Het is wel echt leuk gewonnen.
0: Nee, is het zo niet goed?
1: Nee.
2: Kijk nog eens, alsjeblieft.
0: Oh, nee, zeker niet. Een plausibel antwoord vond ik dit.
2: Maar je kan toch lezen?
0: Dat staat echt. Lucinda, die heeft het volgende ingesproken via de app van Joe.
3: Ik denk dat het trucje is op een achterpoten staan. 2 achterpoten dus, hè. Pootjes omhoog. Ja, dat is toch een trucje.
0: Oké, okay, heel de achterpoten staan.
1: Nee, ook niet goed.
0: Rien, die zegt een pirouetje maken.
1: Nee, ook niet.
0: Nicky.
4: Ik denk dat hondeneigenaren in Shiba hebben geleerd om mijn hond een high five te laten geven.
2: Oh ja.
0: High five.
1: Ook niet goed.
0: Bart zegt een lekker koud biertje uit de koelkast pakken voor je. Ja, juist. Dat zijn

0: Hoeveel handen heb ik hier? Hoeveel appels hou ik vast? En dan dat beest dan drie keer blaffen. Dat lijkt me echt wel een hele goede bij een verjaardag of zoiets, hè? Oh. Hoeveel is 1 plus 1? Waf, waf. Nou, hilariteit natuurlijk.
1: Ja, hilariteit. Ja, je kent het wel natuurlijk. En ook knap. Zij kan dus met 2 handen 3 appels ook vasthouden. Dus dat is ook super natuurlijk. Tellen?
2: Nee, ook niet. Goed.
1: Ook niet goed. Nou, wat heeft 7% aangeleerd?
2: Ja, hetgeen wat 7% van de hondeneigenaren heeft aangeleerd als trucje is... dansen.
1: Dansen?
2: Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus eigenlijk...
1: Wat voor dansen dan?
2: Nou, dat de hond inderdaad een beetje gaat staan op de achterpoten... en dat hij dan een beetje zo heen en weer gaat dansen. Maar inderdaad ook soms pootjes omhoog, dat de pootjes worden gepakt... en dat hij dan mee gaat dansen. En je kijkt nu heel belachelijk, maar het is dus ook echt een officiële sport. Nee, je hebt dus de Nederlandse dog dance.
1: Ja, je hebt doggy dancing heb je ook.
2: Ja, doggy dancing.
1: Ja, ja, ja, er worden prijzen mee gewonnen ook en zo.
2: Ja, exact.
1: Ja, ja. Nee, dat is absoluut wel. Maar alles wat een hond doet naast slapen, lopen, zitten, scheiden en eten... vind ik gewoon heel raar. Daar is beest gewoon niet voor gemaakt, toch?
2: Nee, ben ik met je eens.
1: Toch,
2: maar het is wel leuk toch, een dansend hondje?
1: Tuurlijk, maak jij lekker een dansende hond ervan.

0: Show. Maar eerst, dan moet ik heel even nadenken. Het onderzoek voor, wanneer zijn wij terug van vakantie?
1: 17 augustus.
0: Maandag 17 augustus.
1: Ja.
0: Ik schrijf het heel even op. Eerst nog even voor Nick Hirsch, ja, het onderzoek voor maandag 17 augustus.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat dit kan je het hele jaar doen, maar in augustus doen we het meest.
0: Dat is toepasselijk op 17 augustus. Misschien heb je het al een halve maand gedaan. Dit kun je het hele jaar doen, maar in augustus doen we het meest. Het antwoord krijg je, en sla even een paar pagina's van je agenda eventjes verder, op maandag 17 augustus om 18:10 's avonds. Nou, het is eigenlijk bijna 18 augustus, maar nog net niet.

0: Martin.
1: Volgende week, dus even goed om te weten. Let op, volgende week dan kan jouw muzikale kennis hier wat opleveren. Want dan zijn wij lekker met vakantie. Maar Jorien hoor je hier dan 's middags tussen 4 en 7. Jorien Renkema. En zij heeft de op maat gemaakte quiz, heet het. Dus de vraag is dan, van welke Joe-artiest denk jij de meeste... Ja, kennis te weten, muziek te kennen, dat eigenlijk. Dus dat zou Rod Stewart zomaar kunnen zijn. Dan gaat ze jou eigenlijk testen op die artiest. Daar kun je iets heel tofs mee winnen. Maar je kunt je daar nu alvast even voor opgeven. Dus laat het even weten via de app van Joe. Van welke Joe-artiest jij echt alles weet. En wie weet ben je volgende week in de middagshow bij Jorien. Ja, een fantastische prijs. En sowieso natuurlijk eervolle vermeldingen. En eeuwige support en steun. Dat sowieso. Of misschien weet je wel heel veel over Roxette. Kan natuurlijk ook. Dit is It Must Have Been Love bij Joe.

0: Nieuws van half 7 komt eraan, Jeroen.
1: In Assen worden buurtbewoners helemaal gek van één bepaalde vrouw. Ze staat namelijk uren te...
0: Oh, en zometeen weer een heerlijk nummer met blazers. En de muziek van Madonna hoor je ook over een paar minuten. La Isla Bonita.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elk

0: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Kees-Mee tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmeet.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Het is bewolkt met af en toe wat zon. Het is zo'n 23 graden. Morgen wordt nog één dag lekker. Ik vind dat te fatalistisch klinken. Ik vind het echt klinken als doemscenario's. Als ik het lees, dan denk ik echt, ja, morgen gaan we er aan allemaal. Het is nog één dag lekker en daarna stort de hele zooi in elkaar. Zo klinkt het. Maar het wordt gewoon, wat wordt het? 20 graden wordt het. 20 tot 30.
9: De komende dagen, ja. Sorry, 20 tot 25 vanaf, nou, minder warm, minder zon, meer wolken. Het is eigenlijk gewoon het einde van de wereld.
8: Ja. Ja. Ja, maar als referentiekader is natuurlijk verlegd door een hele week 37 graden. Dan klinkt 20 tot 23 graden is ineens koud, maar het is nog steeds schitterend weer en zomer, jongens. Dit is jou. Madonna, hoor je na het nieuws van 6:30, Jeroen?
9: Ja, toch een beetje het einde van de wereld. Goedenavond, want we hebben nu officieel te maken met een watertekort.
8: Oh.
9: En daarom denken drinkwaterbedrijven na over maatregelen. Zij gaan kijken hoe ze het water beter kunnen verdelen. Exacte maatregelen zijn nog niet bekend. Maar ook deze mensen die zijn al bezig met waterbesparing.
10: Ik probeer wat korter te douchen, minder water te verbruiken.
11: Ik merk bij ons thuis wel dat mijn moeder er wel mee bezig is. Ze heeft een emmer in de douche gezet die het water dan op kan vangen.
12: Ik zelf douche sowieso niet langer dan 5 minuten. Ik drink wat meer bier.
8: Ah, ja, dat is de oplossing.
9: Door met Schiphol. Schiphol waarschuwt voor topdrukte deze zomer. Dat hebben ze al eerder gedaan en nu weer opnieuw. Tot met volgende maand komen er bijna 13 miljoen vakantiegangers over de vloer. En dus riep Schiphol eerder al op om goed voorbereid op de luchthaven te komen. Kom goed voorbereid. Daar is goed naar geluisterd, merkte NH Nieuws.
13: We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik.
14: Als het goed is, hebben we van tevoren ingecheckt online.
8: Maar wie heeft dat gedaan?
13: Ouders, ja. Want ik laat het helemaal over aan onze ouders.
8: Goed voorbereid. Goed voorbereid het allemaal, ja, super.
9: Tot slot.
8: En dan zijn we nog verbaasd dat er lange wachtrijen staan. Maar ja, dat komt ook hierdoor natuurlijk. Ja.
9: Tot slot, in Assen worden buurtbewoners helemaal gek van één bepaalde vrouw. Zij doet dan hout- en meubelbewerking en staat daarom vaak uren te schuren achter haar schuurmachine. Maar dat ding maakt zoveel lawaai dat er al ruim 50 klachten over zijn binnengekomen. En nu heeft de burgemeester ingegrepen. De vrouw mag alleen nog schuren op dinsdagochtend en op vrijdagmiddag maximaal 2 uren schuren per keer. Ja, ze niet mee eens. Ze is een beroep gegaan.
8: Nee, ja, als je hout- en meubelbewerking doet, kun je toch niet de hele week zitten wachten tot het, wat was het? Tot het
9: dinsdagmiddag, vrijdag. Ja, het is gewoon vrijdagmiddag.
8: Dan kun je toch niet zitten wachten als dat je dingen. Kijk, ik snap dat het een overlast is voor de buurt. Een schurend geluid is natuurlijk niet fijn. Maar er zijn toch sowieso wel een soort van ongeschreven regels voor. Voor lawaai maken, voor geluid maken. Dat vanaf, weet ik veel, 8 uur 's ochtends mag tot, wat is het?
9: Ja, dat zijn ongeschreven regels.
8: Ja, precies, ja.
9: Ja, precies, maar als je een schuurmachine hebt, dus haar werk op ieder tijdstip van de dag. Volgens mij zijn er ook machines met zo'n bepaalde kappen eromheen die het geluid wat dimmen.
8: Oh, precies. En dat heeft zij niet.
9: Dat denk ik niet.
8: Ze staat gewoon buiten. Ja,
9: werkelijk, dan het weekend. Oh.
8: Dan het weekend. Zondagochtend, 8 uur. En dat al de hele dag. Ja, daar hoor je wel gek van. Ja. Zometeen komt Kai versus AI tot een einde. Ook heel eindig.
9: Ik zei het toch?
8: We zijn echt over. Het lijkt echt alsof we achter alles nu een stip zetten en een streep onder en een andere lijn beginnen. Maar het komt wel echt. Dat gaat stoppen.
15: Dit is Joe met Kai Merks.
8: Heeft een einde. De hoofdvraag is: heeft het zin om je voetbalpool de volgende keer in te vullen met AI? Ja.

0: En dat komt tot een conclusie eigenlijk. Een conclusie waar we toch allemaal benieuwd naar zijn. Want hoe zit het in een nutshell? Laatst was in het nieuws van je moet je pool, je voetbalpool niet invullen met AI. Want die haalt er allemaal misschien ook oude dingen bij, oude opstellingen. Die gaat dat internet natuurlijk op en struinen en daaruit een conclusie trekken. Moet je niet doen, want dat werkt eigenlijk niet. Toen dachten we, is dat eigenlijk wel zo? Dus, ik heb mijn voetbalpool ingevuld met mijn onderbuikgevoel en het geweten van de show. Jesse, jij volledig met ChatGPT.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: Dus de stand op dit moment is ook interessant. Het is 5 punten voor mij tegen 6 punten voor AI. En we gaan de conclusie trekken hierna, toch?
1: Ja, inderdaad. We moeten nu wel knoop gaan doorhakken.
0: We moeten knoop gaan doorhakken. Want na de finale zijn we niet meer op de radio te horen. Het is heel stom. Als we over 4 weken met de uitslag komen van Kai vs. AI... Zit niemand meer op te wachten. Maar we hebben een beeld. Dus we gaan even kijken naar Engeland-Argentinië. Wat is daar gezegd?
1: Ja, daar heeft hij bij mij 1-2 gezegd.
0: Echt waar? Dat is het ook geworden.
1: Exact.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ik heb daar ook 1-2.
1: Echt?
0: Ja, ik heb daar ook 1-2 ingevuld.
1: Ja, maar zou ik wat anders vertellen?
0: Nee?
1: Nou, deze had ik dus correct voorspeld.
0: Ja?
1: En ik sta dus nu, wij zitten in een voetbalpool met, nou, denk ik 100 mensen.
0: Ja?
1: ik denk dat daar de uitslag wel komt. Ik sta dus eerste.
2: Ja.
0: Jij staat eerste.
1: Ik sta, zeg maar, 100 mensen. Dit hele bedrijf zit in die pool. En ik sta op 1.
0: En maar jij...
1: En Dick ook.
0: En jij met AI. En ze bovenaan.
1: Ik heb niks zelf bedacht.
0: Ja, maar dan hebben we toch gewoon onze conclusie. Ja. Altijd AI gebruiken voor je voetbalpool.
1: Ja, zal ik je wat moois vertellen?
0: Nou, vertel eens iets moois.
1: Ik zit bij de... Zeg maar, mijn score is beter dan 99,7% van heel Nederland.
0: Hey. Ja, maar dan hebben we daar tot de conclusie. Het is Kai versus AI. Altijd invullen met AI.
1: Ja.
0: Maar mag ik dan even weten wat AI zegt voor de finale? Spanje-Argentinië?
1: Want daar ga je het op baseren. Of laat je nu je onderbuikgevoel los?
0: Nee, helemaal. Nee, ik ben gewoon benieuwd wat hij zegt. Want waarschijnlijk hebben we daar dan gewoon onze winnaar te pakken, toch?
1: Nou, wat hij zegt bij Spanje-Argentinië is dat Spanje wint met 2-1.
0: Met 2-1?
1: Met 2-1.
0: Dat is toch nog een tegendoelpunt voor Spanje?
1: Ja, hij zegt dus, hij is heel specifiek zelfs. Hij zegt, het blijft 1-1. Dan wordt het op een gegeven moment verlenging. En tijdens de verlenging scoort Spanje de 2-1.
0: De nieuwsredactie vroeg eerder deze middag al aan jou... Wat denk jij dat ChatGPT gaat zeggen op Spanje-Argentinië? Dus we hebben deze score even voorgelegd aan niemand minder dan Riepke Bakker. Natuurlijk onze factchecker, onze voetbalkenner... sportverslaggever van nu.nl, vader en tevens consument. Dus laten we daar eens even naar luisteren. Wat zegt Riepke op deze 2-1 Spanje-Argentinië?
3: Ik denk sowieso dat Spanje gaat winnen. Maar met die tegengoal van AI ben ik het niet eens. Spanje hield dit WK namelijk in 6 van de 7 wedstrijden de 0. Dat gaat ze ook tegen Argentinië lukken. Het wordt 2-0.
0: Oké.
1: Maar staat Riepke op 1 in zijn voetbalpool?

0: die kunnen trekken. Dat kan zeker wel.
1: Lekker
0: kan
1: doen.
0: Zeker wel. Sterker nog, volgende keer doe ik het ook. Moeten we de pot delen.
1: Zo, lekker.
0: Ja, die 100 man hebben allemaal 15 euro de neus ingelegd. Dit wordt een hele lekkere zomer.

0: spelen to win it.
1: Zeker, 1 minuut de tijd. En als het lukt om binnen die minuut 5 begrippen te raden, dan win je het Joe prijzenpakket.
0: Dat zou mooi zijn. Gaan we spelen om 7:10 met Bianca. Hallo Bianca.
2: Hallo.
0: Hey Bianca. Ja. Jij mag de knoop gaan doorhakken. Met wie wil je spelen?
2: Met Kai, alsjeblieft.
0: Met mij. Kijk, dan ga ik daar mijn uiterste best voor doen. Zorg ervoor dat je er klaar bent. Gaan we dat Joe prijzenpakket zo in de wacht slepen. En muziek van Lionel Richie hoor je ook na het nieuws van 7:00.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
5: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
8: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog 1 keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Hey, Raymond!
13: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2+3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ja?
19: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
0: 18+ speelbewust.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen. Yeah.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Dit is jou. Met muziek van Don McLean en ook Lionel Richie na het nieuws van 7 uur. Gelezen door Rutger Radstaker.
3: Goedenavond. Door het watertekort hebben planners voor binnenvaartschippers hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen, die minder vaak opengaan om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over de nieuwe cao zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders ze veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. En vakantiegangers in Frankrijk en Italië moeten rekening houden met flink noodweer. Bovenop de hittegolf geldt in grote delen van Frankrijk code oranje voor zware onweersbuien en gigantische hagelstenen. In Italië wordt gewaarschuwd voor extreme hitte tot 45 graden en hevige buien en kans op wateroverlast, en daar geldt code rood. Om hun auto te beschermen hebben eerder mensen al luchtbedden en kussens op de auto gelegd, zodat die niet verandert in een poffertjespan. Ook deze man die Hart van Nederland sprak heeft dat gedaan.
4: Dus hebben we gelijk eigenlijk de auto's in gaan pakken. De Duitse auto's en de Italiaanse auto's, de Oostenrijkse, die zijn hier echt allemaal niet bedekt. Die stonden net in het winkeltje ruzie te maken om het laatste luchtkussen, maar ik had hem.
3: En dit weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Uiteraard is ook de Spaanse coureur Fernando Alonso van Aston Martin erbij, maar hij blijft na de wedstrijd niet hangen voor een afzakkertje. Hij wil na de race namelijk gelijk naar huis, omdat hij de finale van het WK voetbal tegen Argentinië thuis wil kijken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond valt lokaal nog een bui. Verder klaart het op steeds meer plekken op. Morgen begint op veel plekken zonnig. Later kans op een bui met onweer. En het wordt dan 23 tot 28 graden.
2: Dan nog het Joverkeer of Flitsmeister. Er staan een paar korte files in het land. Eentje is langer dan 5 minuten. Staat op de A22 Beverwijk-Velsen voor de Velsen-tunnel. Daar staat een te hoog voertuig. Je vertraging 7 minuten.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Ja, dan gaan we weer zometeen een nieuwe ronde Minute to Win It. Verder lekker zomerse muziek van Lou Bega en Don McLean. Hoor je direct naar Lionel Richie, All Night Long. Joe!

0: by Joe. En American Pie. Je hoort hier de destijds, dus 70s, 80s en 90s. Met zometeen nog Bruce Hornsby in the Range. The Way It Is.
1: Minute to Win It.
0: Maar eerst 10 over 7 geweest. Kai, een nieuwe ronde Minute to Win It.
2: Hallo Guido.
0: Spelen wij vanavond met Bianca Bussers. Een vrouw die graag goed voorbereid is. Want Bianca, jij bent nu al bezig met je vakantiebestemming voor volgend jaar, hè?
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Leg eens uit.
3: Ja, wij gaan mei zoeken we nog een campingplaats. En dan gaan wij morgen of overmorgen naar Maasbree kijken naar een camping, hoe het daar is.
0: Dus jij gaat morgen naar een camping om te kijken of het voor volgend jaar wat is?
3: Ja, juist.
2: En is dat dan ook je vakantie, Bianca? Of heb je nog iets anders op de planning?
0: Lijkt me niet dan.
3: Voor nu, of wanneer?
2: Ja, voor nu, voor dit jaar.
3: Ja, dit jaar hebben we al geboekt. Dus
2: heb je vorig jaar natuurlijk al voor gekeken?
0: Ja,
2: dat was vorig jaar al natuurlijk. Ja, oké.
3: Ja.
2: Juist.
0: Wat bizar. Maar

0: Het is gemaakt,
1: pasta.
0: Het is gemaakt van chocolade, Bianca. Het zijn kleine...
1: Pasta.
0: Het zijn kleine...
1: Hagenslag.
0: Ja! Als je een bedrijf binnenkomt, dan moet je ergens aangeven met wie je een afspraak hebt. En dat doe je dan bij dit onderdeel in het bedrijf.
1: Hoe heet dat? Receptie.
0: Ja, zeker. Dit doe je aan bij ballet.
1: Ballet schoenen.
0: Nee, om je
1: rokje,
0: middel.
1: Tutu.
0: Ja, tutu. En dit is iets, dat wordt ook bij Halloween wordt het ook gebruikt. En wordt er een gezichtje in gemaakt.
1: Een gezichtje in gemaakt?
0: Ja, in gekerfd. Eigenlijk.
1: Boom? Nee,
0: je hebt de fles. Heb je bijvoorbeeld de fles variant?
1: Een pompoen.
0: Ja, zeker wel. En dit is familie van de bij, maar dan iets forser.
1: De wesp.
0: Nee.
1: Hommel.
0: Ja!
2: Zicht van de haven.
0: Dat was de verkeerde keuze. Wat jammer, want het was inderdaad een hommel.
2: Echt. Oh, wat jammer. Echt een halve seconde buiten de tijd, Bianca.
0: Balen.
2: Bianca, alsnog heel veel succes bij het campingchecken voor volgend jaar. Ja. Dat was een hele fijne vakantie, hè?
1: Ja, dankjewel.
2: Kai, jij ook een hele fijne vakantie?
0: Ja, ze kan lekker gaan kijken bij de camping. Maar ze heeft hier net een Joe Prijs pakket door de neus geboord zien worden. Ja,
2: door de neus zien, ja.
0: Veel
2: plezier
0: met de camping, ja, natuurlijk.
2: Ja, ik dacht, we eindigen nog een beetje positief. Jij
0: het is wat het is. Het is niet gelukt, zo helaas.
2: Kai zou meteen Bruce Hornsby and the Range. Maar er is
0: dat
2: eerst,
0: vind ik goed.
2: Maar er is eerst iemand die nog even wat wil zeggen.
0: Wat dan?
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

bij Joe. Ik heb Earth and Fire voor je klaarstaan met Weekend. En dat deed me eraan denken. Komend weekend is het weer Zwarte Zaterdag. Dus wil je richting het zuiden? Hou rekening met heel veel file of, misschien een betere tip,

and Fire bij Joe. Met Weekend, je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met straks Dan Hartman, Fleetwood Mac. En een liedje, ja, hij staat nu nog achterstevoren. Ik wil even je muzikale kennis testen. Welk liedje is dit, maar dan achterstevoren? Je antwoord is welkom via de app van Joe.

0: en artiest is welkom via een bericht in de app van Joe. Hoor je hem zo meteen de goede kant op.
1: Ja. Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Vodafone Mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel €20 korting.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: 7:30, goedenavond. Dit is Joe, Joe Verkeer of Flitsmeister. Nog één korte file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en de grens met Duitsland. 6 minuten vertraging. Zometeen hier muziek van Fleetwood Mac, Don't Stop. En eerst nog dat liedje dat achterstevoren staat. Ja, welke is het? Nou, Albert had wel een idee. Het is heel handig, hij kondigt zichzelf aan.
6: Hallo, goedenavond. Hey. Albert van Bentham uit Amsterdam. En ik denk dat het... I've had the time of my life. Mel Medley en Jennifer Lawrence.
5: Zou er best wel kunnen en Sascha denkt het ook.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Het liedje achterstevoren is I've had the time of my life van Bill Medley en Jennifer Lawrence.
5: Ja, helemaal goed.

Don't Stop bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Hey, en ken jij het woord achromatopsie al? Of dan kun je me in ieder geval nu toevoegen aan het lijstje met moeilijke woorden dat je kent. Ja, achromatopsie betekent kleurenblindheid. Er zijn ontelbaar veel soorten van. En de gitarist van Bon Jovi, die heeft er ook één van. Hij ziet namelijk geen bruin, geen groen en geen rood. Dus de man is een levensgevaar bij stoplichten. Maar bij gitaarspelen zit het hem niet in de weg. Je hoort hem zo naar Dan Hartman.

Michael Zambello en Maniac bij Joe. Ja, je kent de term sigaar uit eigen doos wel, toch? Maar dat kun je ook omdraaien naar sigaar in eigen doos. Dat heeft Dennis de Jong gedaan van Styx. Die heeft voor zijn vrouw, Suzanne, een liedje geschreven. Prachtig mooi! En de platenmaatschappij zei, nou, neem het maar op. Heeft hij een hoop geld mee verdiend. Sigaar in eigen doos. Dit is Styx met Babe.

0: nog jouw favoriete liedje uit 1996. Ik heb er weer twee voor je afgestoft uit de top 40 van vandaag in 96. Aan jou de vraag, welke van de twee zou je zo liever willen horen hier op Joe? Stem nu alvast op jouw favoriet. Doe je gewoon in de app. Hoor je liedje met de meeste stemmen straks. Net als het nieuws met Rutger. Goedenavond.
1: Hoi Guido. Ga je dit weekend op vakantie? Stel je reis dan maar beter uit. Waarom hoor je zo?
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
13: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van...

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Casemate tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar casemate.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja. Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Hey Raymond!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Dit is jou. Met muziek van Toto, Stop Loving You. Na nieuws van 8 uur, gelezen door Rutger Radstaker.
10: Goedenavond. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. De vrouw werd hardhandig tegen de grond gewerkt. Zij laat dat er niet bij zitten, ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over en zorgden voor veel verontwaardiging. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en de Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet. Dat zijn toiletten waar 3 vrouwen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Ze zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Al langer wordt er actie gevoerd om meer vrouwen-wc's bij evenementen te krijgen. De actievoerders noemen het plasdiscriminatie. En wie dit weekend op vakantie wil naar Frankrijk, Duitsland en Italië, kan het beste zondag pas vertrekken. Het wordt morgen namelijk ontzettend druk en daarom geldt zelfs code rood op de weg. Als je toch in de file belandt, bereid je dan goed voor, zegt de ANWB.
11: En het is warm in het zuiden van Europa, dus neem extra proviant mee in je auto. En het klinkt misschien gek, maar neem ook een parapluutje mee. Als je pech krijgt, dan sta je tenminste in de schaduw.
10: De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds dicht. Die gaat misschien morgen weer open. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht en omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd de politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Maar of er ook echt geld in de wagen zat, is niet duidelijk. Het weer van Weerplaza. Vanavond valt lokaal nog een bui. Verder klaart het op steeds meer plekken op. Morgen begint op veel plaatsen zonnig. Later kans op lokaal een bui met onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.
12: Dit is Joe met Guido Kuijn.
9: Ja, en straks het liedje met de meeste stemmen uit 1996. En stemmen, dat doe je in de app van Joe. En Paul Young, hoor je naar Toto. Ciao!

0: Young. Come back and stay bij Joe. Je hoort hier het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Het is 16 juli 2026, de dag waarop Schiphol waarschuwt voor een zomer met topdrukte. Tot en met augustus komen er bijna 13 miljoen vakantiegangers over de vloer. Dus het advies van Schiphol, kom goed voorbereid. Ja, en over voorbereiden gesproken, het duurt nog maar liefst 162 dagen. Maar als kerstliefhebber kan je vandaag al je geluk niet op, want in Lisse is het tuincentrum al volledig in kerstsfeer. Ja, dat is echt niet normaal. Kerstballen, bomen, dorpen, lampjes. Het lijkt wel of de kerstman er is gaan wonen. Ja, het lijkt me wel een beetje raar om dan in je korte broek tussen al die kerstbomen door te lopen. Maar als je gaat, veel plezier.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar vanavond heb ik ook nog een muzikaal dilemma voor je. Twee liedjes die een tijdje geleden in de top 40 stonden, maar die we al even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 16 juli, maar dan in 1996. Twee zomerse liedjes in de top 40, maar welke vind je leuker? Ga je voor Los Del Rio en Macarena?

Het wordt sowieso gezellig, maar met welk liedje? Los Del Rio, Macarena of Mr. President en Coco Jumbo? Stemmen op jouw favoriet doe je nu in de app van Joe. Hoor je het liedje met de meeste stemmen straks?

0: John Farnham. En You're the Voice bij Joe. Met al die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar nu waren we ons muzikaal gezien even in het jaar 1996. Het jaar van de Thalys, de hoge snelheidstrein van Amsterdam naar Parijs. Alleen die eerste jaren was het spoor er nog helemaal niet geschikt voor. Dus deden bijna 7 uur over. Inmiddels rijdt de hoge snelheidslijn ook daadwerkelijk op hoge snelheid. En ben je binnen een kleine 3,5 uur van Amsterdam in Parijs. In het jaar van de opening van de Thalys stonden deze twee liedjes in de top 40. Los Del Rio en Macarena.

0: het goed. Ik legde deze twee liedjes aan je voor en vroeg jou welke van deze wil je helemaal horen hier op Joe. Los Del Rio, Macarena of Mr. President en Coco Jumbo. Dank voor het stemmen in de app van Joe. Waar heeft gewonnen met 63% van de stemmen? Mr. President.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

Winnaar van Oh Ja, die jasje ook nog voor vandaag. Maandag een nieuwe editie. Dan kun je kiezen uit twee liedjes uit 1984. Download nu alvast de app van Joe. Stem je maandag mee. En dit is Chicago. You know

0: Chicago bij Joe en Jordi Inspiration. We gaan zo lekker verder met de hits uit de 70s, 80s en 90s hier bij Joe. Met Dire Straits, Shania Twain en ook Common Arts.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar
20: uit.
19: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed.
11: goed bekeken hypotheken? Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Het is 8:30, goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeerde Flitsmeister. Twee files die langer zijn dan 10 minuten. Op de A22, Velsen-Beverwijk, tussen Vels en de Velsen-tunnel is de oprit afgesloten wegens wegwerkzaamheden. Je wordt omgeleid en je vertraging daar is nu 13 minuten. En nog file op de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam, tussen Nieuwmansdorp en Oud-Beijerland, is een bermbrand. En daar is je vertraging 20 minuten.
21: Dit is Joe met Guido Kuyn.
0: Oh, maar die 20 minuten krijg ik wel vol, hoor. Met lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Met Dire Straits, Shania Twain en dit is Commodores. Don't leave me this way.

Nou, dan heb je nog nooit een koningspython gezien. Ja, ik vind het zo'n bijzonder verhaal weer dit. Als je deze zomer nog met het vliegtuig gaat, kijk alsjeblieft even op douane.nl of zo, wat je wel en niet mag meenemen. Want er zijn mensen die dingen meenemen in het vliegtuig. Ik las nu dat een Canadese vrouw een koningspython mee probeerde te nemen, omdat ze die had gevonden in een hotel. Nou, de koningspython die heeft ze niet meegekregen naar Canada, kan ik je vertellen. Zometeen bij Joe Commodores naar Dire Straits.

Bobby Forty, Kingston Town bij Joe... met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Maar nu Lynyrd Skynyrd, die zijn bezig met hun tour. Helaas, alleen maar in Amerika, ook gaan ze wel Canada doen. En het dichtst bij huis dat ze komen is Oostenrijk in de zomer volgend jaar. Maar er is een heel makkelijk knopje, een heel handig knopje... met Request a Show. Dus als we nou allemaal naar hun website gaan... en we klikken allemaal op dat knopje, kan je ook een plaatsnaam invoeren... Ja, ga ik toch voor Spijkenisse, want dan past mooi op dit liedje. Sweet Home Spijkenisse, of Alabama, zoals ze zelf zingen.

0: een berichtje van Monique in de app van Joe. Wat heb jij met spijkenissen? Nou ja, in principe niet zoveel, behalve dat spijkenissen gewoon perfect passen op dit liedje. Dus als Lynyrd Skynyrd hier komt optreden, ben ik groot fan. Ik ben groot voorstander, dus ga gewoon naar die website en druk op Request a Show en vul spijkenissen in als locatie. Zometeen hier bij Joe meer hits uit de 70s, 80s en 90s van de Buggles. Ook Billy Joel en een grote dief heeft zijn liedje niet zelf geschreven. Maar hij heeft heel lang gezegd van wel. Wie het is, hoor je zo meteen. En het nieuws krijgen van Rutger. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Goed nieuws als je over de Route du Soleil wil dit weekend. Maar slecht nieuws voor wie naar de Efteling wil. Zo meteen meer.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kees Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: En muziek van Billy Joel, Uptown Girl, na het nieuws van 9 uur door Rutger Radstaken.
14: Goedenavond. Sinds vandaag is er officieel een watertekort. Maar bierliefhebbers zullen er waarschijnlijk weinig van merken. Volgens de Belangenclub van Bierbrouwers is er namelijk water genoeg omdat ze eigen ondergrondse bronnen hebben. Door het watertekort worden verder allerlei maatregelen genomen om het water goed te verdelen, zegt deze verslaggever bij de NOS.
15: Een beregeningsverbod voor de landbouw met uitzondering van de fruitteelt. De drinkwatervoorziening, dat stelt Rijkwaterstaat, daar zijn geen problemen mee.
14: Boeren zijn niet blij, zegt de LTO, want die vrezen dat er te weinig water voor hen overblijft. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. De Route du Soleil is weer open. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan morgen op pad. Maar vertrek dan wel vroeg, zegt de ANWB.
16: Als je dan echt op zaterdag moet, dan kan je het best aan het eind van de ochtend vertrekken. Want dan kom je aan, bijvoorbeeld op de Route Soleil, als de ergste drukte daar al voorbij is.
14: Beter kun je dus pas op zondag op reis gaan. De populaire Efteling-achtbaan Joris en de Draak blijft voorlopig helemaal dicht. In de stalen rails die op de houten baan liggen zijn scheuren ontstaan. Eerst was nog één van de twee banen dicht, maar inmiddels kunnen beide banen niet meer gebruikt worden. En dat is opvallend, zeggen deskundigen, want zulke scheuren kunnen eigenlijk niet ontstaan. Wanneer de achtbaan weer open kan, is niet bekend. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er zijn 80.000 tickets verkocht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond valt lokaal nog een bui. Verder klaart het op steeds meer plekken op. Morgen begint op veel plaatsen zonnig. Later lokaal kans op een bui met onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.
17: Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: En toepasselijk in de vakantietijd. Zometeen Madonna met Holiday. Ook Robbie Williams ga je horen. Eerst Billy Joe.

0: Kill the Radio Star. Dit is Joe met zometeen nog Madonna en Holiday. Ja, en is de leugen nog zo snel? De waarheid achterhaalt hem wel. Geldt ook voor Robbie Williams. Die heeft jarenlang gezegd dat hij het liedje She's the One zelf had geschreven. Maar dat is helemaal niet waar. Het heeft veel geld moeten kosten om hem te kunnen laten opbiechten. Want in een reclame voor Alexa, die smart home speaker, heeft hij iets bekend.
1: Thank you, Alexa. You know I wrote She's the One about you.
2: You didn't write She's the One.
1: No. No, I didn't.
0: No, I didn't. Komt toch die waarheid nog boven tafel? Is het liedje nog minder goed? Nee, vind ik niet. En daarom hoor je hem nu op Joe. Niet door hem geschreven trouwens. Robbie Williams, She's the One.

En ik denk dat ik morgen sorry moet gaan zeggen tegen mijn cashière. Want ik loop al een tijdje tegen haar aan te klagen van jeetje mineetje, wat zijn die boodschappen bij jou duur geworden? Maar er is vandaag onderzoek naar buiten gekomen dat de grootste kostenstijging van de afgelopen tijd niet eens bij de boodschappen zit. Nee, het zit bij vervoer, woonkosten en onze uitjes. Dus ja, toch maar even sorry zeggen tegen de cashière morgen. Zometeen trouwens nog kans op 100 euro's. Toch lekker. Over 3 minuten vertel ik je meer.

0: Jasper Philips en Hold On bij Joe. Het beste uit de 80s, 90s en 70s. Zometeen hier Europe, The Final Countdown. Ook de Bee Gees, How Deep Is Your Love. Oh ja, en ik zou je nog vertellen, kans op 100 euro. We spelen zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus misschien tik je zo wel die 100 euro binnen. Als je mee wilt spelen, pak snel de app van Joe bij en stuur het antwoord op de volgende vraag. Welke acteur speelt Captain Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean films? Dus welke acteur speelt Captain Jack Sparrow? Stuur het in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Dit is Joe met Guido Kuijn.
20: En welke acteur speelt Captain Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean films? Hoe heet die acteur? Stuur zijn naam in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10 zometeen. En de Bee Gees hoor naar Europe, de Final Countdown.

0: G's bij Joe. En How Deep Is Your Love. Zometeen nog muziek van R.E.M. en ook de Pasadena.
1: De 10 voor 10.
0: En ook spelen we zo een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. Raymond, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat is er zo vet aan Legoland?
2: Nou, alles bekijken. Überhaupt dan de blokjes bekijken, hoe het in elkaar zit. En dan de attracties.
0: Ja, ja, ja, want je bent vooral pretparkfan, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Ga ik nog een keer dezelfde vraag stellen, maar dan in een, in een ander jasje. Wat is er zo vet aan pretparken?
2: Ja, alles verzoeken, ervaren en achtbanen.
0: Achtbanen, ja, ja, dat is sowieso tof. Ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Wie ze allemaal afgevinkt hebben dan over de hele wereld?
2: Nou, hoeft ze niet allemaal. Dat was veel mogelijk.
0: Oh, oké. Okay. En hoe ver ben je al in je pretpark afvinklijst?
2: Nou, in Nederland allemaal. Dan Duitsland een paar. En Amerika dan bij Orlando de parken.
0: Zo, geweest. Raymond Goes International. Goed, man. En toch even, ik vraag het voor een vriend, voor mezelf eigenlijk. In Nederland, welk pretpark vind jij het allertofst?
2: De Efteling.
0: De Efteling, oké, okay, super. Nou, dan gaan we daar binnenkort heen met z'n allen, denk ik. Raymond, zometeen een kans op 100 euro in de 10 voor 10. Waar gaat dat dan op?
2: Ik denk naar pretparken.
0: Ja, pretparken. Ja, ja, ze natuurlijk vragen naar de bekende weg. Maar goed, Raymond. Ik hoop dat ik je zometeen een lekker budget mee kan geven voor in die pretparken. Een nieuwe ronde van de 10 voor 10 spelen we over een minuut of 6. Spreek je zo.
2: Yes,
0: oké. Okay.
3: Hey, listen up, y'all.
0: Okay.
3: This room's a mama.
0: Oh.
3: Hit it.
0: Ja. Wat een geweld.

0: My Religion bij Joe. Het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen nog Virgil Sharkey en A Good Heart.
1: De 10 voor 10.
0: Direct na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Raymond. Is groot fan van pretparken. Heeft ze in Nederland allemaal al gehad. Maar is ook bezig in Duitsland en zelfs Amerika. En als hij wat geld wint in de 10 voor 10, dan gaat het ook weer op aan pretparken natuurlijk. Weet je al welk pretpark, Raymond?
2: Legoland.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, daar ga je dan volgend jaar naartoe in Denemarken. Leuk.
2: Ja.
0: Raymond, eens even kijken hoeveel budget je hebt om in Legoland uit te gaan geven. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik de naam van een pretpark, noem ik echt de naam van een pretpark. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Is dat duidelijk?
2: Yes.
0: Heel mooi. Beginnen we met vraag 1, Raymond. Maar die ken je al, want daarmee heb je opgegeven in de app van Joe. Welke acteur speelt Captain Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean films?
2: Johnny Depp.
0: Johnny Depp is goed, 10 euro. Vraag 2. Welke populaire sitcom gaat over de levens van Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey en Phoebe?
2: Friends.
0: 20 euro. Vraag 3. Wat betekent de uitdrukking de plaat poetsen?
2: Ik heb geen idee. Wassen.
0: Wassen. Nee, goed dat je nog iets zei binnen de tijd. Er snel van doorgaan. Ik ga even een plaat poetsen en dan naai je me snel uit. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 4. Maak de titel van de Joe-hit van Virgil Sharkey af. A good...
2: Life.
0: Nee, a good heart. En die ga je zo meteen horen. Vraag 5. Maak het gezegde af. Ergens als de puntje bij zijn.
2: Kippen.
0: Kijk. Toch weer hersteld in de spreekwoorden. Fijn, je staat op 30 euro. Vraag 6. Je mag er 2 van afzitten. Hoeveel tanden heeft een volwassen mens met verstandskiezen?
2: 26.
0: Nee, ietsje meer. 32 in totaal. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 7. Welke twee landen staan zondag tegenover elkaar op de finale van het WK voetbal?
2: Spanje en Argentinië.
0: Kijk, die is weer goed. Lekker, 40 euro. Vraag 8. Coca-Cola Zero gaat er anders uitzien, want de letters worden wit. Maar welke kleur hebben de letters nu nog?
2: Rood.
0: Nee, zwart. Ze gaan van zwart naar wit. Je blijft staan op 40 euro. Vraag 9. Dit weekend is een groot festival in de Achterhoek dat een wereldrecord wil vestigen met een 300 grasmaaiers in 1 race. Hoe heet dit festival?
2: Zwarte Cross.
0: Heel goed. Ik kijk echt naar de beelden van die 300 grasmaaiers, maar dat terzijde. Je staat op 50 euro. Laatste vraag, Raymond. Hopelijk kun je er nog 60 van maken. Hoeveel kilometer lang is een marathon?
2: 42.
0: Ja! 42 kilometer en 195 meter. Raymond, gefeliciteerd. Je wint 60 euro.
2: Ja, dankjewel.
0: Dat is lekker meegenomen. Wat kun je er allemaal van kopen in Legoland?
2: Vast Lego-blokjes.
0: Ja, als je naar Legoland gaat, dan neem je wel die halve winkel aan Lego mee. Ja, dat snap ik helemaal. Gefeliciteerd, Raymond. En nog een hele mooie avond en een vast plezier in Legoland.
2: Dankjewel.
0: Maandag een nieuwe editie van de 10 voor 10. Wil je keer meespelen? Zorg dat je maandag iets voor half 10 bij Joe bent met de app van Joe in de hand. Dan krijg je de vraag van de dag en met het antwoord daarop geef je op. I hear a

0: Brutal Sharky bij Joe. A Good Heart. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen muziek van Michael Jackson, Billie Jean. Ook Whitney Houston komt eraan met Love Will Save the Day. En het nieuws krijg je zometeen van Rutger. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Ja, je verwacht van alles tijdens een fietstocht, maar dit zeker niet.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan... en met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
18: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. €1,49.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3.
7: volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
22: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
23: Goedenavond. Jongeren zijn niet meer welkom in een wijk in Kralingen in Rotterdam. Bewoners klagen steen en been over jongeren die 's nachts straatraces houden en lachgas gebruiken. En daarom heeft burgemeester Schouten een gebiedsverbod voor ze ingesteld. Wie er zonder goede reden toch rondhangt, krijgt een boete. Ongeveer 270.000 Nederlanders hebben deze zomer gebruik gemaakt van het goedkope zomerabonnement van NS. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Met het abonnement, dat tijdelijk 49 euro kost, kun je deze zomer onbeperkt reizen in de daluren. Maar zeg het wel op tijd op, waarschuwt de Consumentenbond, want het wordt automatisch verlengd en betaal je bijna 130 euro per maand. De zwangere vrouw, die 2 maanden geleden hardhandig door agenten naar de grond werd gewerkt bij een AZC in Zeist, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Ze beschuldigt de politie van onder andere poging tot zware mishandeling. De politie was die bewuste avond in het AZC vanwege een agressieve man. Toen de vrouw zich ermee bemoeide, werd ze aan de arm naar achter getrokken en daardoor viel ze. Beelden ervan gingen de hele wereld over. En een Australische vrouw is tijdens het fietsen gebeten door een van de giftigste slangen ter wereld. Het dier van 2 meter lang kwam vast te zitten in de fietsketting. Toen de vrouw afstapte, beet de slang haar in haar bovenbeen. Ze kreeg op tijd een tegengif en heeft het overleefd. De slang overigens niet, die was door de ketting te ernstig gewond geraakt. En dan nog het weer van Weerplaza. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen begint de dag met zon, maar in de loop van de dag kan er ook een bui en een klap onweer vallen. Het wordt 23 tot 28 graden.
22: Dit is de avond van Joe.

0: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben.
5: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte. Keesmeet Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmeet.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Dit is Jan.
15: Het nu.nl nieuws van 11 uur. Goedenavond. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar de 15-jarige Jerrison doodschoot in Capelle aan den IJssel. Maar nabestaanden zijn daar nog niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike roof en had een pistool bij zich. Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek, in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit de zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere grote luxe merken. Onder meer Chanel en Bulgari worden onderzocht. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. Ook werden toen invallen gedaan. De luxe merken zelf zijn niet verdacht, maar hebben wel te weinig toezicht gehouden. En in Assen worden buurtbewoners helemaal gek van een vrouw. Ze doet aan hout- en meubelbewerking en zit daarom vaak uren te schuren. Maar dat maakt zoveel lawaai dat er al ruim 50 klachten over zijn binnengekomen. De burgemeester heeft nu ingegrepen. De vrouw mag alleen nog schuren op dinsdagochtend en op vrijdagmiddag, maximaal 2 uur per keer. Daar is het niet mee eens. Ze is in beroep gegaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht is het overal helder en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen begint de dag zonnig, later vooral in het binnenland een bui met onweer. Het wordt maximaal 28 graden. Dit is de avond van Joe.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey! Oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Dit is jou. Het nieuws van 12 uur.
6: Goeienacht. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim €4 miljoen opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dichtbij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn, worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.